0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 3 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog maar de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League en Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. Het weer afwisselend zon en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Tot 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk bij 3 bedrijven ingebroken. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet en hackte dus 3 bedrijven. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen tests ook te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij de bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar die plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. En het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 5 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. En verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. En het weer nog, droog en zo'n 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 105 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 6 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave Manila zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: 31 juli 2026. De slotdag van deze mooie, warme zomermaand. En ook de slotdag natuurlijk vanuit van het scootjescene. En dus zeg ik goedemorgen vanuit Friesland voor de laatste keer.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, en gisteren, jullie hebben het gezien, de kampioen is bekend.
1: Ja, inderdaad. Een nieuwe kampioen in het scootjescene. Ja, ik had het eigenlijk wel verwacht. Want ze stonden eigenlijk de hele race, het hele kampioenschap stonden ze eigenlijk bovenaan. Had jij het zien aankomen, Bert?
0: Ja, goed. Je hoopt natuurlijk nog telkens op een verrassing. Het allermooiste is natuurlijk dat het op het allerlaatste moment wordt beslist. Op de allerlaatste dag. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Dit zat er aan te komen. En ja, Grauw met Douwe Visser. Echt een legende, want hij is vele malen vaker kampioen geweest. Dat is een levende legende. En ja, het is echt heel, heel bijzonder. En ik mag hem vanmiddag ook begroeten als natuurlijk in het Max Koetje journaal.
1: En maakt leeftijd dan nog uit, Bert? Maakt leeftijd nog uit?
0: Nee, leeftijd doet er niet toe. Nee. Hoewel de vraag is wel, gaat hij nog door, deze Douwe Visser? Ja. Of stopt hij ermee? Nou ja, dat is een vraag die ik natuurlijk vanmiddag zeker aan hem ga stellen. Hij is in totaal 9 keer kampioen geworden in dit mooie zeilevenement in Friesland. Dus,
1: en heeft hij dan al die 9 scootjes dan ook thuis ergens staan of zo? Hoe gaat dat?
0: Nou, dat vind ik wel een mooie vraag. Je doelt op het zilveren scootje natuurlijk.
1: De hoofdprijs, ja.
0: Ja, ik was daar gisteren over aan het nadenken en ik had 2 vragen daaromtrent.
1: Ja.
0: Ten eerste, waarom is het een zilveren scootje terwijl je toch goud pakt?
2: Ja, inderdaad.
0: Dat is toch vreemd? Nou, die vraag ga ik vanmiddag ook stellen. Ik wil weten waarom het een zilveren scootje is terwijl je het goud in handen hebt. Wat is dan de tweede plaats? Brons? En wie krijgt het goud dan?
1: Ja, mooi.
0: En verder wil ik weten, maar dat weet ik, volgens mij is het een wisselbeker. Althans, hij wordt telkens doorgegeven.
1: Echt?
0: Nou. Ja, het is. Ja. Oh. Jij dacht zeker dat even via internet snel zo'n zilveren scootje maken, AI.nl, dat even zo'n ding in elkaar wordt geflanst.
1: Dat dacht ik al.
0: Ja, maar oké. Nou, ik zal die vraag dan ook stellen vanmiddag, hoe dat in elkaar zit, ja?
1: Ja.
0: Denk dan even aan mij. En vooral aan jouw eigen vraag hierom. Oké. Ja, vanavond om 7:00 natuurlijk, hè, mensen. Allerlaatste aflevering. Ja, dan wordt hier de boel weer ingepakt. Dat is ook altijd een heel gedoe natuurlijk. Nou ja, daar gaan we het ook nog wel even over hebben. Oh, wacht, het orkest gaat al naar huis. Nou, even kijken.
2: Orkest heeft al weekend.
1: Gelukkig is er altijd nieuws, hè?
0: Juist, Carolijn, vertel.
1: Ja, 2/3 van de LHBTI-plussers maken zich zorgen over de veiligheid tijdens World Pride in Amsterdam. Vooral door de aanslag in Berlijn. Blijkt uit vragen aan het opiniepanel van 1Vandaag. Maar tegelijkertijd vinden de meesten juist dat door die aanslag extra belangrijk is dat de Pride wordt gehouden. Nou, over AI gesproken. Opnieuw heeft zo'n programma een paar bedrijven gehackt. Vorige week gebeurde dat bij OpenAI. En nu bij Anthropic, ook een Amerikaans bedrijf. En verder denken veel mensen bij eenzaamheid aan de decembermaand. Maar ook in de zomer speelt dat best wel. Veel mensen zijn met vakantie. En ja, voelen ook veel ouderen zich wat vaker alleen. En daarom gaan vrijwilligers op pad om een praatje te maken en ze te bezoeken.
0: Oké, nou, daar horen we zo meteen nog meer over. Allereerst gaan we natuurlijk een lied uit bed halen. Want de meeste liedjes hier op NPO Radio 5 zijn nog in dromenland. Liggen nog op 1 oor. En toch gaan we er eentje wekken. We halen eentje uit bed. Uit ons alfabet. Op voorwaarde dat de titel van de plaat begint. Met welke letter?
2: Met de letter Z van Zilveren Scootje.
0: Kijk, die gaan we even oppoetsen. En de meeste, de gouden inzending zou ik bijna willen zeggen. Die hoor je zo meteen helemaal. Liedjes beginnen met de letter Z. Geef ze nu door via onze gratis NPO Luister-app.

0: Dag Anna, goedemorgen. Anna? Wij zijn op zoek. Hallo Anna? Anna?
1: Hangt Anna?
2: Zeker.
0: Anna, goedemorgen.
3: Goedemorgen Bert.
0: Ah, gelukkig. Daar ben je dan. Gelukkig, ik schrok al. Ja. Wat zouden we zonder jou moeten, Anna, in de vroege ochtend?
3: Nou, dat kunnen jullie ook heel goed zelf, hoor.
0: Heb je een goede nacht achter de rug?
3: Nou, ik slaap niet zo heel goed. Ik ben een slechte slaper, dus...
0: Hoe komt dat?
3: Ja. Ik heb het posttraumatisch stresssyndroom van dingen die ik heb meegemaakt. En dat is vooal in de nacht lastig. En ja.
0: Nou, gezellig onderwerp om daar eens over te hebben in de vroege ochtend.
3: Mm. Ja, is niet leuk, hè?
0: Nee. Zullen we het over iets anders hebben of wil je daarover vertellen? Alles is hier mogelijk,
3: nee.
0: Hè? Dat weet je.
3: Nee. Vertel maar iets leuks.
0: Ja. Heb je leuke plannen voor het weekend bijvoorbeeld?
3: Nou, bijvoorbeeld Keim is maandag jarig. Dat is wel leuk om te vertellen.
0: Dat is jouw vriend, hè?
3: Ja. En ja, als het mooi weer is, ga ik in de tuin een beetje rommelen bij het kipje. En ja.
0: En heb je al een cadeau gekocht voor manlief?
3: Ja, dat gaat morgen gebeuren.
0: En wat staat er op zijn verlanglijst?
3: Hij heeft de eerste keer dat ik hem leerde kennen een horloge gekregen. En nu is het bandje stuk. En hij wil in ieder geval een nieuw bandje voor het horloge. En verder, nou, dat zien we morgen nog wel.
0: Oké. Nou, dat gaat helemaal goed komen dan, toch?
3: Ja.
0: Dan heb je morgen nog wel even de tijd voor een nieuw horlogebandje.
3: Ja, ik heb zeker wel de tijd. Dat is een mooie woordspeling weer van jou.
0: Je had ook een nieuwe kip voor hem kunnen kopen, want je hebt nog maar één kip over, hè?
3: Ja, maar ik heb toch besloten om na die ene kip het niet meer te doen, want ja, oh, daar ga ik alweer. De reden is dat ik er heel verdrietig van word. En ik weet niet of ik mezelf dat weer... Ik weet het nog niet. Mm. Ik zit een beetje in een raar hoekje.
0: Ja, snap ik. Maar wat is er met die andere kippen gebeurd? Ik neem aan dat je ze niet in de pan hebt gedaan.
3: Nee, zeker niet. Ze hadden allebei de ziekte van Marek. Dat is een ongeneeslijke kippenziekte. En die ontstaat eigenlijk al in het eitje. Dus daar zit dat gen al in. En dat komt op latere leeftijd van een kipje... Ja, komt dat naar voren.
0: En heb je ze begraven in de tuin? Of,
3: Ja, allemaal. Ja, okay. Er liggen er nu vier in de tuin. Ja.
0: En ligt daar dan ook nog zo'n grafstukje bij? Of een houtje met een herinneringsbord?
3: Nee, ik heb voor de eerste twee een mooi hartje. Een steentje in de vorm van een hartje. Met de datum erop en hun namen erop. Omdat het mijn eerste kippen waren. Oh. En bij die andere twee heb ik drie van die een beetje platte ijzeren kipjes in de bruine kleur. En die staan er nu twee op die andere kipjes.
0: Oké, nou je woont eigenlijk op een soort begraafplaats.
3: Nee hoor. Oh. Nee, want er bloeien daarboven mooie bloemen. Ja. Hortensia's bloeien en er zijn heel veel mooie kleuren in de tuin. Wit.
1: Okay. En

0: andere kipje kan volgens mij nog vrolijk rondrennen bij jou. Want je hebt een prachtige tuin met een prachtig kippenhok. En ja. Nou, die kippen hebben volgens mij het allerbeste leven bij jou in de tuin, Anna.
1: Dat is lief, want dat zegt iedereen, Carmen. Dat is ook zo. Ze hebben een heel mooi leven en ik zorg heel goed voor ze. Dus ja.
2: Ja, nou mooi zeg. Wie was er hier daar, de kip of tij?
1: Dat is nog altijd de vraag, Bert.
2: Dat is altijd de vraag, inderdaad. Maar we gaan nu wel een lied uit bed halen. Waar we wel een mooi antwoord op krijgen. Daar ben ik van overtuigd. Met de letter Z van Zilveren Scootje. Vanavond weer kijken, hè, Anna. Ik weet dat jij altijd eerste rij zit.
1: Ja, zeker weten.
2: Bijvoorbeeld bezongen door Dave, die Dozy, Biki, Mick en Titch in Zabadaak. Die kwam binnen via Gerrit. Vincent en ook Ton kiezen voor Zaterdag van Bluff. Zij gelooft in mij van Hazes. Komt binnen via Maruska, maar ook via Bert de Joden. Zoom voor de Fat Larry Band, dankjewel Hans. Peter Bakker kiest voor Zai Zai Zai, Ben Kramer. Ger komt met Zombie van de Cranberries. Zie me graag van Clouseau. Maurice, Hans Mulder komt met Ziggy Stardust van David Bowie. Ze zijn terug, de Jazzpolitie, Peter Schouwenaars. Ellen kiest voor Zondag van Rob de Nijs. En Martien kiest daar ook voor. Zeven dagen lang van Bots, Wim Walravens. Zondagmiddag Buitenveldert, Frans Halsema via Hanny Kruijer. Even kijken, Ronnie is natuurlijk ook binnen. Luister even mee.
3: Een hele goede morgen, Bert. Gelukkig kan ik bijna elke dag meedoen. Bijna alle letters van het alfabet zijn vertegenwoordigd bij Normaal. Ik ga terug naar 2004 van het album Fonkel. Zoeken door de wie en tappen door de wie.
2: Leuk is, ik ben een weekje vrij komende week. En Ronnie presenteert dit programma dan.
0: Ja, ja, ik heb er nu al zin in.
2: Anna, welke plaat heb jij gekozen?
1: Ik heb gekozen voor Zomer van André Hazes.
2: Mooi weekend, hè?

0: half zeven, het nieuws komt van Carolijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. 2/3 van de LHBTI-plussers maakt zich zorgen over de veiligheid tijdens World Pride in Amsterdam. Vooral door de aanslag in Berlijn. Dat blijkt uit vragen aan het opiniepanel van 1Vandaag. Tegelijkertijd vinden de meesten het juist door die aanslag extra belangrijk dat de Pride wordt gehouden. Het wordt hoe dan ook een druk weekend in Amsterdam met zaterdag de botenparade van de Pride. Agenten van Roze in Blauw, het LHBTI-netwerk van de politie, zijn extra zichtbaar. Opnieuw heeft een AI-programma een paar bedrijven gehackt. Vorige week gebeurde dat bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. En nu bij het systeem van Anthropic, ook een Amerikaans bedrijf. Dat systeem brak bij 3 bedrijven in en die zijn ook op de hoogte gebracht. Welke bedrijven het zijn, zeggen ze niet. President Trump zegt dat er afspraken zijn om Hamas te ontwapenen. Dat akkoord is gesloten met de Vredesraad die hij zelf heeft opgericht. Het is de bedoeling dat Israël zich terugtrekt uit Gaza en een nieuwe politiemacht de vrede gaat bewaken. Hamas bevestigt bereid te zijn om die wapens neer te leggen. Maar volgens correspondent Sjoerd en Daas blijft de grote vraag hoe dat moet gebeuren.
2: Heeft daar op dit moment nog niks over gezegd of Israël dit ook wil gaan slikken. We weten niet of Trump dit heeft besproken met Netanyahu hier in Washington. Hij was hier eerder deze week. Maar wat we in elk geval begrijpen is dat er het een en ander is uitonderhandeld.
1: Israël wil dat alle wapens uit Gaza verdwijnen, terwijl Hamas de wapens wil opslaan bij een Palestijnse partij. Ja, veel mensen denken bij eenzaamheid aan de donkere decembermaand. Maar ook in de zomer speelt het vaak. In de vakantietijd voelen sommige ouderen zich alleen. En daarom gaan vrijwilligers van Humanitas op pad om hun maatje te bezoeken. Omroep Brabant ging mee met vrijwilliger Marianne. Zij gaat langs bij Ans, met wie ze een klik heeft.
3: We hebben dezelfde leeftijd. We hebben kinderen die bij elkaar op school gezeten hebben. We houden van een terrasje pikken.
4: Ik vind het vervelend, hè? Alleen eten vind ik al niet leuk. En dan heb je een leuke dag gehad en dan kom je thuis, kun je tegen niemand meer vertellen. En dat is gewoon, dat is wel eens moeilijk.
3: Ja. Als wij een leuke dag gehad hebben samen, voel ik mezelf s'avonds ook gewoon heel prettig daardoor. Dus het is een beetje wisselwerking, hè?
1: Ja, vrijwilliger Marianne weet ook precies waar ze over praat. Zelf was ze ook wat eenzaam toen haar man jaren geleden overleed. Maar nu is het hartstikke leuk met Ans, ook onder meer.
0: Ja, doet me ook een beetje denken aan de campagne die momenteel loopt.
1: Ja,
0: hè, dat is deze.
1: Ja.

0: die campagne loopt nu al een aantal weken. Wat trekken jullie ervan aan? Gaan jullie ook vaker met iemand in gesprek? Of denk je,
1: Ik deed dat al. Ja, als ik met de hond wandel, ik kom altijd wel iemand tegen. Bij mij in de buurt ook. Maar ook op je werk, bij de lift. Ook met mensen die je niet goed kent. En ik weet niet wat het is, maar ook als ik op vakantie ben in het buitenland, ik word altijd aangesproken. Mevrouw, waar is dit? Waar is dat?
2: Dus ja. Dan denken ze, dat is Caroline van NOS, die weet het allemaal.
1: Ja, die weet alles, ja. En jij, Bert?
0: Nou ja, dat is wel herkenbaar. Inderdaad, in een winkel of zo word ik ook heel vaak aangesproken. Meneer, kunt u mij even, verkopen jullie dit of dat ook? Alsof ik de verkoper ben. Maar ja, sinds ik hier 2 weken op tv ben, hoef ik helemaal niet meer aan te spreken. Komen ze maar naar mij toe.
1: Het weer dan voor vandaag. In het noordoosten eerst nog plaatselijke mist. Bewolkt, daar is ook kans op een buitje. Verder wordt daar een graad of 22. Maar in het midden en zuiden blijft het warm. 25 tot 29 graden. Kom maar lekker.

0: deze dag is dat natuurlijk I Feel Freeze, hè? Om 13 minuten voor 7, want ik zit hier al 2 weken lang natuurlijk, hè?
1: Ja, ja, jouw laatste dag vandaag, Bert, toch, in Friesland?
0: Ja, zeker. Het slotdag natuurlijk van het scootjesielen.
1: Ja. Heb je een beetje zin om weer naar huis te gaan? Of vind je het ook wel jammer dat het is afgelopen?
0: Nou, het is een goed moment om weer naar huis te gaan. Het is een heel mooi kampioenschap geweest natuurlijk. Het was fantastisch weer. Een mooie, glorieuze winnaar. Een legende. Dus, en dan is het ook een goed moment om juist op dat moment weg te gaan. En dan de boel weer in te pakken. En weer het dagelijkse normale leven in te stappen.
1: Ja, je hebt nogal een inboedel meegenomen volgens mij. De hele halve kantoor is mee verhuisd.
0: Ik heb meer koffers mee dan Karin. Ik bedoel... Die komt altijd gewoon met zo'n klein rolkoffertje aan. En ik kom echt met bepakt en bezakt met 3 koffers. En nog een sporttas erbij, weet ik veel wat allemaal.
2: Ja, al jouw outfits voor televisie, die zitten daar natuurlijk, ja, natuurlijk. In. Een make-uptas en haargelletje.
0: Juist,
2: ja.
0: En dan heb ik nog 5 man personeel achter me aan.
2: Ja, daar waar het koffertje kan, daar zijn gij. Ja.
0: Juist, ja. Ja, het is, ja, klopt. Ja. Het moet net zo makkelijk gaan als dat een scootje over het water zeilt. Zo makkelijk moet mijn koffer gaan. Oh, dat is het eigenlijk. Hè. Maar ja, dan die laatste ronde door het huis. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Dan moet je natuurlijk... in alle hoeken en gaten kijken of je niet toevallig iets bent vergeten. Herkenbaar?
2: Ja, maar nu met de televisie in het hoofd, dan ben je er toch ook niet helemaal bij, denk ik, Bert. Maar gelukkig is daar Karin, want volgens mij heeft zij een heel scherp oog. En kan zij, terwijl jij met de hond aan het spelen bent buiten, neemt zij keurig het huis door.
0: Ja, dat is wel een geluk natuurlijk. Zij is een geluk, dat weet ik. Maar ik... Er zijn plekken in het huis, in zo'n huis, waar je altijd, of in een hotelkamer, waar je altijd even extra goed moet kijken of je niet iets vergeet. En een van die plekken is bijvoorbeeld achter een deur. Daar ben ik al regelmatig iets vergeten. Een deur die je open doet, tegen een muur slaat en achter die muur wil nog wel eens een kapstok zitten of zo.
1: Oh,
0: en dat zie je niet als je die kamer ingaat, want dan doe je die deur open en dan zit die deur er dus voor. Herken je dat?
1: Zeker, zeker. Ja, ik heb het eens een keer gehad inderdaad met achter een deur zat van de... Maar dat was een kast, was een schuifdeur, zat er zo'n kluisje, weet je wel? Waar je dan waardevolle spullen in kan doen. Zat vaak ook in zo'n vakantiehuis of in een hotelkamer. En dan heb ik ooit eens een keer mijn huissleutels ingestopt. Toen dacht ik, nou, dan raak ik die niet kwijt. En toen gingen wij weg en toen zat ik in de auto... En wij reden weg. Ik zeg, waar heb ik eigenlijk mijn huissleutels? Die had ik dus nog in dat kluisje laten liggen. Ja, dat is een beetje onhandig.
0: Over die kluisjes kun je ook al een apart verhaal vertellen. Ja. Want het is nou echt van die dingen die na 3 codes intikken heb je hem al open.
1: Ja, want je kunt het normaal niet meer open. Dat is ook
0: dat is goed. Nee, maar ik zal zorgen dat alles goed in orde komt en dat ik de boel inpak. Trouwens, Sammy gaat vanmiddag, dat is ook wel leuk om te weten. Vanmiddag natuurlijk de laatste wedstrijd. Op het Snekemeer. En we zitten dan op het starteiland. Dan moet je ook met een pontje naartoe.
2: Ja, geweldig.
0: Het mooie is, het mooie is, Sammy gaat vandaag mee naar de uitzending.
2: Oh, eindelijk mag ze even mee.
0: Ja. Nou, dan weet je wel wat voor uitzending dat wordt natuurlijk. Hè. Die springt op tafel daar, op het zwaard. Dat gaan we allemaal zien vanavond.
1: Ja, de ster van de show.

0: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Morgen vieren we de liefde tijdens World Pride Amsterdam. Kijk bij Avotros vanaf 12 uur live naar de bootparade op NPO 1. Luister op NPO Radio 2 naar de muziek en de verhalen achter de Pride. En stream de online serie Queer Anthem Gezocht op YouTube. Beleef World Pride morgen bij Avotros.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: Het is 7 uur, het NOS Journaal. Dag Caroline, goedemorgen.
5: Goedemorgen Bert. Door de sluiting van het Twentekanaal dreigen ook problemen bij brandstofbedrijven, waardoor de benzineprijs zou kunnen gaan stijgen. Maar veel meer bedrijven merken de gevolgen van de lage waterstanden. Want binnenvaartschepen kunnen minder spullen vervoeren dan anders. En dat merken ze ook op dit binnenvaartschip dat 20 centimeter minder diep ligt.
6: Normaal zouden we 2,50 meter liggen. Kijk, dan zouden we 1263 ton meenemen.
4: Ja.
6: En wij liggen nu 2,30 meter en hebben 1114 ton mee.
4: Dat steekt gewoon heel nauw.
6: Ja, de centimeters steken echt heel nauw. We laden echt tot de centimeter nauwkeurig hoe diep we liggen. Dus
4: je wilt graag zoveel mogelijk meenemen.
6: Klopt. Wij zijn heel erg afhankelijk van het water, van de hoeveelheid water. De vrachtprijs gaat nu omhoog eigenlijk, maar de tonnen die je meeneemt worden minder.
5: Ja, gisteren bereikte de Rijn de laagste waterstand ooit gemeten. Er is officieel een watertekort in Nederland. Zeker 18 mensen die vanuit Marokko zwemmend de Spaanse enclave Ceuta probeerden te bereiken, zijn omgekomen. Het werd heel chaotisch toen ze massaal over de grenshekken probeerden te klimmen. Het gaat vooral om jongeren die werk willen vinden in de Europese Unie. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn nog duizenden mensen onderweg. De ANWB heeft fors meer hulpvragen gekregen van Nederlanders op vakantie in het buitenland. De ANWB-alarmcentrale kreeg al ruim 330.000 meldingen binnen, ook vanuit koelere Europese landen. Er waren opvallend veel fietsongelukken in populaire vakantielanden. Wekelijks komen tientallen Nederlandse fietsers in ziekenhuizen terecht met ernstig hoofdletsel of botbreuken. Vaak omdat ze moesten uitwijken voor ander verkeer in landen waar ze minder gewend zijn aan fietsers. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld. De Twentenaren verloren van het Hongaarse Ferencváros, ondanks een mooie kopbal van Vennegorf Hesselink die de 2-2 maakte.
7: Kopbal zit erin! En dan heeft ook Vennegorf Hesselink zijn doelpunt te pakken. En leeft Twente echt. Dit is gewoon een heel mooi doelpunt van Lucas Vennegorf Hesselink. En hij laat hem heerlijk van het hoofd vallen.
5: Maar het 2-2 gelijkspel was dus niet genoeg voor FC Twente, dat vorige week thuis met 2-1 had verloren. Ajax is door naar de derde ronde van de Conference League. Het won met 4-1 van Vojvodina. Het weer in het noordwesten bewolkt en daar wordt het met een graad of 22 een stuk koeler dan in het zuidoosten, waar met maximaal 29 graden en zon het een stuk warmer is vanmiddag.
3: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

en ook een goed weekend om een boek te lezen. Deventer maakt zich op voor de jaarlijkse boekenmarkt. Nog altijd de grootste van Europa. Vindt komende zondag plaats in die mooie stad Deventer. En het wordt aansluit op de snelwegen. Het is morgen Zwarte Zaterdag. Op de snelwegen richting Frankrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland kan het verkeer muurvast staan, mocht je erin komen te staan. Ja, diep ademhalen en heb vooral geduld. En de slotdag natuurlijk van het scootjesieren hier in Friesland. En ondanks dat de winnaar van het kampioenschap al bekend is, gisteren,

0: is bijna een weekend en dat betekent...
1: Begin je weekend goed met 2 uur lang de beste Nederlandse liedjes ooit gemaakt. Corné Klein en Jan Paparazzi presenteren elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6 uur de Weekendborrel. Met wekelijks een gezellige gast en mooie verhalen over de achtergronden van de Nederlandse muziek. Je weekend kan niet beter beginnen met de Weekendborrel.

0: Smurfs en per spoor. Maar wij gaan liever per boot, per schip. Want vandaag de slotdag van het kampioenschap Scootjes hier. Vanavond is ook de laatste aflevering van het Max Scootjes Journaal met vaste waarde. Ilke Dijkstra, scootjerkenner bij uitstek. Dag Ilke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Ik heb je net uit je schip gebeld, geloof ik, hè, nu.
1: Uit mijn schip gebeld. Nou, dat vind ik wel mooi. Dat is meestal had je bed gebeld, maar dat is uit mijn schip gebeld. Nou ja, ik ben gisteravond nogal ben ik nog vertrokken. Toen ben ik hier op het meer voor anker gegaan. En ik denk, ik ga lekker vroeg vertrekken. Ik moet toch wel bellen. Maar het is hier potdicht van de mist. Dus ik zie eigenlijk niks om me heen. Dus het is nog even wachten voordat ik weer verder kan.
0: Ja. Even voor de mensen die zich afvragen, hoe woont die man? Nou, ik ben deze week bij je geweest, want we kwamen met het hele mooie team van het Scootjesjournaal bij jouw barbecue op het schip. En toen heb ik natuurlijk ook even een ronde gemaakt door jouw schip heen. Want dat mocht, hè? Je zei, kijk overal maar in, trek alle kasten open. Behalve die ene kast, zei je erbij. Nou, dat wekte natuurlijk mijn nieuwsgierigheid. Ja.
1: Nou, die hou ik er ook nog even in.
2: Oh.
1: We cliffhanger voor volgend jaar.
0: Oké, dat vind ik wel mooi. Maar hoe is dat eigenlijk? Ja, klopt. Hoe is dat eigenlijk om te slapen op een schip? Want ja, dan dein je af en toe toch ook heen en weer, of vergis ik me dan?
1: Ja, zeker. Nee, je wordt een beetje, net als vroeger, in slaap gewiegd. Hè? Dus, ja. Ik vind het comfortabel. Maar ja, er zijn ook mensen die kunnen er niet tegen.
0: Nee. Zeg, vandaag de laatste dag van het kampioenschap. En de winnaar is al bekend natuurlijk. Gisteren, Douwe Visser, zagen we natuurlijk met z'n allen wel aankomen. Voor de negende keer nu kampioen. Dat is meer dan een legende, hè?
1: Ja, zeker. Dat is, heeft zijn neef, Douwe Visser, van Grauwgevenaar. Ja, en het was dit kampioenschap een beetje kedekedeng met Douwe Visser. Hij donderde maar door. En dat je dan al... Dan ben je heel sterk als je al een dag van tevoren, hè, zeg maar, we hebben de slotdag. Dan heb je al zoveel marge opgebouwd met je concurrenten, al je kampioen mag noemen. Ja, dan ben je echt een legende.
0: Ja, gaat hij stoppen, denk je nu? Want hij wordt toch ook ouder? En...
1: Nou ja, we weten het allemaal. Met die vraag die wordt altijd aan oudere sporters gesteld. Hè, die dat dan altijd dan wordt maar herhaald en herhaald. Hij was er een beetje cryptisch over en hij zegt, ik maak mijn moment en ik kom erop terug. Dan zou het eigenlijk, zou misschien de vraag vandaag beantwoord kunnen worden.
0: Hè? Juist, want hij komt erop terug en ik neem aan dat hij dan doelt op Max Scootjesjournaal, dat hij daarin erop terugkomt.
1: Ja, nou ja, dat we daar de primeur zouden hebben en jij die kan ontfutselen, dan zou dat ontzettend leuk zijn natuurlijk.
0: Nou, jij bent erbij vanmiddag, dus...
1: Hij heeft natuurlijk nog niks aan kwaliteit ingeboet, hè, dat je nu nog kampioen weer kan worden. En er is iemand die is 11 keer kampioen geworden, dat is de goat van het scootjesielen, zeg maar. En misschien heeft hij dat ook nog wel als in het vizier.
0: Ja, nou, dan moet hij nog inderdaad een aantal slagen maken. Zeg, is het nog wel spannend nu dan, zo'n laatste dag? Want ja, de nummer 1 is bekend.
1: Ja, de nummer 1 is bekend, maar je wil eigenlijk... Je gaat voor goud, maar op het podium staan voor zilver en brons is natuurlijk ook altijd fantastisch mooi. En daar staan nog 5, 6 kandidaten, die staan minder dan 4 punten van elkaar verwijderd. Dus ik denk dat er nog een heerlijke open strijd gaat komen, ja.
0: Dat gaan we vanavond zien in het Scootjesjournaal. Ja, Carmen?
2: Ja, nou ja, wat ik toch wel heel erg mooi vind, Ilke, en wat ik vooral gisteren heb geleerd in het Max Scootjesjournaal, is dat je vooral rijst moet eten als je goed wil scoren. We kregen namelijk een kijkje in de keuken van het scootje van Lemmer en zij aten vooral rijst en werden in dat jaar ook kampioen.
1: Ja, dus voor een goede... een beetje af van de Chinezen, denk ik. Ik weet het niet of het ergens een lijn liggen, maar
2: Voor een goede sportprestatie moet je dus heel veel rijst eten.
1: Ja. Ik vond het een redelijk eenzijdig dieet, moet ik zeggen. Jasper ziet er ook niet echt uit dat hij alleen maar rijst eet, trouwens. Dat was de schipper van Lemmen die dat beweerde.
0: Okay. Goed, nou. wij gaan het vanavond zien. We spreken elkaar vanavond te zien rechtstreeks op NPO 1. Vanavond om 7 uur. Nog één keer het Max Koetsjesjournaal met alle hoogtepunten die natuurlijk ook voorbij komen. Met die grote kampioen Douwe Visser aan het zwaard. We gaan hem vragen, we gaan hem ontfutselen. Laten we dat afspreken, Eelke. Of het dit echt ook zijn slotakkoord is.
1: Prima. Nou, ik zie je vanavond. Owen Jones.
0: Ja, ik ga geen rijst op tafel zetten, maar wel een beeldstar. Want ja, die groep hebben we afgelopen week ook kennis mee gemaakt. Hè? Beeldstar, vernoemd naar een streek uit Friesland. Zij zongen toen dit prachtige Au Revoir. En dat wilde ik toch nog eens een keer laten horen hier op Radio 5. Eelke, goeiedag en tot vanavond. Hè?
1: Ja, on you.

Eerder deze week trapt deze groep op in het Max Goetjesjournaal Beeldstar. Vernoemd naar dat aardappelras dat dus echt ontstaan is in Friesland, in het beeld. En ja, dit is prachtig. Au revoir, hoorde je hier op Radio 5. Met nu de Flirtations.

0: Maneuvers in the Dark. En Locomotion. Iemand die altijd op stoom is, is ons eigen Carolijn. Met het nieuws van 2:30.
1: Goedemorgen, de FIFA krabbelt niet terug en wil de plannen om privé-investeerders bij het WK voetbal te betrekken doorzetten. Ondanks de dreiging van de UEFA om dan het WK voetbal te boycotten. In een statement schrijft de FIFA dat de media het weer verkeerd verwoord hebben allemaal, zegt sportverslaggever Anna de Jong.
2: Het is trouwens ook nog allemaal in de media gekomen en daardoor is het allemaal in een heel verkeerd daglicht komen te staan. We bedoelden het allemaal niet zo, het zit allemaal nog in een consultatiefase, maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen, dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
1: Ja, dat staat dus in die mail. Het gaat wel weer allemaal over geld, concludeert hij.
3: Ja. Dit is natuurlijk. Goed, wij hebben het allemaal weer verkeerd begrepen van de media. Maar het is natuurlijk wel ontzettend jammer dat dit allemaal.
1: Nee, we hebben het niet verkeerd begrepen. Dit is gewoon nog steeds het statement van de UEFA. Wij gaan niet meer meedoen aan het WK. Het voetbal is van de hele wereld, van iedereen. En dat moet niet over geld gaan. Waar trouwens dan ook een bedrijf bij komt te zitten. Dat van de familie van Trump is, van zijn schoonzoon. Ja. Dus ja.
3: Ja. Maar ik vind het heel goed dat de UEFA. Hier in Europa, die landen keren zich hier tegen, toch? Dat is toch het verhaal?
1: Ja, dat is het verhaal.
3: Ja, precies.
4: Nou, het is knettergek, want ze wilden volgens mij ook het WK dan twee keer keer in de twee jaar organiseren en zo. Het is echt, er staan allemaal van die idiote plannen in. Het is echt belachelijk.
3: Ja, daarmee tas je gewoon zo'n heel mooi toernooi aan van alle kanten. Goed, en nog meer nieuws natuurlijk uit voetballand. Arne Slot, die geen bondscoach wordt van Nederland, zoekt toch, gaat snel verder. Ik vraag me dan wel af. Wie zou het dan worden? Maar dat vind ik altijd leuk. Om
1: misschien een vrouw, Bert?
3: Ja, Sarina wordt natuurlijk vaak genoemd. Ja. Zou ik mooi vinden.
1: Ander nieuws. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. En uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens het ANP inmiddels geblust. En er is niemand gewond geraakt. Wel wordt er nog gewaarschuwd voor de vrijgekomen rook in Kampen. Nou, het wordt opnieuw strandweer vandaag, maar ja, tenminste wel in een beetje in het zuidwesten. Er is ook nog steeds sprake van gevaarlijke stromingen in zee. Die ontstaan door springtij. Het verschil tussen eb en vloed is nu veel groter dan normaal. En daarom staan op de boulevard in Vlissingen allemaal waarschuwingsborden.
5: Als je daar het water in gaat en je wordt gegrepen door de stroming, dan drijf je richting het Leugenaarshoofd. Dat is inderdaad een plek waar je niet wil komen, want daar stroomt het zo ontzettend hard. En het is daar ook niet makkelijk om aan de kant te komen, inderdaad.
6: En onderschatten sommige zwemmers dat dan ook?
5: Ja, sommige mensen hebben niet door dat die stroming zo sterk is en ze niet meer tegen die stroming in kunnen zwemmen. Kun je dan ook beter niet proberen en proberen met de stroming richting de kant te zwemmen.
1: Ja, bij aflandige wind drijven mensen op luchtbedjes ook sneller af. Ja, op de stranden wordt extra veel gepatrouilleerd en gewaarschuwd, meldt Omroep Zeeland. Omroep West bleef veilig op het strand langs het Valkenburgse meer en zag daar een krokant gebakken blonde vrouw in een vrolijk paarse bikini en dito lippenstift die fel afstak tegen haar inmiddels heel bruine huid.
7: Dat is de enige kleur die ik mooi vind.
8: En dat is bak en braden maar.
7: Ja, ik smeer wel factor 50 op mijn gezicht, ja, sowieso.
8: Je ligt alleen maar te bakken en te braaien.
7: Ja, ja. Wij houden van de zon.
1: Ja, dat filmpje dat gaat echt behoorlijk rond op sociale media. Ook Omroep West heeft er ook onder gezet van jongens, hou het even netjes alsjeblieft met de reacties. Het is een hele lieve vrouw die daar gewoon zich insmeert, maar wel echt volgens mij elke dag daar ligt.
3: Ja, een beetje een oudere versie van Rachel volgens mij.
1: Ja, blond. Ja,
4: of Trump. Ja. Ik vind het wel een vrouwelijke Trump.
9: Beetje sinaasappel.
1: Ze is niet oranje. Nee, ze is niet oranje. Ze is wel echt meer bruin leder en bruin.
4: Nou, leer is niet in, toch? Of wel?
1: Ja, wel op de Pride.
9: Paars ook niet.
3: Oh. Kan ze vandaag weer de zon in, Carolijn?
1: Ja, dat hangt er vanaf waar je op het strand gaat liggen. In het noordoosten, noorden is het eerst nog bewolkt. Valt er ook al een bui op de Wadden dan? Er is ook wat kans op onweer. In het midden en zuiden van het land krijgen we een mix van wolken en zon. Daar wordt het veel warmer. Tot 30 graden. In het noorden 21, 22, zoiets.
3: Oké, dan.

74. Bram Veerman, 25. Anja van Minnen uit Veenendaal, 74. Gert Bouw, 58. Ham Alderink, 63. Francisca de Koning uit Krachenburg, 70. Dirk van Heertum uit Uden, gefeliciteerd Dirk, 56 jaar jong. Roosje Soudan uit Maastricht, 78. Bert de Kiewiet, ook jarig, gefeliciteerd Bert. Annette Hakvoort, 69. Marinus van Loon uit Sneek, 67. En ja, Harry Potter, we spraken hem gisteren in dit programma, uit Zwijnstein, wordt 46. We gaan even bellen met Ilona Timmermans uit Lelystad. Ze wordt vandaag 54.

0: je kent de regels, sta je op de kalender. Is het wel de bedoeling dat je de telefoon opneemt, hè? Anders moeten we even iemand anders bellen. Nou, dit wordt hem niet, jongens.
1: Nee?
0: Nee, hè? Volgens mij niet. Zullen we Dirk even bellen? Vriend van de show bij uitstek.
1: Die is altijd wakker.
0: Altijd wakker.
1: Die is altijd wakker, altijd onderweg.
0: Die mag gewoon niet slapen.
1: Nee,
0: ik bedoel, die is altijd aanwezig. Dus die kunt 100% gegarandeerd dat hij opneemt. Dirk van de Heerten.
1: Kijk.
0: En ook altijd in de vrachtwagen, geloof ik. Dirk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd, jongen, met je 56e verjaardag.
2: Ja, dankjewel.
0: Je zit weer in de wagen, gewoon aan het werk op je verjaardag. Waar gaat de reis naartoe?
2: Uiteraard, naar het mooie Emmen, naar jouw boordkrop.
0: En wat wacht er in Emmen?
2: Een grote appel, die ga ik voorzien van de spullen voor de bruine fruitschaal, denk ik dan.
1: Nou,
0: ik versta het niet,
3: spullen
0: maar weet je wat...
3: Spullen voor de bruine fruitschaal gaat hij bezorgen.
0: Ik stel voor dat we snel even een slinger geven aan het Evergreen Top 1000 Rad.
2: Ja, ik doe het even
1: zo. Okay,
0: ja,
1: dit is al beter.
0: Nu hoor ik je goed. Nou, ja, meteen even naar het trad. Dirk, luister goed.
3: Nummer 111. And if you go
2: chasing rabbits. Oh, ja.
0: Ja.
2: Dit is een goeie. Dat is een goeie,
0: hè. Dit toveren we zomaar een konijn uit de hooghoed. Maar dat zal te maken hebben met de verjaardag van Harry Potter, hè. White Rabbit.
2: Geef hem een klap op. Ja, mooi.
0: Fijne dag.
2: Ja, is goed. Dankjewel jullie. Groetjes.

0: Dirk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd, jongen, met je 56e verjaardag.
1: Ja, dankjewel.
0: Je zit weer in de wagen, gewoon aan het werk op je verjaardag. Waar gaat de reis naartoe?
1: Uiteraard, naar het mooie Emmen, naar jouw boordkrol.
0: En wat wacht er in Emmen?
1: Een groot appel, die ga ik voorzien van de spullen van de Brian en Kruisdaal, denk ik dan.
2: Nou,
0: ik versta het niet, maar weet je wat?
3: De bruine fruitschaal gaat hij bezorgen.
0: Ik stel voor dat we snel even een slinger geven aan het Evergreen Top 1000 Watt.
4: Ja, ik doe het even zo. Zo zijn we
2: duidelijker. Dit is beter.
0: Nu hoor ik je goed. Nou, maar meteen even naar het rad. Dirk, luister goed.
3: Nummer 111. And if you go
1: chasing rabbits. Ja. Dit is een goeie.
0: Dat is een goeie, hè? Dit toveren we zomaar een konijn uit de hooghoed. Maar dat zal te maken hebben met de verjaardag van Harry Potter, hè? White Rabbit.
1: Geef hem een klap op. Ja, mooi.
0: Fijne dag.
1: Ja, is goed. Dankjewel, jullie. Groetjes.

0: Goedemorgen.
1: Het is nu 7 minuten voor 8.
2: Goeiedag, Hendrik.
1: Vrijdagochtend en dus Eline de Ruig, de gast. Dag Eline, goedemorgen.
3: Goedemorgen Bert.
1: Ja, ik bevind mij natuurlijk op grond die jou bekend voorkomt. Jij hebt een groot deel van je jeugd doorgebracht hier in Friesland. Ik zit in Sint-Nicolaasga, in Sint-Niek, zoals het in de volksmond heet.
3: Oh.
1: En wat een prachtig dorp is dat toch.
3: Ja, mijn dorpie. Oh, zwaai je wel eventjes naar mijn huis, mijn oude huis.
1: Ja, dat zal ik zeker doen. Welke van de 3 straten is dat?
3: De Buffer 36, vlakbij het Wilhelmina-oord. Het is trouwens een prachtig bos. Moet je eigenlijk even een wandeling gaan maken.
1: Oké, dan ga ik dat wel even doen, want dat is echt heel goed toevie. Waarom ben je eigenlijk naar het Wilde Westen toegegaan als je hier bent, man? Dat is
3: speciaal
1: veel mooier
3: voor jou, Bert, zodat ik hier 's ochtends vroeg kan zijn. Want anders moet ik toch weer uren in de auto zitten.
1: Ja, dat is waar, ja. Dat is waar. Zeg, waar ga jij het zo meteen over hebben?
3: Nou, er komt weer een reality soap aan van bekende sterren. Wel weer een nieuw seizoen. Ja, die reality soaps die vliegen als paddenstoelen uit de grond. En ik denk dat je deze wel wil zien, maar ik hou nog even geheim over welke sterren het gaat.
1: Oké. Je maakt ons weer buitengewoon nieuwsgierig. Deze draai ik even voor Sammy, die mee is op reis. Cat Stevens.
4: I love my dog as much as I love you.

0: morgen vieren we de liefde tijdens World Pride Amsterdam. Kijk bij Avotros vanaf 12 uur live naar de bootparade op NPO 1. Luister op NPO Radio 2 naar de muziek en de verhalen achter de Pride en stream de online serie Queer Anthem gezocht op YouTube. Beleef World Pride morgen bij Avotros.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan.

0: uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Europa is van Picasso. India is van mij.
2: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: Het is nu 8 uur, het NOS-journaal. Goedemorgen, Carolijn.
4: Goedemorgen, Bert. Het dagelijks leven in Nederland is deze maand opnieuw duurder geworden. De inflatie in juli was volgens het CBS 3,1% vergeleken met een jaar eerder. En dat is vrij hoog. Mensen betalen sinds de oorlog tussen de VS en Iran veel meer voor brandstof en energie. Ook vliegtickets werden duurder. De prijzen voor eten en drinken bleven gelijk. Het blijft ontzettend onrustig rond de Spaanse enclave Ceuta. Zeker 18 mensen zijn omgekomen die vanuit Marokko zwemmend de oversteek maakten en massaal over de grenshekken probeerden te klimmen of ze zwommen eromheen. Correspondent Samira Jadir is in de regio.
5: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
4: Premier Sanchez reist vandaag af naar het gebied. Spanje heeft de grens bij Melilla nu afgesloten. Opnieuw heeft een AI-programma een paar bedrijven gehackt. Vorige week gebeurde dat bij OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, en nu bij het systeem van Anthropic, ook een Amerikaans bedrijf. Dat systeem brak bij 3 bedrijven in, die zijn ook op de hoogte gebracht, maar welke bedrijven het zijn, zeggen ze niet. En de World Pride Amsterdam is in volle gang. Gisteravond werden de roze senioren in het zonnetje gezet met het Senior Pride Concert. Nou, vooral de senioren die hard hebben gevochten voor gelijke rechten. Soms zelfs letterlijk, zegt deze vrouw.
6: Nou ja, ik ben nog in elkaar geslagen in Amersfoort. De homodemonstratie in 1981, geloof ik. Die werd daar in elkaar geslagen door de bewoners uit Amersfoort. En nu begint het weer opnieuw. Ik sta 50 jaar op de barricade, maar ik stop er niet mee, hoor. Ik ga gewoon door, tot ik er beneden val.
7: Happy Pride!
4: Uit een peiling van 1Vandaag blijkt dat 2/3 van de LHBTI-plussers zich zorgen maakt over de veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam, vooral door de aanslag in Berlijn. Tegelijkertijd vinden de meesten het juist door die aanslag extra belangrijk dat de Pride wordt gehouden. Het weer in het noorden bewolkt met kans op een bui en daar wordt het een graad of 22. In het midden en zuiden meer zon en warmer tot 30 graden in Limburg.
2: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: Feest natuurlijk in Amsterdam dit weekend. Morgen de wereldberoemde Canal Parade. Duizenden mensen langs de kant om te zwaaien naar die boten met veel uitgedoste mensen. Ja, en Madonna komt naar Nederland, dat is zeker. Maar zal ze ook op een van die boten staan? Wat verwacht jij eigenlijk, Eline? Gaat ze dat doen, denk je?
1: Nee, dat denk ik niet, want dat is bijna niet te beveiligen. Wel gaan er nu geruchten. Er is een enorme tribune geplaatst voor het eerst dit jaar in Amsterdam. En het zou toch zomaar kunnen dat ze op een vast punt daar bij die tribune gaat staan. Maar dan nog, ja, de mensen uit de community die zeggen nee, dit gaat echt niet gebeuren, want het is gewoon niet te beveiligen. Maar ja, we hopen het natuurlijk stiekem wel.
0: Ja, nou, spektakel zeg. Spektakel vandaag ook natuurlijk op de slotdag op het Snekemeer. En dan heb ik het over het kampioenschap scootjes hier in Friesland vanavond. Het laatste Max Scootjesjournaal om 7 uur op NPO 1. En Boas is een van mijn gasten. Die spreek ik ook later dit uur hier. En Eline, ja, je vertelde het al. Je hebt het over van alles en nog wat. Maar heb je ook een primeur vandaag?
1: Oh nee, ik heb denk ik niet een primeur, maar ik heb wel twee wereldsterren gesproken en ik kan je daar alle ins en outs over vertellen. Mag dat ook?
0: Nou,

0: van 65 jaar geleden van Eddie Hodges. En I'm gonna knock on your door. En iemand die altijd op vrijdag bij ons aanklopt is...
1: Eline's Show Magazine.
0: Ja, Heline, de nieuwe Spider-film is uit, Brand New Day. Daar is ontzettend veel promotie voor gemaakt. Denk je dat de film ook daadwerkelijk een succes wordt?
2: Nou, dat kunnen we nu al eigenlijk wel zeggen. Want als je naar de trailer kijkt, die werd binnen 4 dagen door 1 biljoen mensen bekeken. Dat is een ultiem record. Dus ja, de populariteit die is daar. En ze denken ook echt wel dat straks na dit weekend de box offices ook echt overuren draaien van al die tickets die zijn verkocht. Dus ja, het wordt sowieso wel echt een populaire film.
0: Nou, toch zijn de recensies een beetje matig, hè? AD geeft 2 sterren, Telegraaf 3,5.
2: Ja, een beetje wisselend. Ze zijn het er nog niet helemaal over eens. Maar ja, ik heb deze film natuurlijk al mogen zien. Ik vond het zelf echt waanzinnig. Ik ben helemaal geen Spider-Man-film. Ik had nog nooit 1 Spider-Man-film gekeken. Ik heb voordat ik deze film uitkwam natuurlijk wel eventjes al die andere films gekeken. En toen deze. Toen dacht ik wel, ja, dit ziet wel waanzinnig. Ziet het er waanzinnig uit.
3: Ja, oh nee, ga verder.
2: Nee, ja, ze hebben helemaal New York nagebouwd. Dus ja. het ziet er zo echt uit. Het is echt bizar.
3: En wat ik ook zo extra leuk vind, is dat dus Tom Holland en die Zendaya, die hoofdrolspelen, die gaan dus met elkaar. Dus dat maakt het extra leuk of zo om naar te kijken.
2: Die hebben elkaar echt op de set ontmoet. En die zijn dus ook gewoon nu getrouwd. En dat maakt het gewoon inderdaad leuk. Vooral omdat ze in ieder geval in de afgelopen films een verliefd setje speelden. Hoe dat nu in deze film gaat, dat moeten we nog eventjes afwachten. Maar ja, ik vind het een heerlijke film om naar te kijken. Vooral omdat dus heel veel van die special effects heeft, maar ook lekker dat romantische en dat drama zit erin. Dus het is een perfecte combi.
0: En het meest bijzondere is wel dat jij deze Tom Holland en Zendaya hebt gesproken.
2: Ja, die waren een paar weken geleden in Amsterdam. Dus kreeg ik wel 5 minuten met ze om lekker met ze te kletsen. En ik had voordeel dat... het is wel iets. Dat Tom Holland, die moest even naar het toilet. Dus die zei, ja, sorry, ik moet heel nodig naar het toilet. Vind je het erg? Ik zeg, nee hoor, ga maar lekker. Okay. En toen stond ik daar ineens met Zendaya. En ik denk dat hij voor de nummer 2 ging, want het duurde best lang. ja, dan sta je daar ineens met Zendaya een beetje te chit-chatten, weet je wel. Dat is dan zo gek dat je met zo'n wereldster daar dan ineens staat. Dus dat was wel een heel leuk moment.
0: Oké. Nou, het is volop zomer en dan is het altijd vechten om kijkcijfers in televisieland. Wat valt jou op als je kijkt naar die kijkcijfers? Wat is de grote winnaar bijvoorbeeld?
2: Nou ja, de grote winnaar is wel een beetje B&B Vol Liefde. Al gaan die kijkcijfers natuurlijk ook nog naar beneden. Je ziet echt wel dat de populariteit daalt. Maar wat wel heel erg verrassend is dat De Slimste Mens België zo goed scoort. Voor het eerst dit jaar is het ook in Nederland te zien. Op NPO 3 best wel moeilijker te vinden over het algemeen. Maar dat scoort gewoon hartstikke goed. En het is natuurlijk ook heel erg leuk dat we heel veel Nederlanders in het programma terugzien. En het is toch wel een beetje een lossere variant dan de Nederlandse versie. Het kijkt heerlijk weg. Er zijn heel veel grappen. Dus ja, ik moet daar wel heel erg altijd ook om lachen. En de kijker weet dat dus ook echt te waarderen.
0: En reality TV blijft onverminderd populair. Hè? B&B Vol Liefde dus. Maar nu keren ook de Roelvinkjes terug.
2: Ja, en elke Nederlandse ster die heeft ondertussen ongeveer wel een reality soap. Afgelopen week zat Danny de Munk nog bij mij aan de desk. Die zei, ja hoor, ik ben ook gevraagd voor een reality soap.
3: Hazes,
2: Walter Kroes, dochter van Patricia Pai komt natuurlijk ook weer met een reality soap. Maar ook de Roelvinkjes, die zijn er al eventjes. Hè. Het is het 5e seizoen alweer. Maar ik vind dat ook wel echt een hele leuke soap. Omdat je kijkt toch naar, het is wel gewoon een Nederlandse ster. Kunnen we Dries toch wel gerust noemen in zijn gele onder. Zwembroek, maar ondertussen is dat ook gewoon een normaal huishouden of zo. En dat kijkt wel heel erg leuk weg.
0: Maar al deze sterren, die worden dan benaderd. Geld zal toch een grote rol spelen, denk ik, voordat ze ja zeggen?
2: Ja, dat neem ik aan van wel. Al zijn die budgetten in tv natuurlijk ook al wel weer een stuk lager. Maar het is natuurlijk wel gewoon een mooi reclame stuntje voor jezelf. Hè. Je kan ook je eigen muziek erin kwijt, dus dat helpt natuurlijk ook. En ja, tegenwoordig moet je gewoon bijna wel een reality soap hebben, dus ik denk dat die sterren ook wel snel happen.
0: Nou, ik ben benieuwd wanneer de telefoon gaat. We gaan later de duur even bellen met Boas. Hij heeft een prachtige nieuwe single uit en die heeft hij vertaald

0: de eerste band van Midge Ure voordat hij furoren maakte met Overpop. Sneak uit 1976, Forever and Ever. Op vrijdagochtend, maar het hele weekend is het goed toe voor hier op 5.
1: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
2: Barry Hayes, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
2: Anita Meijer, gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
2: Eva de Rover.
5: Goedemorgen.
2: Boudewijn de Groot.
6: Goedemorgen, Felix.
2: Oscar Harris, goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen.
1: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
8: Jacqueline uit Loon op Zand.
1: NPO Radio 5.
8: Adieu.
1: Met de beste evergreens.

0: na 8:30. Carolijn, opnieuw goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. Volgens president Trump is er een akkoord bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten met de Vredesraad die Trump zelf heeft opgericht. En volgens correspondent Sjoerd en Daas gaat Hamas wapens inleveren.
2: Te beginnen met de politiewapens, later ook andersoortige wapens. En dat dat een stap zou moeten zijn naar uiteindelijke demilitarisatie. En een stap in de richting van ja, een bestuur door een nieuwe Palestijnse overheid, zoals Trump het zegt.
1: Ja, Hamas heeft inmiddels bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Maar hoe en of Israël zich aan het akkoord houdt, is nog de vraag. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. En in 1981 werd Baresi wereldkampioen met zijn eigen land, Italië. Franco Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. De ANWB heeft fors meer hulpvragen gekregen van Nederlanders op vakantie in het buitenland. Bij de ANWB alarmcentrale kwamen al ruim 330.000 meldingen binnen, ook vanuit koelere Europese landen. En het gaat dan vaak om medische vragen.
3: Nou, het zijn meestal mensen met buikproblemen of mensen die infecties hebben, ook wel kneuzingen en vooral ook heel veel vaak oorontsteking. Er is een verband tussen vies zwembadwater en de oorontstekingen. Dus het is altijd raadzaam om als je uit het zwembad komt eventjes onder de douche ook je oren uit te spoelen. Kan een hoop problemen voorkomen.
1: Ondertussen komt Zwarte Zaterdag eraan. Miljoenen vakantiegangers trekken dit weekend richting Zuid-Europa. Zaterdag wordt de drukste verkeersdag van de hele zomer. En op de bekende vakantieroutes staat het dan weer vol met caravans. In de bloedhitte. En dat heeft invloed op je rijvaardigheid. Maar je hoeft natuurlijk niet naar het zuiden te gaan. Deze senior uit Maastricht gaat de andere kant op.
4: Ja, wij vinden het helemaal mooi hier in Almere. We hadden daar een hele andere voorstelling van gemaakt. Maar het water en alles en de omgeving en de architectuur in de stad, dat vinden we is helemaal geweldig. Ook hebben we in het verleden al gemerkt dat we een doktersbezoek helaas moesten doen in het buitenland. En dan is het toch wel handig als je met de auto eventjes van de camping af kunt gaan.
0: Dus eigenlijk, Carolijn, woon jij op een toeristische trekpleister in Almere?
1: Ja, dat is leuk om te horen.
5: Ik kan me niet voorstellen.
1: Nou, zeker wel, want ik heb dus op vakantie in Duitsland, bijna Denemarken, heb ik watersport uitgeprobeerd. En dan kan je ook gewoon in mijn eigen plaats doen. En ik wil ook heel graag nog een keer gaan waterskiën. Ik kan ook gewoon in mijn eigen stadje.
5: Toch allemaal naar Almere toe.
0: Ja. Nou ja, Almere, dat noem ik heel vaak.
1: Of naar Groningen.
0: Almere noem ik heel vaak het Ibiza van Nederland.
1: Oh, wauw. Goed bedacht. In het noorden is het bewolkt en kans op wat regen, graad of 22. In het zuiden iets meer zon en warmer, tot 30 graden.
0: Dank je.

0: George Baker en Sing for the Day. Ja, we zijn op zoek naar de zanger Boas. Geboren in het mooie Friesland, waar ik natuurlijk al 2 weken bivakkeer vanwege het scootjesielen. En Boas is vanmiddag de gast in de slotuitzending vanavond om 7 uur op NPO 1. En daarin gaat hij een Friestalige versie zingen van zijn nieuwe single. En daar zouden we hem even over bellen, maar het is moeilijk om hem te pakken te krijgen, geloof ik, hè, mensen? En neemt niet op of hangt hij wel? Goedemorgen.
1: Nee, ja, ook nog niet. Ik ben ermee bezig. Hij is wel wakker, dus we gaan hem zo aan de lijn krijgen.
0: Oké. Nou, hebben we nog even geduld. Ondertussen, Marvin Gaye. I heard it through the grapevine.

0: Dag Boas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Net uit bed, of niet?
1: Ja, het was gisteravond weer een latertje.
0: Ja, dat zal wel, want je bent momenteel op tour, hè, door het hele land.
1: Ja, gisteravond was een leuk festival, inderdaad.
0: Ja, ja. Ben je wel op tijd wakker voor vanavond, of zeg je het af?
1: Nee, ik ben er vanavond gewoon weer bij. Over een half uurtje eventjes wat eten, dan ben ik er wel weer.
2: Die stem, heerlijk laag.
0: Die stem, heerlijk. Hoe laat lag je erin, 16:30?
1: Nou, zo laat ook niet. Ik was gisteren om 00:30 thuis.
0: Oké. Zeg, je hebt een nieuwe single, die klinkt zo. The Other Man, zo heet het. Wie is The Other Man, Boas?
1: The Other Man, het is eigenlijk gewoon altijd de ander in een situatie van conflict. Dus waar iedereen, waar twee mensen niet eens zijn met elkaar, kun je boos worden op de ander dat hij jou niet begrijpt. Maar je kan ook kijken van hoe zou ik reageren en wat voor keuze zou ik maken als ik in zijn schoenen zou staan.
0: Nou, en dan ook nog dat vertalen in het Fries. Ik vind het wat, want je gaat hem vanavond in het Fries zingen, hè, Boas?
1: Ja, de Oerenman.
3: De Oerenman.
0: Hoe ben je daar? Want kun jij goed Fries? Je komt weliswaar uit Friesland, maar spreek je de taal ook goed?
1: Nou, wat het is, ik woon nu het grootste gedeelte van mijn leven in Friesland. Maar ik heb oorsprong heb ik nooit thuis Fries gesproken. Mijn ouders kunnen beide Fries, maar wij spraken gewoon thuis gewoon Nederlands. En ja, toen kwam ik hier in Friesland en toen heb ik een stadsfries geleerd in Harlingen. Want in Harlingen praat ze niet echt per se oerfries, maar gewoon echt stadsfries. En dat heb ik toen op een gegeven moment heb ik dat gewoon geleerd. En toen leerde ik onder andere Mr. & Mrs. kennen. Die zijn mij een beetje Fries aan het leren.
0: Ja. Die in de eerste aflevering van het Scootjesjournaal te gast waren overigens. En die binnenkort ook met een nieuwe single komen. Maar wij gaan het doen met jouw nieuwe single, Boas, The Other Man. Vanavond dus in het Scootjesjournaal, maar dan in het Fries. Ja, dat bewaren we natuurlijk tot vanavond op televisie. Ik ga in elk geval het origineel draaien hier op NPO Radio 5. Ik zou zeggen, Boas, duik weer je nest in.
1: Ja, het komt helemaal goed.
0: En tot vanavond, hè?
1: Tot vanavond.

0: Vink, zo heet hij voluit. En vanavond in het Scootjesjournaal zingt hij dit dus in het Fries. Daar ben ik buitengewoon nieuwsgierig naar. Carmen, even snel de weekendplannen doornemen. Wat staat er voor jou in de agenda?
1: Ik ga naar de Wham-documentaire.
0: Oh, leuk. Hebben we de Wham 10 Days in China. Ja, Dennis, wat ga jij doen?
2: Ik ga het verjaardagscadeau van mijn vriend inwisselen. We gaan sterren eten in Limburg.
0: Oké, nou, daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar. En Eline, tot slot.
3: Ik ga lekker een weekendje weg met mijn moeder en mijn zusje naar Haarlem. Lekker naar het strand.
1: Oh, leuk.
0: Ach, heerlijk. Nou, allemaal een fijn weekend. Blijf luisteren naar NPO Radio 5. Zometeen hier natuurlijk daar bij Svitamine met Hans Schiffers. Vanavond, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, slotaflevering van het Max Koetsjesjournaal om 7 uur op NPO 1. Het was weer een feest om in Friesland te zijn. En de kast vertaalt dat gevoel.

0: niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
1: Ah, nee.
0: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Morgen vieren we de liefde tijdens World Pride Amsterdam. Kijk bij Avotros vanaf 12 uur live naar de bootparade op NPO 1. Luister op NPO Radio 2 naar de muziek en de verhalen achter de Pride. En stream de online serie Queer Anthem gezocht op YouTube. Beleef World Pride morgen bij Avotros.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
15: Als je Vodafone Mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel 20 euro korting.
16: Elke maand weer.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 9 uur, Caroline Bari met het NOS-journaal.
2: Goedemorgen Hans, de FIFA gaat door met het omstreden plan van voorzitter Infantino. Hij wil een bedrijf binnen de FIFA oprichten waar familie van Trump bij betrokken is. Ook met aandeelhouders die dan over de voetbalrechten gaan. De UEFA liet gisteren weten alle FIFA-toernooien te boycotten zolang dat plan op tafel ligt. De FIFA kwam vanmorgen met een statement naar buiten, ziet sportverslaggever Anne de Jong.
3: Het is allemaal een groot misverstand. Ze hebben ook nog letterlijk gezegd, nadat dus de UEFA alles boycott, dankjewel voor de feedback. Het is een open proces. Het zou iedereen wat op moeten leveren. Het is trouwens ook nog allemaal in de media gekomen en daardoor is het allemaal in een heel verkeerd daglicht komen te staan. We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
2: Toch trekt de FIFA het plan niet terug. De Europese Voetbalbond, UEFA, blijft erbij dat ze het voetbal niet willen verkopen. En ook de Bond van Noord- en Centraal-Amerikaanse landen ziet niets in de plannen van Infantino. 10 bergbeklimmers zijn vermist na een lawine op een berg in Pakistan. Onder hen is ook een wereldberoemde klimmer uit Nepal. De laatst geregistreerde locatie van de groep was op 6600 meter hoogte. Door de lawine vielen ze recht naar beneden. Een reddingsteam is naar de bergbeklimmers op zoek. De eerste groep Nederlandse brandweermannen is weer thuis nadat ze ruim 2 weken lang meehielpen met hun Spaanse collega's in Catalonië. En het was goed om te zien dat zowel wij als de Spanjaarden wijzer van elkaar zijn geworden, zegt deze brandweerman.
4: Het meest inzichtelijke is de manier van denken van de Catalaanse brandweer. Zij kijken heel erg vooruit in ruimte en tijd naar die brand en daarop baseren zij hun inzet. We kwamen eigenlijk aan in een brandweer of in een systeem waar men gewoon duidelijk moe was. Want het was niet alleen die Costa Brava brand. Zij hadden meerdere echt grote branden tegelijk.
2: Er is inmiddels een nieuwe Nederlandse brandweerploeg op weg gegaan naar Spanje. En ook in de middeleeuwen liepen katten al over je boeken heen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. In 3 van de oudste gedrukte boeken in de universiteitsbibliotheek zijn pootafdrukken van katten gevonden door medewerkers en stagiairs van de universiteit. Ze zijn al een tijdje bezig om honderden boeken uit de 15e eeuw te digitaliseren. Ze vonden ook afdrukken van een bril, vogelpoep, uitgeveegde inktvlekken en allerlei tekeningetjes. Foto's daarvan staan nu online. Het weer bewolkt met in het midden en zuiden ook wat zon. In het noorden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten, ook in Limburg, is het vandaag weer erg warm. Maximaal 30 graden.
0: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Ik hoor een tuba, ik hoor een trombone en een klarinet en houtblazers. Supertramp trekt het hele instrumentarium uit de kast hier op Breakfast in America. Het is de leukste plaat waarop de heren het nog ook leuk hadden met elkaar. En voor hun begrip was het een LP vol pret die dan ook de hele wereld overging. Nou, de week is weer omgevlogen. We zitten op vrijdag. En wat gaan we doen? Inderdaad, we gaan dat doen wat je denkt dat we gaan doen. De arbeidsvitamine komen van Meppel, Drenthe en Beverwijk, Noord-Holland. In Meppel laat Bert Schelhaas weten dat hij tijdelijk in Reestoord Meppel zit. Zijn Achillespees is namelijk op meerdere plekken gescheurd. En om iets terug te doen voor het personeel, zijn vriendin en bewoners, heeft Bert wat aanvragen ingestuurd. Chante Encore is het koor van Thea Vessies uit Beverwijk, die al 10 jaar lid is van dat gemeente koor uit Heemskerk. Ze kijkt elke dinsdagavond uit naar de repetitie, waar betrokken 38 leden lief en leed met elkaar delen en toch ook al heel wat meegemaakt hebben in al die jaren. En we mogen wel eens een keer in het zonnetje gezet worden, vindt Thea. Ons geweldig repertoire is verankerd in ons.

The Wizard of Oz, The Wind Stars, A Brand New Day. De verrassing van de film destijds was dat Diana Ross een lerares speelde die de Yellow Brick Road doorloopt. En dat was nog niet eerder zo gedaan. Een hele zwarte cast was dat. Mooi hoor, die film. Ik zou hem wel eens een keer willen zien eigenlijk nog. Labi Sifo hoorde je met Something Inside So Strong. En Frans Gal met Poupée de Cire, Poupée de Son. Arbeidsvitamine met Crowded House.

Met grote stappen komt hij altijd binnen, Chris Andrews. Hij is inmiddels tot Duitser genaturaliseerd. En dit was hem met Kent Woodman's Piccadilly Brass Orchestra. To Whom It Concerns. Daarvoor Bright Eyes van Art Garfunkel. En Crowded House uit Australië en Nieuw-Zeeland. Waar kwamen ze nou precies vandaan? Uit beide volgens mij. Weather With You was dat. En hier zijn de Carpenters.

In 2007 leerden we Bon Iver kennen voor Emma Forever Ago uit Wisconsin. Dat was een hele mooie plaat en ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat Dotan uit Nederland daar toch wel wat invloed recruteerde voor zijn eigen muziek. Home. Wat alweer 12 jaar geleden hoor, dat die muziek in het programma stond.

zichzelf. Een van de laatste hippies die nog overeind was. Tegen het einde van zijn leven ook nog. Armand was dat met de blomme kinders. Het aapnootmies van The Struggle of Life. Je moet het maar verzinnen. Het praat dus een beetje voor zich uit. Maar teksten sneden wel hout in die tijd in elk geval. Chicago hoorde je van Chicago 17. En dit is Shy Coltrane. Go Like a Liar.

Ja, we rekenen altijd wel op een appje van iemand die het prachtig vindt om te horen. Josh Groban op de radio, zegt Erna. Geweldig, met 4 uitroeptekens. Zo werkt dat dan. Ja, dit is typisch zoiets van een koorrepertoire. Dat komt voor rekening van het Chantan Koor in Heemskerk dat vandaag meedoet aan de arbeidsvitamine. Josh Groban, die ooit inviel voor Andrea Bocelli in 1999. En inmiddels trouwens nog een respectabele leeftijd van 45 heeft, omdat hij toen zo jong was. Dit zijn de groene uien van Booker T en de UMG's. Tot zometeen.

0: kijken op NPO Radio 5.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Europa is van Picasso. India is van mij.
3: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
6: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Morgen vieren we de liefde tijdens World Pride Amsterdam. Kijk bij Avotros vanaf 12 uur live naar de bootparade op NPO 1. Luister op NPO Radio 2 naar de muziek en de verhalen achter de Pride. En stream de online serie Queer Anthem gezocht op YouTube. Beleef World Pride morgen bij Avotros.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: Het is nu 10:00, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
2: Goedemorgen Hans, het afgelopen etmaal zijn 49.000 migranten de Spaanse enclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Ze klommen over hekken of zwommen eromheen. In de chaos die toen ontstond zijn 18 jonge migranten omgekomen. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken sprak van een bestorming en zette het leger in. In het begin waren het vooral Marokkaanse jongeren op zoek naar werk in de EU, zegt correspondent Samira Jadir.
3: Die beelden gingen allemaal viraal, dus iedereen dacht van we moeten naar het noorden gaan. Dus het zijn niet meer alleen maar Marokkanen. Ik heb ook heel veel mensen gezien uit Sub-Sahara-landen. Ook echt gewoon kleine kinderen op slippers die gewoon meegenomen zijn om te proberen om die oversteek te maken.
2: Spanje wijt de toestroom aan mensensmokkelbendes en heeft ook de grens bij enclave Melilla gesloten. Maar ook daar zijn honderden migranten binnengekomen via een landweg en een dam. Er komt weer een landelijke OV-staking aan op woensdag 29 september. En die staking gaat 24 uur duren, zegt vakbond FNV. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk doet en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking, schoonmaak, metaalindustrie en de bouw. Alle bewoners van een flat in Kampen kunnen naar huis. Vannacht brak er brand uit in een kelderbox en alle 60 appartementen werden ontruimd. De bewoners werden opgevangen in een woonzorgcentrum en kregen daar vanmorgen ontbijt. Een vrouw die veel rook had ingeademd werd medisch onderzocht, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Duitsland heeft Jurgen Klopp, Frankrijk Zinedine Zidane, maar wie wordt de nieuwe bondscoach van Nederland? Het wordt in ieder geval niet Arne Slot. Veel mensen zetten hun geld in op hem na zijn ontslag bij Liverpool. Maar Slot ziet het niet zitten, zegt onze sportcommentator.
4: Zijn verklaring is, ja, ik ben een clubcoach. Ik wil heel graag nog een clubcoach blijven. En ja, dat is uiteindelijk ook niet eens een hele gekke gedachte als je net een van de grootste clubs van de wereld kampioen hebt gemaakt in Engeland. Vervolgens ontslagen wordt na een minder seizoen. Dan zijn er misschien revanchegevoelens. Komt het bondscoachschap misschien voor hem nog te vroeg? Het was altijd een mogelijkheid dus dat hij nee ging zeggen. Maar ja, dat heeft hij nu dus ook gedaan.
2: De eerstvolgende wedstrijd van het Nederlands elftal is op 24 september. Oranje speelt dan in de Nations League tegen Duitsland. Maar ja, welke bondscoach daar dan bij is, blijft dus nog even afwachten. Het weer in het noorden bewolkt, kans op regen. Verder in de rest van het land ook wat zon. Later vandaag op meer plekken een buitje. En het wordt van noord naar zuid 21 tot 30 graden.
0: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Kennedy Now en Overkill en Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Want die plaat waren echt leuk. Maar goed, ze hebben nou eenmaal het voordeel of het nadeel van één hele grote wereldhit op hun naam. Dat is Down Under. Man at Work was dat. Lekker ongekunsteld geluid. Het is vrijdag en wij draaien de aanvragen vandaag van Chantancourt in Heemskerk. Een gemengd popkoor is dat, waar Theo Vessies uit Beverwijk zo'n 10 jaar lid van is. En met heel veel plezier kijkt ze elke dinsdagavond uit naar de repetitie. Het koor doet mee aan korenfestivals als in Paradiso, Duinfestival, van kust tot kust. Maar ze zingt ook in buurthuizen of voor de zonnebloems, schrijven ze. Andere aanvragen komen van Schelhaas Reestoort Meppel. Bert is door een fietsongeluk tijdelijk opgenomen daar. Herstellende van een gescheurde Achillespees wilde iets terugdoen voor personeel, bewoners en ook zijn vriendin.

0: Ja, dat is Daniel Lohuis met prachtig mooie dag. Die altijd met tegeltjes wijsheden komt hier. En normaal hoor je hem fietsen met de banden vol met wind. Maar vandaag was het hiermee waarmee hij kwam. Daarvoor ook nog een mooi nummer van Paul Simon. Gebaseerd op Bach's Matthäus Passion. O hoofd vol bloed en wonden is dat eigenlijk. En hij maakte daar American Tune van. Met Streets of London van Ralph McTell ook nog daarvoor.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: We hebben veel liedjes gehad inmiddels als arbeidsvitaminepuzzel. Vandaag is een liedje dat we allemaal kennen van Adele bijvoorbeeld. Make You Feel My Love. Het is door heel veel mensen vertolkt. Maar vandaag horen we de man die het geschreven heeft ook. En ik waarschuw je alvast voor zijn stem. Want die is toch heel heel wat anders dan die van Adele. Hij zingt When the evening shadows and the stars appear. And there's no one there to dry your tears. I could hold you for a million years to make you feel my love.
2: 1.
3: When the evening shadows and the stars.
2: 3.

0: Fear.
1: Nou, dat lijkt me dan leuk om in te stappen. Als je het spelletje voor de eerste keer zou horen, dan zou je erachter moeten kunnen komen dat het nooit 1, 2, 3, 4 is, maar wel in een andere volgorde. Reageren kun je via de NPO Luister-app. En we hebben hier dat jubileumboek liggen. Dat puzzelboek voor 80 jaar bestaan van arbeidsvitamine, vol met puzzeltjes. Dus als je het leuk vindt om daarop door te gaan, dan moet je even meedoen en van je laten horen. Ik ben benieuwd. Fleetwood Mac is dit.

0: gek hoe je op je 17e eigenlijk goede oren aan je hoofd hebt. Dat je ook echt ongelooflijk goed naar muziek kunt luisteren. Want dit is op mijn 17e uitgebracht. Dit Boogie Nights. En het kan ik dromen eigenlijk. Het is ook een beetje een dromerig plaatje. En later bleek dan dat daar die Rod Temperton achter schuil ging. Die met Thriller van Michael Jackson in de weer ging. Samen met Quincy Jones. Maar goed, hoe dan ook, vond ik het een lekker plaatje.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Ik heb Tineke van de Brand aan de telefoon. Het Uden, dat klopt, hè?
2: Dat klopt, daar gaan ze voor.
0: Dag, wat was je aan het doen met abrikoosjes?
2: Dat wordt mooi doorverteld. Ja. Nee, ja, ik had vanochtend boodschapjes gedaan en ik was abrikoosjes. Ik denk, nou, ik ga abrikozen stoven, lekker. Als
0: abrikozen stoven? Oh ja,
2: als een kompotje.
0: Het laat je wellen of zo dan ook, of niet?
2: Ik had gewoon verse abrikozen. Oh, verse. Dus die zag ik liggen en denk, dat moet lekker worden.
0: Ik heb vorige week nog een abrikozen taart gegeten. Dat is ook lekker trouwens. Ook,
2: heerlijk.
0: Heerlijk, hè? Die verse vruchten.
2: Nu, hè? Ja, het beste seizoen voor fruit.
0: Ja, ik heb ook een bramenstruik heb ik bij mij achter. Die begint ook wel lekker te kleuren. Dus,
2: heerlijk.
0: Ja, dat is fijn. Een heel ander onderwerp. We hebben het over Bob Dylan. Wat een schurende stem is dat dan ineens weer als je dat hoort. Ken je de versie goed van hem? Met je film
2: van hem niet. Nee, van hem niet. Nee, wel heel mooi.
0: Ja.
2: Ja, van Adele natuurlijk wel.
0: Ja, die ken je natuurlijk wel. Nou, laat eens weten wat jij ervan maakte bij Bob.
2: Ik had ervan gemaakt 1, 4, 2, 3.
1: 1. When evening shadows and the stars appear. 4. And there is no one there to dry your tears. 2.
0: Hij legt wel een hele andere lading in. Maar je hebt het wel goed bij elkaar gepuzzeld. Dus mooi. Ja. Nou, dan ga ik die draaien. Je krijgt van ons het puzzelboek van arbeidsvitamine toegestuurd. En de versie van Garth Brooks en Trisha Yearwood is de mooiste, vind je ook. Maar we gaan toch die van Bob Dylan even laten horen. Vind je goed, hè?
2: Nou, ja. Prachtig. Ja hoor, zeker.
0: Succes met je abrikoosjes.
2: Dat gaat lukken. Dank je wel, hè.

Sando Lambada. Daar ging de tweede titel van Kaoma de deur uit. Ja, dat werd de opvolger ervan. Dit ging de hele wereld over. En het dansje ben ik vergeten, maar het schijnt er behoorlijk brutaal te hebben uitgezien. En daarom was het zo populair natuurlijk ook. Als je je dijen even kunt laten zien. Wow.

hoort nog wat flarden van New York, want hier op haar 16e liep zij door die grote stad heen, Natalie Merchant. En haar indrukken beschrijft ze dus in Carnival. Zij is de zangeres van 10,000 Maniacs, dat is een college rockband in de Verenigde Staten. En dat is mooi om haar hier zo tegen te komen na Charles Aznavour met She. Dat gaat natuurlijk over veel verschillende vrouwen. En later is dat ook nog in een film gebruikt. En je moet heel goed je moeite doen om hem in zijn Engels te verstaan wat dat betreft. Ik heb er nog eentje liggen voor dit uur en dat is een onverwoestbare romantische plaat van de Symfo-rockgroep uit Nederland, Kajak.

0: Een meesterzet voor Kajak uit Nederland met zanger Edward Rekers. Die hoorde natuurlijk bij Kajak. Zo meteen terug met het goede doel.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Morgen vieren we de liefde tijdens World Pride Amsterdam. Kijk bij Avotros vanaf 12 uur live naar de bootparade op NPO 1. Luister op NPO Radio 2 naar de muziek en de verhalen achter de Pride. En stream de online serie Queer Anthem Gezocht op YouTube. Beleef World Pride morgen bij Avotros.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: En 11 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
15: Goedemorgen. Er zijn al ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug gereden. Merendeel met een buitenlands kenteken. Zij mogen daar niet rijden. De brug is afgesloten voor zwaar verkeer, omdat de staalconstructie niet sterk genoeg meer is. Gisteren werd bekend dat er al bijna 100 boetes zijn uitgedeeld van €500. Maar de buitenlandse chauffeurs blijken geen boete te krijgen, omdat de camera's alleen het kenteken registreren. De enige manier is om die chauffeurs aan de kant te zetten en naar meer gegevens te vragen. Het leven is weer duurder geworden. Deze maand is de inflatie volgens het CBS 3,1% hoger dan vorig jaar om deze tijd. En dat betekent dat je voor spullen ruim 3% meer betaalt dus. Ja, dat komt vooral door de oorlog in Iran, zegt het CBS.
16: Nou, dat is het bekende verhaal van opnieuw weer de brandstofprijzen. In juni zagen we dat die weer wat inzakte. Toen keerde de rust een klein beetje terug. De straat van Hormuz ging toen ook weer gedeeltelijk open. Maar ja, de afgelopen maand ging het weer helemaal mis. Die straat ging weer potdicht. Dus ja, dat stokt ook de olie in aanvoer. Ja, en de brandstofprijzen reageren daar nu direct op.
15: Op woensdag 9 september komt er een landelijke OV-staking die 24 uur lang duurt, zegt de NVV. Volgens de vakbond doen medewerkers van de NS en het stads- en streekvervoer zwaar werk, waardoor ze sneller in de ziektewet belanden. Maar het kabinet wil de uitkeringen versoberen. Er komen ook stakingen aan in de havens, de bouw, metaalindustrie, schoonmaak en afvalverwerking. En even naar buiten kijken als je in het vliegtuig zit, kan in de toekomst misschien helemaal niet meer. Een Amerikaanse vliegtuigbouwer werkt aan een toestel zonder zijramen. Deze luchtvaartdeskundige vertelt waarom het bedrijf dat wil.
2: Als vliegtuigconstructeur is een vliegtuig zonder ramen eigenlijk fantastisch. Ramen zijn eigenlijk heel vervelend. Dus het scheelt je wat dat betreft in gewicht en wordt het vliegtuig wat efficiënter door. Maar passagiers kijken toch wel heel erg graag naar buiten toe. Dus de ramen zitten er wel met een reden.
15: Ja, mogelijk lossen ze dat op met beeldschermen. Dat nieuwe vliegtuig heeft ook een hele andere vorm. De romp en vleugels lopen meer in elkaar over, waardoor het toestel eigenlijk één grote vliegende vleugel wordt. Het belangrijkste doel is dat het vliegtuig zuiniger wordt. Het weer bewolkt en in het noorden wat buien. Die vallen later vandaag op meer plekken. En van noord naar zuid wordt het 21 tot zo'n 29 graden.
14: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Vandaag wil het goede doen. Ergens hebben ze ook gedacht dat die jongens op de radio het maar uitzoeken. En een puntje zoeken. Dat zal maar niet te vroeg doen in zo'n mooie plaat als België van het goede doel. Radio 5, arbeidsvitamine, Hans Schiffers. Dat schilderde lekker de tijdgeest allemaal. Ze hebben trouwens 3 weken vakantie met de boys. En je krijgt de groeten van goede doeldrummer Tony, die altijd naar de arbeidsvitamine luistert. We hebben vandaag ook nog aanvragen van het woonzorgcentrum Reesteroord in Meppel. Biedt een beschutte woonomgeving met zorg en ondersteuning voor ouderen met een lichamelijke aandoening of beginnende dementie. Bert Schelhaas die revalideert daar bij een fietsongeluk en doet iets terug vandaag voor de bewoners en vrijwilligers die ondersteuning verlenen. En van de andere kant draaien we muziek van popcore Chantancore in Beverwijk, waar Thea Vessies graag zit.

just a perfect day. Drink sangria in

Johnny Hallyday was dat met Pour moi la vie va commencer. Voor mij gaat het leven beginnen. En toen het voor hem eindigde, was dat met een staatsbegrafenis die in Parijs plaatsvond. Zelfs de president was daar nog bij, kan ik mij nog herinneren. Lou Reed met Perfect Day hoorde je. En daartussen zat ook nog Cliff Richard met The Only Way Out. Let's get this thing going. Let's move it along. Nou, dat doen we volgens mij. Want hier zijn John Travolta en Olivia Newton-John. Een liedje over zomernachten.

Twee stemmen die perfect samensmelten. Denk aan Kenny Rogers en Dolly Parton. Of John Travolta en Olivia Newton-John. Donderdag 6 augustus hoor je de allermooiste duetten in een speciale...

Is al het feest om van haar mooie alt te genieten. Helen Shapiro was dat met Walking Back to Happiness. Daarvoor Bill Berry, Peter Buck, Michael Stipe en Mike Millis. Dat was R.E.M. Altijd een groep die moeilijk te grijpen blijft. Maar dat stuk dat je net hoorde, Everybody Hurts, dat gaf ze toch een menselijk gezicht. Troostrijk en empathisch vooral. En daarvoor Summer Night van Olivia Newton-John. En John Travolta, vanavond weer op televisie, zegt Remco. Op Paramount Televisie. Kunnen we lekker meezingen. Moeten ze de tekst er even bij zetten dan. Kun je ook die teksten mooi volgen. Dit is Mick Jagger in zijn allerbeste rol op dit moment. Dat heb je hem al met Jealous Lover. Ga je gang, jongen.

0: I still haven't found what I'm looking for. Gisteren hadden we in de puzzel zitten met ook een lied van Joshua Tree. En zo kan het zomaar gebeuren. Dust in the Wind van Kansas hoorde je nog. En Jealous Lover was van de Rolling Stones. En dan zie je zomaar ineens, wanneer je het niet verwacht, onze eigen Peter. Hey, Peter.
1: Hey.
0: Hey.
1: Hey.
0: Hey.

De meest gestelde vraag aan Anita Ward destijds was wat het nou precies betekent. You can ring my bell. Dus weinig verrassend dat de suggestie is dat het iets seksueels was. Dat de boventoon voerde. Maar Ward deed daar nooit uitspraken over. Ze zei altijd tegen interviewers, whatever you want it to mean. Dus ze koppelde het terug als het ware. En ze hield ook in ere dat het jonge kinderen heel erg aansprak, dit leuke liedje. Dus ja, wat kun je dan doen? Dan moet je dat verre van je houden natuurlijk. You can ring my bell. Daarvoor kom van dat dak af van Peter Koelewijn. En we hebben nog twee plaatjes liggen. En dit is een van die twee plaatjes. Op verzoek ook. De blauwe lucht. Hier zit de Electrolight.

De meest gestelde vraag aan Anita Ward destijds was wat het nou precies betekent. You can ring my bell. Dus weinig verrassend dat de suggestie is dat het iets seksueels was. Dat de boventoon voerde. Maar Ward deed daar nooit uitspraken over. Ze zei altijd tegen interviewers, whatever you want it to mean. Dus ze koppelde het terug als het ware. En ze hield ook een ere dat het jonge kinderen heel erg aansprak, dit leuke liedje. Dus ja, wat kun je dan doen? Dan moet je dat verre van je houden natuurlijk. You can ring my bell. Daarvoor kom van dat dak af van Peter Koelewijn. En we hebben nog twee plaatjes liggen. En die was een van die twee plaatjes. Op verzoek ook.

0: Wat een verademing om een zanger weer eens La La La te horen zingen. Dat doet Engelbert Humperdinck in The Last Waltz. Nou, zo is het. Vandaag dank aan Bert Schelhaas, Reestoord in Meppel en Chantancourt in Beverwijk. Ik wens je een mooi weekend en tot maandag weer.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Europa is van Picasso. India is van mij.
3: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan. Want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Frans Bauer. Heb je even voor mij? Marco Schuitmaker.
6: Nu is er alleen maar jou en mij.
5: Chris Cross Amsterdam, Donnie en Tino Martin. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 8:30 bij Afrotros op NPO 1.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: Het is 12:00 het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
9: Goedemiddag, Daniel. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Noord- en Midden-Amerika en de Cariben de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino die wil een commercieel bedrijf oprichten om de WK-rechten te beheren en daarvan aandelen verkopen. Nou, voetbalbonden vinden dat de commercie uit de hand loopt. En gezien alle tegenstand is het niet waarschijnlijk dat het plan ook echt doorgaat. En intussen is ook een topadviseur van Infantino opgestapt. De chaos wordt steeds groter in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen 24 uur zijn naar schatting tienduizenden migranten het gebied binnengekomen. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied in de buurt van Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Zeker 19 mensen zijn omgekomen toen ze probeerden de EU binnen te komen. Nou, Spanje spreekt van een bestorming, heeft ook het leger ingezet. En ook in de Spaanse enclave Melilla zijn honderden mensen binnengekomen. Amsterdam maakt zich op voor een druk weekend met morgen de botenparade van de Pride. Agenten van Roze in Blauw, het LHBTI-netwerk van de politie, zijn extra zichtbaar.
10: Om vooral de verbinding te leggen, om vooral het contact met de gemeenschap te leggen, te houden, te onderhouden. En te laten zien dat we er zijn. Te laten zien dat we een benaderbare politie zijn.
9: Ja, er zijn ook speciale plekken in de stad waar ze misstanden kunnen melden. En de politie roept ze ook op om dat vooral te doen. En misschien ook lekker voor bij de lunch zometeen, een kroos. Dat kun je misschien wel een vergeten fruitsoort noemen. Het wordt niet meer verkocht in de supermarkt. Een kroos is familie van de kers en abrikoos. En was ooit heel gewoon in de Betuwe, een ronde rode vrucht. Omroep Gelderland ging naar een fruitteler in Boven-Leeuwen waar je zelf kroos mag komen plukken.
11: Dit is een jeugdsentiment voor mij. Mijn vader hing ook altijd in zijn fruitboom. Mijn opa had ook een boomgaard.
12: Het is echt wel heel erg leuk. En ook gewoon voor de herinnering zeg maar, die de kinderen eraan hebben. Die zijn echt wel blij van, nou we gaan weer krozen plukken.
13: Ik pak vooral de grotere rode.
14: En zelfs het velletje is ook zoet. Je moet die vetten hebben. Smeuïg. Nou, zeg genoeg hè. Het water loopt langs mijn armen.
9: Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui. Temperatuur loopt flink uiteen. Van 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg.
8: Nou, die eet met zijn handen, anders loopt het nooit langs armen natuurlijk. Nee. Zo is het hè. Ik heb ze wel weer voor je liggen hoor.
9: Ook uit het handje?
8: Ja, natuurlijk. Met een beetje mosterd. Heerlijk.
15: Lunch lekker met Daniel Dekker.

vrijdagmiddag bij Lunch Lekker. Van harte welkom natuurlijk. En eet smakelijk. De mooiste verhalen over een van de belangrijkste politiebureaus in Nederland zijn gebundeld in een boek. En dan heb ik het over het politiebureau Warmoestraat in Amsterdam. Donnie en Robert van Hemert komen langs vandaag voor heel veel gezelligheid. En ze hebben ook een nieuw liedje uit. Dat gaan we natuurlijk laten horen. Vrijdag 31 juli. Dit is...

0: Ja, dat blijft prachtig ook. Die twee stemmen bij elkaar. Montserrat Caballé samen met Freddie Mercury. Ze hebben ook samen nog een heel album opgenomen. Nadat Montserrat Caballé aan Freddie vroeg, schrijven ze een mooi liedje over mijn geboortestad Barcelona. Nou, die draaiden we zojuist. En daarvoor was nog Elvis Presley en echt Evergreen in 1968. The Guitar Man was dat. Nogmaals, goedemiddag en eet smakelijk. En we gaan het hebben over de recherche. Het beroemdste politiebureau van Nederland, de Warmoestraat in Amsterdam. Nu zo'n 26 jaar geleden gesloten. En ja, het heeft ook wel iets te maken met Baantje natuurlijk, weet je wel. De kok met COCK en zijn assistent Fledder. Dat beroemde bureau uit die serie, die bestond dus echt. En ik heb Fred Engelberts aan de telefoon. Goedemiddag, Fred.
1: Goedemiddag, Daniel.
0: Jij bent altijd rechercheur daar geweest en je had daar een bijnaam, Freng.
1: Nee, niet helemaal. Ik ben daar bekend onder Fred Engelberts. En ik ben thuis uiteraard ook bekend onder Fred Engelberts. Alleen mijn boek heb ik mij Freng genoemd. Oh. Omdat ik vind het moeilijk om ik te schrijven en ik heb dat gedaan. Omdat het hele boek gaat over waar gebeurde verhalen.
0: Ja.
1: En dan vind ik het mooi om over de derde persoon te schrijven.
0: Ja, maar hoe kom je dan bij Freng?
1: Dat is de afkorting van Fred Engelberts.
0: Oh ja, natuurlijk. Nu zie ik het. Ja. Nou, dan moet ik je nu Fred noemen of Freng eigenlijk?
1: Nee, Fred. Ik zit thuis, hè. Ik zit in mijn schrijvershoekje.
0: Ja, dus. Heel goed. Nou, gefeliciteerd met je boeken in de eerste plaats natuurlijk.
1: Dankjewel.
0: Wat leuk dat je dat gedaan hebt. En wat goed ook, want zo krijgen wij natuurlijk ook als buitenstaanders een beetje een inkijk hoe dat nou ook echt aan toe gaat op zo'n politiebureau. En want ja. Dit politiebureau natuurlijk in het bijzonder, hè. Wat maakte die Warmoestraat nou zo bijzonder eigenlijk?
1: Nou, de Warmoestraat op zich is eigenlijk een iconische plek. Tenminste, dat ben ik van mening, zowel gezien in de tijdgeest als in de plaats. Maar in de tijdgeest, in de 80e jaren of eind 70e jaren moet ik zeggen, kwamen de heroïne en de cocaïne in opmars. En qua plek is natuurlijk heel bijzonder, dat grenst aan het Wallengebied, aan de Zeedijk en aan de Dambrak. Dus wat dat betreft is het een iconische plek.
0: Ja. Niet iedereen kon daar zomaar gaan werken als je bij de politie zat. Dat had toch, ja, tenminste zo denk ik, en dan kijk ik er tegenaan, dat het toch ook een bureau was met regels en wetten die misschien niet op alle politiebureaus gelden.
1: Nee, dat klopt. Het is, ik was al wat ouder dat ik bij de politie kwam. Ik had al een gezin, was getrouwd. En als je wat ouder bent en getrouwd, dan versukkelde je wat minder makkelijk op de ballen, was de redenering. En dan kon je aan het bureau Warmoestraat geplaatst worden. Ja. En zo is het mij ook geschied.
0: Ja. Heb je het leuk gehad daar?
1: Ja, geweldig, geweldig. Het is natuurlijk een bureau waar van alles los was. Een drukte van hier tot Tokio. Waanzinnig veel werk. Er was zelfs een jaar geweest dat er meer dan 20.000 aangiftes hadden. Nou, en dan met een ploegje van wat is het, 6, 27 regisseurs. Is natuurlijk, dan loopt het over je schoenen.
0: Ja. Ja, het is natuurlijk altijd al een heel druk politiebureau geweest. Juist ook om die plek die je net beschreef. Maar ook als de avond valt, dan werd het daar nog veel drukker waarschijnlijk, of niet?
1: Ja, het was daar dag en nacht is er een reuring. En het werd pas tussen een uur of 4, 5 s'nachts werd het wat stiller. En dan kwamen er overigens nog wel de bijzondere figuren daar nog hun laatste dingetjes halen. Maar de echte drukte was dus gewoon altijd vanaf een uur of 10 s'morgens tot een uur of 4, 5 s'nachts.
0: Ja. Ik heb Fred aan de telefoon en dat is niet zomaar een Fred. Dat is Fred Engelberts van voorheen bureau Warmoestraat, beroemdste politiebureau in Amsterdam. Die heeft een boek uit. Tussen voorzijde en achterkant heet het. Het is uitgekomen. Ja, mis je het erbij? Hoe lang ben je met pensioen eigenlijk, Fred?
1: Ik ben al 20 jaar met pensioen.
0: Oh, dus dan ben je wel een beetje gewend.
1: Ja, dat is heerlijk hoor.
0: Ja?
1: Ik eet de pensioenruif al leeg hoor.
0: Het is je van harte gegund natuurlijk, want je hebt, je hebt best wel een belangrijke baan gehad. Heb je het ooit gemist ook, of niet?
1: Nee, ik heb na mijn recherchewerk, heb ik voor verzekeringsmaatschappijen 13 jaar gewerkt. Heb ik fraudebestrijding gedaan. Dus eigenlijk heb ik tot mijn 70ste een beetje doorgewerkt. Maar dat haalt het niet bij het politiewerk hoor.
0: Nee. Jouw vaste motto als regisseur was altijd: niets is wat het lijkt. En ja, ik neem aan dat zo'n verhaal wel in jouw boek voorkomt. Kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Ja, dat kan ik zeker. Dat is dingen altijd anders zijn dan dat ze binnenkomen. Het boek begint ook met een verhaal over een. Dat je als. Nou, dat klinkt een beetje negatief, is niet zo bedoeld. Maar dat ik als gluurder in een peeskamertje zit. En dat ik dan zie wat zich daar afspeelt. En dan is het toch heel anders dan dat het lijkt voor de buitenwacht.
0: Ja.
1: Dus dat.
0: Daar kan ik wel iets bij voorstellen. Maar ik heb ook nog een ander verhaal in je boek gelezen. Daar moet ik het er ook even over hebben met je. Want er stond op een dag zomaar een paard in de hal van het bureau. Of een paard in de gang.
1: Ja.
0: Hoe kwam dat zo, joh?
1: Nee, dat was een jongen van de uniformdienst. Dat is Jantje Burghardt. En die was een hele goede diender aan het bureau. En we noemden hem wel eens de hassel, omdat hij pakte veel dealertjes op en dingen. En van de een op de andere dag solliciteerde hij bij de ruiterij. En wij waren allemaal verbaasd. Dus hij zei, Jantje bij de ruiterij. Hij heeft helemaal geen verstand van dieren. Weet niks van paarden. Hij weet alleen wat seisjes en drijfseisjes zijn in Amsterdam. Ja. En dat zijn dan de duiven en de eenden.
0: Ja.
1: En hij solliciteerde daar en hij kreeg het in zijn hoofd om bij zijn eerste de beste surveillance te paard in de binnenstad zich te melden bij de oude dienstgroep.
0: Oh,
1: dus met paard en al, 3 uitgesleten treden van de buitentrap op, door de deuren en door de toegang. En hij gaat voor de balie staan van de wachtcommandantenruimte met een balie. Steekt dat hoofdse paard er doorheen en zegt, brigadier, hoofdagent Burghardt meldt zich. Nou, een paard die iedereen klapt en joelen natuurlijk. En dat paard dat stikt en stijgt een beetje. Maar ja, daar is die ruimte niet op berekend, dus hij stoot zijn hoofd. Hij probeert hem achteruit te laten glijden, maar dat paard gleed uit. Want er liggen antieke tegels daar, die zijn glad.
0: Oh.
1: En Jantje kreeg hem met geen mogelijkheid meer in de benen.
0: Oh, wat erg.
1: Nou, dus,
0: zielig voor de beest ook trouwens, hè?
1: Nee, hij heeft niks overgehouden.
0: Oh, gelukkig.
1: Want uiteindelijk de ruiterij is gekomen met rubbermatten. En die hebben zowel Jantje als het paard bevrijd.
0: Oké.
1: En de dierarts heeft gezegd, daar is niets meer aan de hand. En Jantje heeft een beetje op zijn donder gehad van de chef. En heeft nog lang dienst gedaan bij de ruiterij.
0: Ja, dat zijn wel mooie verhalen. En zo staan er nog veel meer mooie verhalen in jouw boek. Tussen voorzijde en achterkant. Nu ben je natuurlijk al een tijdje weg bij de politie. Maar heb je nog een contact met oud-collega's of zo?
1: Bijna niet. Ik ben er wel een tijdje lid geweest van de SOS. Maar die vergrijst op een afgruwelijke manier. En naarmate de tijd verstrijkt worden de verhalen steeds spannender. En ik vind dat die periode heb ik afgesloten. En ik kom er ook niet meer.
0: Nee.
1: Ik ben ook nooit meer op een bureau geweest.
0: Nee.
1: Dat komt me goed uit ook, want ik denk dat je daar binnen loopt en ze zeggen, hey, wie ben je, wat kom je doen?
0: Ja, er is natuurlijk een hoop veranderd in het politievak door de jaren heen.
1: Ja, heel erg. En ze zeggen, vroeger was alles beter. Is niet zo hoor. De politie is wat dat betreft perfect veranderd. Als je nu kijkt, de zijinstromers, de kwaliteit wat ze binnenhalen, het is geweldig.
0: Oké, nou dat is mooi om daar dan mee af te sluiten. Freng, ik wil je bedanken dat je even aan de telefoon kwam over je boek. En nogmaals gefeliciteerd ermee. Tussen voorzijde en achterkant. Maak er een leuk weekend van, Fred.
1: Dankjewel en bedankt dat ik even je uitzending mocht zitten.
0: Ja, natuurlijk altijd welkom hè.

0: Alleen in Lunch Lekker.
1: Ik wens jullie een heel mooi weekend.
2: Dankjewel.
3: We moeten echt gauw weer even wat leuks gaan doen.
1: Vond je dit niet leuk?
0: En dit ook.
1: Dat je lief voor elkaar bent en op een goede manier met elkaar omgaan. Met
4: een goede manier, gewoon eerlijk zijn, hard werken. Dat vind ik erg belangrijk.
1: Niet, nou, daar wil ik het ook even met je over hebben, want ik ben kapot aan het einde van de week.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Bucks.

0: de jaren 80 is dit alles. Oh, is dit alles? Ja, helaas heren, dit moet het zijn. Met het laatste nieuws hier is Caroline. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, want er is nog veel meer. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een zwaar ongeluk gebeurd. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. Hoeveel precies is niet duidelijk. Er zijn 2 traumahelikopters en 8 ambulances naartoe gestuurd. Uit de voetbalwereld komen veel reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Ruud Gullit heeft een foto op Instagram geplaatst met de tekst: voor altijd mijn aanvoerder. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft het Europees kampioenschap debatteren afgelast, omdat er ook Israëlische universiteiten aan het evenement mee wilden doen. De finale gaat vanavond daarom niet door. Volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Ja, het is de zomer van de ontsnapte dieren met vandaag een pinguïn.
0: Nou, daar zag ik toevallig gisteren een filmpje van, ja.
1: Ja, nou ja, die ging er gisterochtend vandoor bij Vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn. En gisteravond werd hij een paar dorpen verderop teruggevonden in een sluis in Roelof Arendsveen. En onder het toeziend oog van allemaal nieuwsgierige omstanders probeerden 2 verzorgers die kleine pinguïn met een schepnet te vangen. Ja, dat was nog niet zo makkelijk, is te zien bij Omroep West.
3: Pinguïn! Kijk, daar gaat hij weer.
1: Ja. Uiteindelijk lukte het dus.
0: Ja, er stonden wel heel veel mensen omheen.
1: Ja, maar hij vond prima naar zijn zin. Zo'n klein pinguïntje. Ja, een hele jongen nog lekker.
0: Hij dook vrolijk onder water. Ja. Dan kom je weer boven. Zo
1: ja,
0: van, ik ben hier hoor.
1: Maar hij is nog heel klein en heeft hulp nodig met eten. Dus ja, het was belangrijk dat hij weer werd gevangen.
0: Om groot zat trouwens.
1: Je vond hem groot zat? Ja. Oh, ik wil hem wel in mijn achtertuin, maar ik heb alleen geen vijver.
0: Ze kunnen nog groter worden natuurlijk, maar ik vond deze al flink aan de
1: ja,
0: maat.
1: Ja. Ik heb nog even een lijstje gemaakt met wat er allemaal nog meer is ontsnapt.
0: Oh, graag.
1: Tijd. Een kuifmangabie uit Beekse Bergen, ook een cheetah kwam daar vandaan. Een aap uit Artus en een halfaap, die rode vari. Het honingbeertje in Brabant en nog niet zo lang geleden die wallaby in Middenmeer. Maar dat lijst is waarschijnlijk nog veel en veel langer.
0: Ja, weet je nog, vroeger had je ook dat in deze tijd van het jaar dat er dan overal slangen werden gezien.
1: Ja.
0: Dat hoor je niet zo vaak meer, hè? Tegenwoordig. Dat is ook al heel gewoon geworden.
1: En een keer een soort tijger waar we, en een ontsnapte koe waar we echt weken mee bezig zijn geweest.
0: Ja, met een luipaard liep er over de Veluwe.
1: Ja.
0: Die bleek er later helemaal niet te zijn, natuurlijk.
1: Nee.
0: Weet je nog?
1: Dat weet ik nog.
0: Ja, mooie tijden.
1: Hier zijn gewoon filmpjes van.
0: Ja, nee,
1: wel, voor dierennieuws wel leuker natuurlijk.
0: Maar dit is nog wel een aardig lijstje wat je net hebt, hè?
1: Ja, toch?
0: Ja, zeker.
1: Ja. Buiten schijnt af en toe de zon, ook wat bewolking en kans op een bui. Het is zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. In het zuidoosten blijft het ook warm de komende dagen. Morgen krijgen we wat meer zon, bijna overal droog en dan wordt het 21 tot 27 graden.
0: Oké, dankjewel Carolijn en alvast een heel fijn weekend.
1: Goed weekend.
0: Had ik je al gezegd dat ik het zo leuk vind dat je er vandaag weer bij bent, bij de lunch

De nieuwe van Emma Heester is een lekker zomers liedje. Hartebreker en daarvoor de Beatles en Penny Lane. Eentje deze week, de lunchlekker kaasschaaf. En redelijk makkelijk te winnen. Je moet 3 vragen beantwoorden, heb je alle 3 goed. En dan heb je hem zo door de brievenbus, want dan kan hij makkelijk doorheen. De vraag is, wie was er het eerst met het liedje Better Davis Eyes? Was dat dubbeldekker 1 Kim Carnes of dubbeldekker 2 Jackie DeShannon? En het klinkt zo. 1. En dat is Kim Carnes en dit is Jackie DeShannon.

gokje wil wagen, dan kun je dat ook doen op deze vrijdagmiddag. Want we hebben altijd 50% kans natuurlijk. Dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2. Nogmaals, drie vragen krijg je de beantwoorden. Eentje over Kim Carnes, eentje over Jackie DeShannon. Of eigenlijk over ons eigen land.

0: Of lekker naar Texel of Vlieland. Is altijd een goed toeval op de Waddeneilanden. We gaan naar Heerlen. Dat is dan weer in het prachtige zuiden van ons land. Want daar zit Hans Smits. Hans, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hoe is het ermee?
1: Alles goed.
0: Ja.
1: Alles volledig, alles goed.
0: Ja, maar mij ook. Dus dat is mooi, toch?
1: Ja, absoluut.
0: Nou, we gaan het quizje spelen. Maar eerst eventjes, maar misschien wil je het helemaal niet meer bedelen hoor. Dan zeg je gewoon, dat gaat jou niks aan. Vind ik ook goed. Ga je nog iets doen dit weekend?
1: We gaan lekker barbecuen vanavond. En het weekend gaan we naar het WMC in Kerkrade. Dat is hartstikke mooi. Oh. Afsluiting van het Wereldmuziekconcours.
0: Ach, ja, dat is dat prachtig natuurlijk, hè? Dat is mooi om
1: ja,
0: mee te maken.
1: Absoluut. Absoluut. Mooi mee te maken.
0: Ja, maar de Pride is ook in Amsterdam, hè? Dus ik weet niet of ik ziek je nog op een boot.
1: Ja, nee, daar gaan we niet naartoe. Die slaan we dit jaar over.
0: Sla je dit jaar even over. Ja. Hans, maar wat we niet gaan oversluiten is natuurlijk de quiz van vandaag. Wie was er het eerst met Better Davis Eyes, Dubbeldekker 1, Kim Carnes of Dubbeldekker 2, Jackie de Shannon?
1: Dat was Dubbeldekker 2, Jackie de Shannon.
0: Ja, 1974 en
1: tot.
0: Kim Carnes in 1981. Ook luisteraars hadden dat niet helemaal goed, of zeg maar helemaal fout. Want veel Dubbeldekker eens hier in onze app, zie ik.
1: Nou.
0: Goed. Jij hebt het wel goed, Hans, en je wint de Omroep Max sokken. Gefeliciteerd.
1: Hey, top, dankjewel.
0: Kim Carnes werkte begin jaren 80 samen met een zanger die een duet uitbracht met Dolly Parton. En dat heette Island in the Streams. Wie was dat? Is dat A, Bill Medley? Antwoord B, Lionel Richie? Of antwoord C, Kenny Rogers?
1: Dat was Kenny Rogers.
0: Ja, de enige echte natuurlijk.
1: Ja.
0: Jackie de Shannon die woonde heel lang in de Amerikaanse plaats Batavia. In welke Nederlandse plaats vind je de fashion outlet Batavia stad? Is dat A in Lelystad? Antwoord B in Roermond? Of antwoord C in Venlo, een beetje bij jou in de buurt?
1: Dat is in Lelystad.
0: Ja. Zou je dat wel geweten als...
1: Nee, dat wist ik, dat wist ik.
0: Ja, ons zuiderling natuurlijk, als het in Roermond of Venlo was geweest, jij...
1: Die heette sowieso anders.
0: Nee, die heette sowieso anders. Maar jullie hebben het wel, toch, daar?
1: Absoluut.
0: Ja. Nederlandse fruittelers die zeggen dat het fruit de komende tijd duurder en kleiner zal worden. Ik had gisteren Sander IJsbrandi over de vloer hier, onze topkok en vloerdeskundige. Dus half Noorwegen leeggeplukt met bosbessen. Dat is natuurlijk ook een financiële overweging geweest, denk ik.
1: Want, ja, dat denk ik ook.
0: Ja, door de herhaaldende droogte wordt het fruit duurder. Van welke fruitsoort, dat is de vraag, zijn de Granny Smith en de Kenzie bekende rassen?
1: Nou, dat zijn de appels.
0: Ja, de appels natuurlijk. De appels van het Omroep Max Oranje. En daarmee mag ik weer een mooie lunch lekker kaas gaan.

0: onze app. Zie ik. Nou. Goed. Jij hebt wel goed hand in je winter. Omroep Max ook al gefeliciteerd.
1: Hey, top, dankjewel.
0: Kim Carnes werkte begin jaren 80 samen met een zanger die een duet uitbracht met Dolly Parton. En dat heette Island in the Streams. Wie was dat? Is dat A, Bill Medley? Antwoord B, Lionel Richie? Of antwoord C, Kenny Rogers?
1: Dat was Kenny Rogers.
0: Ja, de enige echte natuurlijk.
1: Ja.
0: Jackie DeShannon die woonde heel lang in de Amerikaanse plaats Batavia. In welke Nederlandse plaats vind je de Fashion Outlet Batavia stad? Is dat A in Lelystad? Antwoord B in Roermond? Of antwoord C in Venlo, een beetje bij jou in de buurt?
1: Dat is in Lelystad.
0: Ja. Zou je dat wel geweten als...
1: Nee, dat wist ik.
0: Ja, een zuiderling natuurlijk. Als het in Roermond of Venlo was geweest, had jij...
1: Die heette sowieso anders.
0: Nee, die heette sowieso anders. Maar jullie hebben het wel, toch, daar?
1: Absoluut.
0: Ja. Nederlandse fruittelers die zeggen dat het fruit de komende tijd duurder en kleiner zal worden. Ik had gisteren Sandra Brandy over de vloer hier, onze topkok en vloerdeskundige. Dus half Noorwegen leeggeplukt met bosbessen. Dat is natuurlijk ook een financiële overweging geweest, denk ik.
1: Want, ja, dat denk ik ook.
0: Ja, door de huilende droogte wordt het fruit duurder. Van welke fruitsoort, dat is de vraag, zijn de Granny Smith en de Kenzie bekende rassen?
1: Nou, dat zijn de appels.
0: Ja, de appels natuurlijk. De appels van het Omroep Max Oranje. En daarmee mag ik weer een mooie, luus, lekkere kaasschaaf weggeven. Dit keer gaat hij naar Hans Smit uit Heerlen. Gefeliciteerd.
1: Nou, top. Hartstikke bedankt, joh. Leuk. Ja. Leuke binnenkomen vandaag.
0: Ja, toch?
1: En, absoluut.
0: Ik wens je natuurlijk een prachtig weekend met mooi dat muziekconcours. Ga er lekker van genieten ook.
1: Is goed. Hey, bedankt voor het mogen meespelen. Succes met jullie uitzending.
0: Ja, maar wacht nou. Ja, dat kan ik wel gebruiken. Maar wacht nog heel eventjes met ophangen. Want ik wil ook nog van je weten. Welke Better Davis ijs gaan wij over onze luisteraars heen storten vandaag?
1: Om mee mag je de originele draaien van Jackie DeShannon.

Jackie de Shannon weer een keertje op de radio. En dit was natuurlijk Eamon Corner in Paradise. Dit is Hell is Nice uit de jaren 60. Nu is lekker deel 2. Komt er zo aan. En dan zijn ze hier. Donnie en Robert van Hemert. Een leuk nieuw liedje uit. Daar word je sowieso vrolijk van. Dus blijf nog even lekker hangen aan onze lunchtafel. Je bent van harte welkom natuurlijk. We zijn zo terug.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkominGouda.nl.
4: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Frans Bauer. Marco Schuitmaker.
5: Nu is er alleen maar jou en mij.
4: Chris Cross Amsterdam, Donnie en Tino Martin. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 20:30 bij Afrotros op NPO 1.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we al.
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: Het is 1 uur, het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
18: Goedemiddag, Daniel. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de plannen van de FIFA doorgaan om de WK-rechten te verkopen aan private investeerders. De meeste voetbalbonden zijn tegen en een belangrijke adviseur van FIFA-baas Infantino stapt op. Ze willen niet dat het toernooi een speelbal wordt van rijke mensen, zegt deze journalist die de FIFA volgt.
19: Je kunt nu zeggen dat 143 van de 211 landen nu het plan niet meer steunen, en als ook mensen om hem heen gaan zeggen, we werken hier niet langer samen met deze man. Ja, dan dreigt langzamerhand het scenario weer in het doek wel eens zou kunnen vallen voor Infantino.
18: Ze dreigen ook niet meer aan WK's mee te doen. FIFA-voorzitter Infantino heeft de meerderheid nodig om het plan er doorheen te krijgen, maar dat lijkt dus met zoveel tegenstand onmogelijk. Op woensdag 9 september wordt er 24 uur gestaakt in het openbaar vervoer. Vakbond FNV doet dat vanwege bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. En niet alleen in het OV zal actie worden gevoerd, zegt voorzitter Hans Spekman.
6: We doen het eigenlijk overal, dus in de overheid vinden ook acties plaats. Onder andere bij reinigingsdiensten, bij sociale leerbedrijven, ontwikkelbedrijven. In de zorg, maar dan zijn het meer ludieke acties, bijvoorbeeld in de ziekenhuizen. En ik hoop dat iedereen zich beseft dat die stakers ook eigen salaris inleveren, want ze leveren erop in. Maar ze doen het toch in het belang van ons allemaal en de toekomst van ons land.
18: Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan daarom niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27... omdat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. En dan een waarschuwing voor zwemmers in Zeeland. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden neergezet voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming staan. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargul, waar ook grote zeeschepen langs varen. En als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het erg lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Het weer, in het noorden en oosten nog een enkele bui. In het midden en zuiden vrijwel droog. Vanuit het westen wat meer zon. Het wordt 20 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Morgen droog en vrij zonnig bij 22 tot 26 graden.
15: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: iets te vieren, hoor. Hier aan de lunchtafel met The Bars en The Rhythm of the Night. En er is ook wel iets te vieren vandaag, want Donnie en Robert van Hemert die schuiven zometeen aan de lunchtafel. En die hebben een nieuwe single uit. Die is precies afgelopen nacht om 12 uur officieel uitgekomen. Dus dat is altijd wel even een momentje, toch? En we hebben ze weer vandaag.
1: De beleggingstips.
0: De dressing over de salade of het extra plakje augurk op je broodje. Je mag nu meedenken over de muziek van vandaag, als je dat leuk vindt. Het is de verjaardag van Harry Potter. Hij wordt volgens de verhalen vandaag 46 jaar jong. En deze datum 31 juli is niet per toeval gekozen. Want ook de schrijfster van de Harry Potter-reeks viert vandaag haar verjaardag. Dus daarom is dat zo bedacht, denk ik. Zij wordt 61 jaar, dus iedereen van harte gefeliciteerd. We zoeken liedjes die iets met magie te maken hebben. Magische liedjes. Ja. Nou, er zijn genoeg nummers die een mysterie in zich dragen. Of die gewoon magic in de titel hebben. Laat je gedachten maar even de vrije loop. En ja, jullie zijn meestal zo creatief, en daarom aan het einde van de week. Dus laat het maar weten via de NPO Luisteren.

0: the Phantom. En even de superhits uit het verleden. Dat was Show Me The Way. Met de talkbox. Met zo'n slangetje wat in zijn mond had, vonden we toen heel erg bijzonder. Dat hij daarmee een beetje geluidseffecten kon maken. En een beetje er doorheen zingen. We hebben ze vandaag aan onze lunchtafel. Het is vrijdag vandaag. Dus we hebben wat te vieren. Het zijn Donnie en Robert van Emmer.
1: Leuk om hier te mogen zijn.
0: Nou, wat leuk om jou weer te zien ook.
1: Is gelijk.
0: Want het is alweer een dikke jaartje geleden of zo.
1: Klopt. Het is volgens mij ook rond deze tijd. Maar was het begin juni of midden juni? Ja, het is nu juli, maar wel een soort van hetzelfde.
0: Toen was je hier met Yves Berendsen.
1: Klopt inderdaad, ja.
0: Nachtenlang. Het zit nog steeds een beetje in mijn hoofd, dat liedje, hoor.
1: Zonder jou duurde nachtenlang.
0: Ja. Terwijl jij ook wel iemand bent, Donnie, die niet heel graag interviews geeft, heb ik indruk. Heb je me ook wel eens verteld?
1: Ja, ik vind het, leuker om creatief te zijn, zeg maar.
0: Ja, dat is natuurlijk ook jouw lijfspreek, toch?
1: Ja.
0: Creëren is het mooiste wat er bestaat.
1: Zeker, ja. Heb ik dat gezegd?
0: Dat heb jou ooit gezegd, eigenlijk.
1: Lab.
0: Ja, toch?
1: Ja, ik vind het mooi.
0: Ja, daar ben je ook wel heel erg van. Je bent super creatief in de Nederlandse taal. En daar hebben heel veel Nederlandse artiesten de laatste jaren best wel wat profijt van ook.
2: Mm-hmm. Hij heeft zelf ook profijt ervan, hè? Nee, allemaal bij een kans. Kom nou.
0: Ik wilde ook niet gaan vertellen dat het hem geld heeft gekost. Oh. Dat zeker niet. Maar ik bedoel, er zijn natuurlijk ook
2: wel. Ja,
0: toch? Waarom wilde jij met Donnie samenwerken dan?
1: Nee, ik ga er even voor zitten.
0: Ja, ik wil wel eens horen. Robert van Hermen, dames en heren. Jawel.
2: Nou ja, waarom eigenlijk? Nou ja, het is natuurlijk wel bekend dat we de afgelopen single Moëtte, nou dat het een groot succes is geworden. Maar daarentegen, hoe ben ik met Donnie begonnen? Ja, ik vind hem gewoon een hele creatieve man. Aparte man ook wel in de studio. Wel bijzonder. Bijzonder, denk ik. Een bijzondere creatieve brein heeft hij.
0: Kunnen we ook zeggen, er is gelukkig geen tweede van?
2: Nee. Gelukkig wel. Gelukkig niet. Gelukkig is er geen tweede.
0: Nee, want overal duikt hij natuurlijk ook op backstage. Altijd zorgt voor een goede sfeer toch altijd onder de artiesten?
2: Ja, nou, even buiten de muziek op is Donnie ook wel echt een goede vriend van me geworden. En dat is ook wel wat waard. We hebben veel contact. En toen dachten we van, joh, laten we gewoon nog een keer een nieuw liedje maken.
0: Ja. En Donnie, jij bent natuurlijk uiteindelijk gaan rappen, met taal gaan spelen.
2: Ja.
0: Maar dat is ook door een logopedist ooit begonnen, hè? Want jij stotterde vroeger.
1: Ja, klopt. Ik stotter nog steeds. En altijd als ik deze zin uitspreek, dan stotter ik zeg maar weer. Maar dat is wel de reden waarom ik zo... Maar ik hou heel erg van taal. Zeg maar. Maar voor mij is bezig zijn met taal... is dan het enige moment dat ik gewoon... Ja, dat ik tussen aanhalingstekens normaal kan communiceren, zeg maar. Dus voor mij is altijd om creatief bezig te zijn... Dat vind ik gewoon super fan. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap het. En het is ook makkelijker om in een ritme misschien te praten.
1: Ja, inderdaad. Het is makkelijker om in een rijm te praten. Want dan kan je of in een melodie of in een flowtje te praten. Zo kan je continu door blijven praten, zeg maar. En als je dan echt moet nadenken over wat je zegt, dan ga je toch wat meer haperen.
0: Ja. Ja, maar daar heb je eigenlijk nauwelijks last van. Of was dat ook een reden om geen interviews te geven misschien?
1: Nou, ik vind het altijd wel een beetje moeilijk om... De hele tijd continu door te praten. En dat gaat dan wat makkelijker met rappen. Dan mag dat, maar dan kan je dat echt gewoon helemaal fine-tunen. En allemaal dingetjes mee doen.
0: Snap ik wel. Onder andere gewerkt met René Vroger, Frans Duits, Lange Frans, Mart Hoogkamer, Tino Martin, Chantal Jansen, Chris Kors Amsterdam. Nou, dat is een lijst.
1: Ook. Ja, u hoort het al, ik doe sporadisch duetten.
0: Ja. Dat is wel waar, ja. Hey, Robert, hoe gaat het verder met jou? Je hebt het natuurlijk ontzettend druk gehad, hè, de laatste tijd ook.
2: Sowieso met shows is het super druk. Ik moet wel zeggen dat dit weekend ga ik de laatste shows afronden. En dan heb ik een maandje vakantie. En daar ben ik ook wel echt aan toe, hoor, moet ik zeggen. Even een beetje opladen weer, even andere dingen dan zingen.
0: Ben je nog helemaal niet weg geweest dan?
2: Nee, ik ben nog niet weg geweest. Dus ik ga lekker veel tijd spenderen met mijn kids, met mijn vrouw. En we gaan ook even de zon opzoeken. En uiteraard ook genieten van onze nieuwe woning. Want dat gaat ook volgende week gebeuren. We gaan verhuizen. Dus daar kijk ik enorm naar uit.
0: Ah, dat is wel leuk, hè? En heb je ook zelf nog wat gedaan in het huis? Want je bent natuurlijk ook begonnen als schilder.
2: Ja, maar ik heb echt helemaal niks gedaan. Nee? Maar dat is ook wel lekker, hoor, moet ik zeggen.
0: Ja.
2: Dat je de mogelijkheid hebt om zeg maar alles uit handen te geven.
0: Maar nu ga je er officieel in met het gezin.
2: Nu ga ik officieel erin en nu ga ik vooral bankwerk doen.
0: Bankwerk.
1: En wat houdt dat in?
2: Ja, liggen op de bank.
0: Oh, maar je moet ook de kinderen lekker met de kinderen.
2: Ja, natuurlijk. Tuinwerk gaan we ook een beetje doen, joh. Een beetje van alles, joh.
0: Goed zo, nou. Allemaal leuke dingen. En jij, Donnie, ga je nog een beetje buitenland?
1: Nee, ik ben een weekje naar België geweest met mijn kinderen en met mijn vrouw. En dat vond ik super leuk. Vond ik zeer plezant.
0: Aan de Belgische kust?
1: Ja, hoe weet u dat?
0: Nou, dat gaan de meeste Nederlanders dan heen.
1: Ja, correct.
0: Ja, dat klopt, hè? Ja. Maar het is best wel leuk daar, toch?
1: Ja, ik vond het... Ik heb me zeer vermaakt, ja. En met de kindjes even in het strand en even op zee. Of niet op zee, maar dan dat je bij de zee bent. En dan heb ik altijd een boekje mee en dan schrijf ik allemaal ideetjes op, zeg maar.
0: Ja, want dat wilde ik ook nog aan jou vragen. Maar dan gaan we zo meteen wel even over verder kletsen. We gaan eerst even die grote hit van jullie twee draaien.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Want die is er dus ook alweer onderscheiden met... Wat is er, welke awards zijn er allemaal gekomen? Ik hou dat niet meer bij.
1: Ja, dit is wel... dat is ook heel grappig hoe dat is ontstaan. Want van Oorsong hadden wij helemaal gezamenlijk geen sessie. Maar Roos zou naar de kapper toe gaan. En toen zei ik, nou, laten we even een liedje maken. Gewoon kijken wat het doet. En daar is uiteindelijk Moet Het Nou uit ontstaan.
0: Nou, wat een klappertje.
2: Ja, ja, dat kun je best wel zeggen. Ja. Ik vind het wel een flinke klapper.
0: Ja, zeker. Jeetje. Nou jongens, gefeliciteerd daarmee. Zometeen jullie nieuwe single. Ja. En die is die leuker eigenlijk?
1: Ja, ik vind hem heel leuk.
0: Ik zou het ook zeggen.

0: hit in de jaren 70 van Terry Jacks. Misschien staat hij wel in dit jaar. In de Evergreen Top 1000. Die wordt door jou samengesteld. En ook door jou en door jou. Want het is een lijst van onze luisteraars natuurlijk. Seasons in the Sun. En daarvoor de grote hit van Robert van Hemert en Donny. En we moeten het over een aantal dingetjes hebben. Eerst nog even een terugblikje naar april. Paradiso Amsterdam.
1: God. Ja. Het partycomité. Ik weet waar het over heeft. Ja, dat was zo... Ja, dat was echt een heel leuke ervaring. Dat was ook heel fantastisch om dat te doen, zeg maar.
0: Dit was de eerste keer dat je zoiets deed, toch ook?
1: Ja, het was de eerste keer, zeg maar wel, in de samenstelling van een partycomité. Yves Beense was er, Amal, Frans Duits, Michael Schaapmaker. Robert.
2: Ja, ik was ziek, jongens. Ziek. Ja, ik was echt ziek. En dat, normaal denk je van, hij is weer... Nee, maar ik was echt doodziek. En ik was ook doodziek dat ik er niet bij was.
1: Je was ziek van, hè?
0: Daar bouw je
2: ja, van. Nee, zeker. Want ik heb alles natuurlijk online gezien. En ook gewoon zoveel berichten gekregen van, waar ben je? Hoe laat... Ik kon niet,
0: want anders... En ik dacht, nou, dat kan wel even overslaan. Maar
2: maar dat was echt te gek.
0: Ja.
2: Dat was echt een groot feest daar, man. Dat heeft hij echt goed gedaan.
0: Ja, niet omdat hij er nabij zit, maar... Nee,
2: lekker, die veren zo even lekker in je kont, hè? Zo even.
1: Ja, maar kom, dat wordt er wel veerkrachtig van. Ja.
0: Nee, maar dat zat goed in elkaar. Tenminste, dan leek het op. Of deden jullie maar wat?
1: Nou, in alle eerlijkheid, tussen ons... We deden maar wat. Het was wel superleuk. Het was juist ook een beetje, maar het een beetje een gezellige... Ja, het was gewoon echt een gezellige boel. Ik weet nog wel dat ik zei tegen Yves en tegen Amar, tegen Frans Duijs, zullen we nog even één liedje doen? Even eentje met z'n allen. En toen was het ene moment het nadeel was klaar. Zeg ik, zullen we nog even één keer doen? Zeg ze, ja, is goed. En toen kwam de derde keer. Zeg, zullen we nog één keer doen?
2: Ja, hij zette ze gewoon voor
1: boven. Gewoon voor de vierde keer, voor de vijfde keer.
0: Nou, het publiek heeft er in ieder geval van genoten. En is dit voor herhaling van Bar dan?
1: Ja, ik ben wel even aan het kijken gewoon wat de mogelijkheden zijn. En ook zeg maar, hoe ik het dan een beetje ga insteken en ga indelen. Maar dit smaakt wel naar meer.
0: Je bent toch een man van tradities ook wel een beetje?
1: Ja, ik ga wel proberen om het wat terug te laten keren, ja. En ik hoop dat Ro meedoet.
2: Zeker. Als ik niet ziek ben, dan ben ik er sowieso bij.
0: Nou, jullie kunnen
2: klop even af.
1: Ja, dat is ziek dan wel.
0: Deze evenementen moeten elkaar niet gaan bijten, want jij staat volgend jaar april in de Avans Live in Amsterdam.
2: Ja, klopt.
0: En dan hoop ik dat Donnie niet ziek is.
2: Nee, ja, dat hoop ik ook niet, want ik heb hem wel nodig die avond.
1: Ik sta er ook bij, dan gaat erop. Nee. Ik ben bij jou toch?
2: Ja, Donnie is er sowieso bij.
0: Oké, nou zometeen jullie nieuwe single en we gaan ook even over jouw show hebben, want ik ben benieuwd wat je daar van plan bent. Want je gaat natuurlijk ook op de bank liggen nadenken over wat voor avond we dan gaan krijgen.
2: Toch? Ja, nee, tuurlijk wel. Ja. Ik heb wel wat...
0: Hartstikke goed dat jullie zijn vandaag. Wow. De vrienden van de Nederlandse hits, Donnie en Robert van Hemert zijn vandaag bij ons. En dit komt ook uit Nederland. Hans Vermeulen met zijn Sandy Coast en Just a Friend.

0: Halfday. En hier is het laatste nieuws met Ewout. Opnieuw, goedemiddag, Ariel.
1: Goedemiddag, Daniel. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan wilden meedoen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. Volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat Israëlische studenten op persoonlijke titel mee zouden doen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is daarom afgesloten. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met Duitse grenscontroles. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op die luchthaven ook opgepakt. De man was zelf ook onder invloed van drugs, namelijk van MDMA, cocaïne en methamfetamine. Imkers zijn verbijsterd dat ze een blauwe envelop op de mat hebben gekregen. Ze moeten betalen om hun bijenvolken te registreren. En die rekening kwam nogal uit de lucht vallen voor imkers.
2: Die voelden zich een beetje, ja, belazerd, zeg maar. Wij hebben ons netjes aan de regels geschouwd door ons te registreren. En nu krijgen we daarna, zonder dat we het wisten, een rekening op ons bord.
0: Ja, wij hebben dat ook wel. Hè? Wij voelen ons ook altijd belazerd als die blauwe envelop komt.
1: Ja, jij misschien.
0: Ja, heb jij daar geen last van? Dan stuur die voor mij gewoon naar jou door.
1: Ah, ja. Dan krijg je een probleem, denk ik.
0: Wat
1: hoor.
0: Je wil.
1: Ja. Maar goed, volgens de overheid is de registratie van bijen belangrijk, voor als er ziektes zijn. Dan hebben ze overzicht van hoeveel bijenvolk er zijn. Maar volgens de imkers is die informatie al heel makkelijk op te vragen bij allerlei imkerverenigingen.
0: Ja, dat weet ik zelfs.
1: Ja, jij bent ook bij, hè?
0: Ja, ik ben wel bij, hoor.
1: Zeker. Het weer in het noorden en oosten nog een enkele bui. In het midden en zuiden vrijwel droog. Vanuit het westen wat meer zon. Het wordt 20 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Morgen droog en vrij zonnig bij 22 tot 26 graden.
0: Dankjewel, Ewout. Mag ik van deze gelegenheid gebruik maken om je ook een heel fijn weekend te wensen?
1: Zeker, dan wens ik jou ook een heel fijn weekend.
0: Oké, dankjewel.

0: wat rust aan onze lunchtafel met Jim Croce. Time in the bottle, daarvoor nog Sheila E.
1: De beleggingstips.
0: Ja, de dressing over je salade of het extra plakje worst op je broodje. Dat zijn de beleggingstips. Muzikaal steken we ze in. We zoeken vandaag liedjes over magie. Over toveren en illusies. En die zoeken we vandaag in de beleggingstips. Dat heeft te maken met de verjaardag van de dame die de Harry Potter reeks heeft geschreven. En volgens het boek is Harry Potter vandaag jarig.
2: Gefeliciteerd.
0: In 46 geworden die Harry. En de schrijfster die is 61 geworden. Dus wij vroegen om liedjes die iets te maken hebben met magie, goochelen, illusies.
2: Nou, dan moet je ons hebben.
0: Nou ja,
2: zijn de goochelaars.
0: Ik heb natuurlijk wel een woordkunstenaar in de studio nu.
2: Oké, let's go.
0: Dat is wel de magie.
3: Magic.
0: Magic.
2: In the air.
3: Welke liedjes zijn met tovenaars?
0: Ja, alles. Nou, deze komt bijvoorbeeld binnen. En Just an Illusion. Maar ja, er zijn natuurlijk wel Nederlandse liedjes waar een tovenaar in voorkomt.
3: Als ik kon toveren. Tita Tovenaar.
0: Ja, als ik kon toveren. Herman van Veen. Dat is natuurlijk ook een mooie.
3: Tita Tovenaar?
0: Ja.
3: Hans Klok?
0: Oh. Ja. Jullie horen Donnie en Robert van Emmers. Die zijn vandaag bij ons. Goed, ja, we zijn er inmiddels uit dat Donnie volgend jaar. Er wordt een traditie. Een leuke show. Misschien moet de titel ook wel gewoon zo blijven. Donnie's Party Comité.
3: Ja, dat denk ik wel.
0: Het is al aardig ingeburgerd.
3: Ja, ik vind het ook een heel leuk.
0: Vind ik wel goed. Naam. De avonds live show van Robert van Emmen komt eraan. 23 april 2027, dan is het zover.
2: Ja, dan is het zover. En ik kan al wel zeggen dat hij bijna uitverkocht is. Ik heb nog, denk 300 kaartjes of zo.
0: Dus, dat moet goed, man.
2: Ja, dat is wel heel fijn, ja.
0: Gefeliciteerd, dat geeft ook wel wat rust, hè?
2: Ja, tuurlijk geeft het rust. Het is altijd spannend als je het online gaat zetten, zeg maar, wat er dan gebeurt bij de aftrap van je show. Maar dat ging echt al heel erg hard. Dus nee, dat belooft een hele bijzondere avond te worden.
0: Wordt een van de grotere dingen die je tot nu toe gedaan hebt?
2: Het grootste. Voor eigen show, hè? Mm-hmm. Dus het grootste. Dus is heel speciaal.
0: Dat leuk, dat wordt je van harte gegund natuurlijk. Maar heb je al een beetje een idee wat je die avond gaat doen? Want het enige wat ik ergens had opgevangen was dat je iets met een zangeres gaat doen.
2: Ja?
0: Uit de Borsato-familie.
2: Uit de?
0: Marco Borsato-familie, de dochter van Marco.
2: Oh nee.
0: Is dat niet waar?
2: Hoe kom je daarbij?
0: Ja, dat hoorde ik iemand vertellen aan mij. Die zei, dan moet je eens vragen aan hem.
2: Oké, nou het is wel een leuke. Je brengt me op ideeën, maar dat staat niet, dat staat niet op de planning of zo. Maar het zou het wel met Jada bedoel je dan?
0: Ja.
2: Of ja,
0: daar beschouwen.
2: Ja, daar beschouwen. Ja. Het is een leuk idee. Misschien ga ik daar wel wat mee doen. Ja, even
0: kijken. Maar het mag nooit ten koste van Donnie gaan.
2: Nee, maar dat komt het zeker niet. Ik en Donnie
0: dat
2: gaan.
0: Dat je niet weer voor de vrouwen kiest dat je Donnie.
2: Nee. Donnie zit in mijn hart, man. We gaan een apart blokje met Don doen en dat wordt gewoon een vissa-blokje met veel feest en veel hits en die avond belooft gewoon een topavond te worden. Feest, groot feest. Ik ga ook wat moois doen, zeg maar met mijn dochter die avond. Ik ga en nog meer duetten doen. Alleen, ik ga natuurlijk niet alles verklappen. Zeg maar,
0: nee, dat snap ik ook wel.
2: Ik wil het gewoon heel graag op mezelf uitverkopen. En de mensen ook een beetje verrassen die avond met wat ik ga doen. Dus,
0: dat is ook het leukste, Robert.
2: Ja, dat is ook het allerleukste. Ik kan wel verklappen dat ik bij iedereen kan komen. Dus een iets.
0: Hè?
2: Ik kan zeg maar... Ja, normaal sta je aan één kant, toch? Maar ik kan overal.
0: Ja, ga door de hele zaal.
2: Ik kan in principe kan ik overal wel een beetje komen. Ja.
0: Ga je vliegen?
2: Nee, ja, dat wou ik wel, want dat was een beetje te duur.
0: Ja, was dat te duur?
2: Ja. Dat was een beetje te duur.
0: Het kan wel goedkoop, maar dat is niet veilig.
2: Nee, dat is niet veilig. Dan hang je aan een heel zijde draadje. Ik zei, nou, dan mag je zelf aanhangen. Laat mij maar met rust, ik sta wel.
0: We gaan naar de Vissermansvriend. En dat wordt al een beetje geteased, om het maar even zo te zeggen. Er kwam een piratenhits-album uit van Donnie. Met onder andere de Hengelbewaarder. Vis is the moment. Liefst uit Vissabon.
3: Ja.
0: En zo had je nog een paar artiesten ook erbij staan.
3: Ja, klopt, ja. Ik was gewoon... Ik was in de nacht aan het brainstormen. En toen dacht ik, ja, wat zijn allemaal leuke referenties met piratenhits. En met allemaal visreferenties, ja. En dat kwam daar. Never gonna give you gup. Vond ik ook wel grappig.
0: Maar Sardino Martin.
3: Ja, Sardino Martin, oké. Haring. Haring, dat is ook mooi. Ja, dat vind ik super leuk om te doen. Daar ben ik wel eigenlijk continu de hele dag mee bezig om associaties te maken. En dan Rodi wordt er ook wel een beetje gek van, denk ik.
0: Nou, als je de hele dag met hem optrekt, moet je dan natuurlijk op een gegeven moment aan het einde van de dag denk je, nou, nu is het wel even klaar, toch?
2: Ja, we waren vanmorgen om 7:00 begonnen, dus nou. Ik ben al even onderweg met hem. Maar het gaat nog goed. Ik moet zeggen dat ik hem op de momenten dat ik kan, dan ontwijk ik hem heel eventjes voor 2 tellen. En dan komt hij weer. Ja. En dan gaan we weer lachen, joh.
0: Ja, het is altijd wel is ook leuk gewoon.
2: Ja, tuurlijk is het leuk.
0: Oké, nou, dit is de derde single die jullie samen uitbrengen eigenlijk.
2: Ja.
0: En dit is misschien wel de allerleukste tot nu toe, of...
2: Ah, ik vind het vooral heel erg leuk en goed dat we gewoon weer iets nieuws proberen. En dat vind ik altijd een echte uitdaging, zeg maar. We hadden ook weer heel makkelijk in het hoekje van Moët kunnen gaan vissen. Even om in vis thermos blijven. Nee, maar we dachten echt van, we gaan gewoon weer iets nieuws maken wat er nog niet is. En dit wat we nu zo gaan draaien, is er gewoon nog niet.
0: Nee.
2: En dat vind ik een sport.
0: Ja, je kunt je altijd afvragen, daar is ook een reden voor dan, dat het er nog niet is. In dit geval.
2: Nee, ja, maar de sound.
0: Ja, nee, zeker. Daar ben ik het met je eens. Ja,
3: het is heel leuk. Het is gewoon heel leuk om, niet vast te... van wij houden echt van muziek en dan met het creëren. Het is gewoon heel erg leuk om gewoon verschillende uitdagingen aan te gaan. Maar ik heb ook meerdere sessies met Ro gedaan, zeg maar. En het zijn wel gewoon echt allemaal leuke liedjes. Het zijn ook allemaal... verschillende liedjes. En ik denk dat wel echt gewoon het leukste eigenlijk is wat er is om gewoon steeds een ander soort sausje op de aardappelen te geven, zeg maar.
0: Ja, en hij is een hele goede zanger ook, hè?
3: Ja, ze is
0: zeker. Dat helpt wel als je een plaat wil opnemen.
3: Ja.
0: Oké, man, ik ga hem draaien, de Visserman's Friend.
2: Yes.
0: Hop! Ik vond het leuk dat jullie er weer waren.
2: Ik wist lekker met Daniel Dekker, die weet het.

0: Het zomerse geluid van NPO Radio 5. We hebben een zonnig weekendje voor de boeg ook, hè? Jan en Dien waren dat een Surf City.
1: De beleggingstips.
0: Ja, daar zijn we wel aan toe, hoor. Want er komen weer zoveel goede suggesties binnen. Dank jullie wel daarvoor. Want deze zat er bijvoorbeeld bij. Liedjes over magie. You know. Pilot is dat. Herman van Veen, aangedaan ook door Donnie natuurlijk vandaag. Kind of Magic van Queen was dat. En deze die kwam ook nog binnen van Gerrit uit Aalden, Ben van Dongen en Sylvia Buurmeester. Vond ik wel mooi om te draaien zo vlak voor het weekend.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Frans Bauer. Marco Schuitmaker.
4: Nu is er alleen maar jou en mij.
3: Chris Cross Amsterdam, Donnie en Tino Martin. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 8:30 bij Afrotros op NPO 1.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
11: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Europa is van Picasso. India is van mij.
14: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Exact 2 uur. Je reist zo meteen met de Magical Mystery Tour. Zomertour. Een busreis geheel op jouw golflengte. En nu is het eerst tijd voor het NOS Journaal met Ewout de Jong. Ewout, goedemiddag.
17: Goedemiddag, Stefan. Het aantal migranten dat de Spaanse exclave Ceuta is binnengedrongen ligt inmiddels op ongeveer 60.000. Dat zegt de bestuurder van het stukje Spanje dat tegen Marokko aan ligt. Inmiddels zijn vandaag ook alweer 25.000 migranten vertrokken uit Ceuta. Dat zeggen de autoriteiten. Gisteren werd Ceuta overrompeld door mensen die zonder toestemming binnenkwamen. Dat deden ze zwemmend en lopend. En niet iedereen kwam levend aan. Volgens de regiobestuurder staat het dodental op 34. Het goedkopere treinabonnement om onbeperkt in de daluren te reizen is vandaag voor het laatst te krijgen. Het abonnement met overheidssubsidie moest treinreizen in de zomermaanden een stuk betaalbaarder maken. Tot nu toe is het meer dan 350.000 keer verkocht. En de NS is daar tevreden mee, zegt economieredacteur Ruben Eg.
18: We hebben ook veel reizigers gesproken. Ik sta natuurlijk op het station, zoals je kunt horen. De een die zegt, ja, dat prijsje voor dat kaartje vond ik toch wel te duur. Maar er waren ook anderen en die zeiden, ja, ik heb er toch gebruik van gemaakt. Ik kon toch goedkoop op vakantie met de trein door Nederland. Deskundigen, ja, die willen toch nog wel graag zien wat uiteindelijk het effect op de langere termijn is. Helpt het mensen om toch kennis te maken met de trein? Ja, die studie moet nog gemaakt worden.
17: Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage. En de man was zelf ook zwaar onder de invloed van drugs. De piloot zegt dat hij 2 keer eerder drugs had gesmokkeld en dat hij er omgerekend 10.000 euro per keer voor kreeg. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. En in een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. Ja, het kan gebeuren. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Hij vond het terug bij een verbouwing, ingemetseld in een open haard. En de Bieb gaat het boek nu tentoonstellen.
19: This will now be housed in our local history collection. And people will be able to view it in the library. We're not going to allow it to go back out again. We don't want to wait another 150 years for this book to be returned.
17: Ja, ze gaan het boek niet meer uitlenen, want ze willen niet weer 150 jaar wachten tot het wordt ingeleverd. De boete was inmiddels overigens opgelopen tot zo'n 17.000 euro. Maar die is kwijtgescholden.
16: Ah, gelukkig.
17: Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. En dan wordt het 22 tot 26 graden.
16: Dankjewel, Ewout. Tot straks.
17: Jo, tot straks.
20: Van Zwanenhals tot Bokkenpoot. De paden op, de lanen in. Van Hengelo tot Leiderdorp. Daar gaat de bus. Kom, hou je vast. Het kost je niets. Je hebt geluk. The Magical Mystery Tour.
21: All aboard!
22: The Magical Mystery Tour.

0: Hey Stefan, goedemiddag met je grote radiovriend met Gert. Hey, dankjewel voor Wham en The Edge of Heaven. Volgens mij was het 86 lang niet meer gehoord op de radio. Oh, zo lekker op NPO Radio 5.
1: Ah, heerlijk, dankjewel DJ Gert van der Velde van AltijdHits.nl. DJ Gert van der Velde van AltijdHits.nl. Wil jij ook een plaat af of aankondigen, dan kan het altijd. Stuur ons even een appje via de gratis NPO Radio 5 luister app. Zo moet je het eigenlijk zeggen. We gaan beginnen.
2: Ticket for a magical mystery tour. He knows what to expect.

0: tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
1: We hebben net Daniel Dekker uitgezwaaid. Lieve reizigers, van harte welkom bij de Magical Mystery Zomertour. Een geel verzorgde additionerende busreis. Op deze schitterende zender NPO Radio 5. En hier aanwezig de boomlaan, altijd beschikbare duizendpoot buschauffeur Jelmer Lelieveld. Goedemiddag.
2: Een bijzonder goedemiddag.
1: En een hartelijk welkom voor iedereen die meereist. Ik denk aan Hans Kerkhoff, ingestapt in Dussen. Fijne Hans, Santen Bordok, Amsterdam. Zinzi, Verhulst, Ermelo, Peter Somers in Almere. En al die andere medereizigers die zijn ingestapt in Nederland en ver daarbuiten. Ja, en de vraag is natuurlijk, waar is Tim? Nou, die heeft een folklorevakantie in Estland. En zijn rol wordt overgenomen door buschauffeur Cor Snijder als touranimator in opleiding. Dus ja, dit wordt nu al een legendarische busreis. En zometeen zijn allereerste reisschema. Heel veel succes, Cor.
3: Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to Magical Mystery Tour.
4: Reisschema.
5: Goedemiddag reisleider en welkom beste reizigers. Bedankt voor het meereizen met deze zomerse getinte busreis. Mijn naam is Cor Snijder en ik ben de komende 2 uur uw touranimator in opleiding. We hebben een mooie rit voor de boeg, want afgelopen zondag eindigde de Tour de France. En daarmee is het eindklassement van ons magisch spel bekend. Dus vandaag gaan we heel veel prijzen uitreiken, maar daarover straks meer. We zitten ook steeds midden in de zomervakantie en daarom ook de zomerprogrammering. En hij staat weer achter in de bus, de klassieke Wurlitzer jukebox van onze jukebox-leverancier Willing Oziga uit Breskens. Hij heeft hem vandaag weer gevuld met 19 nieuwe plaatjes. Dus laat vooral weten welk liedje je wilt horen, want wie weet zit hij er vandaag wel in. Kan allemaal via de NPO Luister-app. Kortom, het wordt een reis met spanning, sensatie, sport, cultuur, romantiek en mogelijk lichte verwarring. Allemaal omlijst met de mooiste evergreens.
1: Fantastisch.
5: Ik zou zeggen, leun achterover en geniet.
1: Tot zover.
5: Tot zover.
1: Heerlijk.
6: Mijn naam is Mathieu Gele.
7: Ik ben Rosien Boukema, geboren Boonstra.
8: Ik heet Johnny Bouken.
9: Cuperus van Emden is de naam.
10: Mijn naam is Erwin Lichtveld.
11: Ik heet Ali Kreuskom.
12: Nou, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Ja, goedemiddag.

0: little dolly, do not let a tear fall from your eye. Oh.
1: Hey, hey.
2: Goedemiddag, Stefan, Cor en Jelmer. Leo wil graag 2:30 opstappen vanaf Heideweg 65. Ben nu nog even bezig, dan straks lekker in de bus genieten van jullie fijne programma. Doei, doei.
3: 2:30, zei hij?
4: Ja, 2:30.
3: En welk adres was het?
2: Dat moet ik nog even opzoeken. Heideweg 65.
3: Heideweg 65. Lieve reizigers, van harte welkom bij de Magical Mystery Zomertour. Een busreis geel op jouw golflengte hier op NPO Radio 5. Jan de Guit is ingestapt en laat weten. Goedemiddag weer, ambassadeurs van de vergezichten. Ook weer ingestapt in Koog aan de Zanen. Gaat 2 uur genieten. Fijne rit, groeten Jan de Guit. En ja, je hoorde zijn stem al. Normaal staat, zit hij achter het stuur. Daar zit nu Jelmer Lelieveld. Tim die is, die heeft een soort folklore week of iets. Hè, met allemaal dansen en dingen in Estland. Daar komt hij graag.
4: Wat zeg je? Aan de Estse kust is mij verteld.
3: Aan de Estse kust. En daarom is hij hier met gepaste tegenzin. Maar en inmiddels is hij helemaal opgevrolijk. Tour-animator in opleiding, Cor Snijder.
4: Ja, goedemiddag. Gerrit uit Aalder komt binnen. Hij zegt, wij stappen wel in de grote bus met een aantal collega's op Aalderholt. Hij noemt ze ook even allemaal. Linda, Esther, Johan, Alfina, Rut, Jan-Willem, Carla en Joost Buisman.
3: En Gerrit zelf
4: natuurlijk. Ja. En Tineke is weer opgestapt en zij vraagt of wij haar straks willen afzetten bij rugyoga. Fijne reis allemaal.
3: Oeh, dat is heel goed voor je rugyoga.
4: Ik kan me er niks bij voorstellen.
3: Ja, ik heb ervan gehoord.
4: Ja?
3: Ik heb zelf ook veel last van mijn rug. En rugyoga en pilates hoor ik ook hele goede dingen over.
4: Oké. Okay.
3: Ja. Dus even kijken, radio, Harry van der Maat, radiomaat, zo opereert hij in de socials. En hij laat weten, hij is op het strand in Zoetermeer en heeft zijn oortjes in.
4: Ach, heerlijk.
3: Vorige keer heeft hij geprobeerd om met zijn oortjes in te zwemmen. Dat is ook gelukt, schijnbaar. Hoe dat schijnbaar kan dat. Dan eens even kijken, wat hebben wij nog meer, Cor? We hebben natuurlijk onze jukebox.
4: Ja.
3: Kun je daar even iets over vertellen?
4: Nou, Willy Ozinga, ik moet zijn naam goed zeggen, uit Breskens.
3: Ja.
4: Die is onze jukeboxverzamelaar. En hij heeft voor ons achter in de bus een hele mooie kleine jukebox neergezet. Een Wurlitzer.
3: Ja.
4: Een hele bijzondere. En hij heeft weer 19 nieuwe plaatjes erin gezet.
3: Ja.
4: En ja, eigenlijk is het als mensen een liedje willen horen.
3: Ja.
4: Vraag hem aan via de NPO Luister-app. Lopen wij naar achter, kijken we of die in de jukebox zit.
3: Ja, hoe leuk is dat, hè?
4: Ja.
3: Want jij hebt toch ook, zondag was ik er niet, maar ook daar hebben enorm veel mensen op gereageerd. Juist omdat het zo'n kleine exclusieve jukebox is. Hè?
4: Ja, helemaal.
3: Er zit niet van alles in.
4: Nee.
3: Het is niet van gooi maar kwartje in en haal maar uit wat je wil. Nee, het moeten echt plaatjes zijn waarvan jij denkt, nou, dat zou wel eens in die jukebox kunnen zitten. Dus dat is een ontzettend leuk idee eigenlijk.
4: Ja, en volgens mij wil jij zo zelf er ook iets uithalen.
3: Ja, dat heeft dan ook een bijzondere reden. Dus ik begin straks als eerste als voorbeeld. Dan hebben we ook nog eventjes iets te melden natuurlijk over... want dat is een beetje de rode draad van deze uitzending. Want vandaag blikken wij nog 1 keer terug op ons magisch spel. Ons eigen tourpool, die we een paar maanden geleden met heel veel liefde opbouwden... op magischspel.nl. Die blijft gewoon online staan, hè?
4: Zeker.
3: Ja, dat is leuk. Het hele jaar door kun je nog een beetje bekijken hoe het allemaal is gegaan. Ja, wat begon als een klein ideetje, een stout ideetje, groeide uit tot een pool waar honderden van jullie reizigers zich in vastbeten. Ploegen samenstellen, punten sprokkelen, elke etappe weer meeleven met je favorieten. En vandaag is de dag dat de prijzen de deur uitgaan en we hebben er heel veel uit te reiken. Voor de hele top 3 schakelen we zo meteen door naar onze buschauffeur Jelmer Lelieveld. Die blijft gewoon rijden, schrik niet. Maar die is eerder al bij de finish, heeft hij al met een aantal mensen contact gehad. Waaronder de 2 winnaars, hè?
4: Ja.
3: En dan hebben we ook nog, andere mensen. Bijvoorbeeld degene die als laatste is geëindigd. Dat is Marjolein, hè?
4: Ja.
3: Ja, die had echt een flink team. Er waren ook mensen die hadden een team ingeleverd met maar 6 renners erin.
4: Ja, incomplete teams.
3: Ja.
4: Maar Marjolein heeft het zelfs gepresteerd om met een compleet team lager te scoren.
3: Ja, en dan ben je echt een grote. Dat levert prijzen op. Dan hebben we ook nog de nummer 14 krijgt een prijs. Dat was een afspraak met Dirk-Jan Roeleven. Die heeft een prachtig boek geschreven. En hoe heet je dat boek ook alweer? Hey, dan ben ik even de titel kwijt.
4: De Nieuwe Fiets.
3: De Nieuwe Fiets, ja. Dat is een prachtig boek. Zo goed eigenlijk een soort bestseller, dat er nu toevallig de 14e druk uit is. En hij zei, dan geef ik aan degene die op plek 14 is geëindigd, geef ik dat boek, De Nieuwe Fiets. Dus die gaan we ook nog bellen. Even kijken, heb ik alles al genoemd nu?
4: Ja.
3: Ja. Dus kom maar door met je, jukebox plaatjes.
4: Heel graag.
1: Gooi een kwartje in de jukebox. Laat die kwartjes rollen. La la di da moeda. La ba di ba ba ba ya moeri. U ba di ba ba ba ya moe. Zoek je plaatje uit en vertel je verhaal. La di do da. Du ba di ba ba ba. Yo!

0: Ongelooflijk, wat loopt dit programma lekker. Hoe heet deze zender eigenlijk?
1: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour.
2: Een zorgeloze, geestverruimende radiotrip voor een breed publiek.
1: Op NPO Radio 5.
0: Oh ja.

0: En Evergreen van het zuiverste water. En we draaien hem speciaal voor Luke. Want die is gek op Evergreens. Luke en Evergreens. Luke is een Evergreen.
1: Ja.
0: Alleen als hij denkt dat hij te weinig Evergreens hoort, dan gaat hij weg.
1: Oh.
0: Dat vind ik ook prima. Dus hij is net uitgestapt. Maar ik, het is jammer. We hebben nu al 4 Evergreens wel gedraaid. Ja, dit is natuurlijk dit is een nummer waar Luke warm voor loopt, hoor.
1: Ultieme Evergreen.
0: Een ultieme Evergreen. Eens even kijken. Leuk. Kees die vraagt. Ik stap graag in vanaf Luik. Is genoteerd. Ab van Wijngaarden. Die is ingestapt in La Cave. 4622 in Frankrijk. Jij hebt er ook nog eentje in het buitenland, hè?
1: Ja, van Miran. Die is in Zweden. En ze is bezig met het schoonmaken van aalbessen. Haar struik is zo vol dat ze ze niet allemaal gelijk kan opeten, dus het wordt invriezen. En het is heerlijk om naar jullie te luisteren. Groetjes uit Hammerstad.
0: Hammerstad, het is toch een fijn beeld dat iemand aalbessen aan het... Ken je aalbessen?
1: Nee.
0: Dat is fantastisch. Aalbessen, het is al heel lekker om ze te ritsen. Het ritsen van aalbessen. Van die rode besjes.
1: Oh, die kleintjes.
0: Het is lekker in de hangop, bijvoorbeeld. Ik heb laatst de hangop gegeten. Hangop yoghurt.
1: Ja.
0: En dat werd dan geserveerd met van die aalbessen.
1: Geweldig.
0: En ik vond het vroeger vooral heel lekker met bruine suiker. En dat het nog een beetje het vocht van die aalbessen dan gemengd met veel suiker. Maar daar kon ik als kind echt... ik wil niet zeggen kilo's, maar ik kon er wel heel veel van op.
1: Ik ga het ook een keer maken.
0: Moet je doen. Lieve mensen, dit is de Magical Mystery Tour. Het is tijd om een liedje uit die wonderlijke zomer jukebox te halen. Dat is de kleinste jukebox ter wereld. Dat is een jukebox die ons ter beschikking is gesteld door Willy Osinga uit Breskens. Hij is groot Wulitzer verzamelaar, maar niet alleen Wulitzer, hij heeft de meest rare jukeboxjes. En deze die vult hij elke week in en dan krijgen wij hem. En dan is het kijken, als jij iets uit die jukebox hoort, dan gaan wij kijken of hij erin zit. Dat is het leuke, dat is een beetje het spelletje. En als je erin zit, dan draai je hem voor je. Maar nu heb ik een kleine uitzondering gemaakt, want ik mocht zelf iets in de jukebox stoppen. Heb ik hem gebeld en het mocht. En dat heeft alles te maken met een grote held van mij. Afgelopen woensdag bereikte ons het verdrietige nieuws dat de Ierse zanger en muzikant Glenn Hansard op 56-jarige leeftijd is overleden. Hij kwam om het leven bij een motorongeluk in de buurt van zijn Dublin. Glenn Hansard die brak door als frontman van de Ierse rockband The Frames. Later groeide hij uit tot een internationaal gewaardeerd singer-songwriter en ook acteur. Zo speelde hij bijvoorbeeld in The Commitments. Daar zong hij ook. Geweldige film, als je nog nooit gezien hebt, probeer hem nog eens te kijken. 2007 speelde hij de hoofdrol in de film Once. En won hij voor de filmmuziek een Oscar. In 2012 bracht hij zijn eerste soloalbum uit. En op 3 september 2015 was hij voor de eerste keer te gast in ons programma De Staat van Stas op Radio 2. Ik kende hem eigenlijk nog helemaal niet zo goed. Op 7 april 2016 kwam hij voor de tweede keer toe.

vond ik hem al beter. En ik was toen al eigenlijk al helemaal verkocht. In 2015 toen kondigde ik hem als volgt aan. En dat wil ik even voorlezen. Dat deed ik toen in het Engels. Ladies and gentlemen, he is exquisite and completely of his own. This is bad English perhaps, but he is from Ireland. And when he starts singing, the whole world seems to stop for a little while. Can I get a warm welcome for the one and only? Hou je hart vast, here is Glenn Hansard. En we waren maar met z'n drie in de studio. We klapten zo hard als we konden. En toen begon hij te spelen op zijn gitaar. Die helemaal in de loop der jaren stuk had gespeeld. Omdat hij heel veel op straat speelde. Dat was 11 jaar geleden. Ik zag hem in die tijd ook in Carré. En dat was, ja, dat was gewoon zeldzaam goed. Dat was puur en gepassioneerd. En hij wist je, elke vezel wist hij te beroeren. En ja, nu is hij er niet meer. Nu is hij van altijd, zoals we dat zo mooi en troostrijk zeggen. Ik wil graag uit de jukebox halen het nummer Her Mercy van Glenn Hansard.

0: Lieve mensen, dit is de Magical Mystery Tour. En als je bent ingecheckt op deze schitterende zender NPO Radio 5... dan vermelden we dat ook, hoor. En iedereen die is ingecheckt, we zijn allemaal reizigers onder elkaar. En dan word je ook genoemd. Veel reacties op het nummer van Glenn Hansard, Her Mercy. Mensen zeggen, wat een mooi nummer. Heel erg bedankt. Wat een gemis. Ook mensen die nog nooit van Glenn Hansard hebben gehoord. En die het graag willen gaan luisteren. Just For You, Spargo hebben we gehad. Dan gaan we even iets bijzonders doen, hè?
1: Ja, het is tijd.
0: Of wil jij nog eventjes wat mensen noemen? Want het vind je altijd leuk, zei je.
1: Ja, ik vind het leuk om Daan te noemen.
0: Ja?
1: Die wil vandaag instappen in Kampen. Hij gaat richting Barneveld.
0: Ja.
1: Om een naaimachine van Sarina op te halen.
0: Ach.
1: Die is in reparatie geweest. Doet het weer.
0: Ja, daar geniet je van.
1: Ja, dat vind ik fijne berichten.
0: Ja. Ja, afgelopen maanden hadden we het, we hebben het al over gehad, was de sportzomer natuurlijk volop in de belangstelling in de media. En wij zijn daarop aangehaakt met een geweldig spel, Magical Mystery Tour Pool. Ontwikkeld deze website, ontwikkeld door Websnijder en admin Dame, magischspel.nl. Als je denkt, ik had er helemaal nog nooit van gehoord. Je kunt het gewoon even bezoeken, magischspel.nl. Volgend jaar weer. We waren echt verrast door het enthousiasme waarmee de Tourpool ontvangen is. En de hoeveel mensen die meededen. Ik geloof, hoeveel waren er, Websnijder?
1: 381 complete teams.
0: 381 complete teams. En met incomplete teams erbij.
1: Ver over de 450.
0: Ja, en dat is het begin van een spel, hè?
1: Ja.
0: Zonder reclame. Het is een beetje illegale opzet. Maar het is, iedereen roemt het ook vanwege de snelheid en de kleuren. En de vormgeving was mooi, het was gezellig.
1: Ja. En ook een heel magisch manier van spel opzet.
0: Ja, magisch spel opzet. Ja, zoals jij dat altijd zo mooi zegt. Ja. Ja, inmiddels is de Tour de France natuurlijk verreden. En dat betekent dat het eindklassement van de Magical Mystery Tour bekend is. En vanmiddag tijdens deze busreis gaan we een aantal winnaars blij maken. Daarvoor hebben wij part-time verslaggever en vandaag ook buschauffeur Jelmer Lelieveld bereid gevonden. En hij sprak eerder, dus dat moeten we wel even vermelden, want anders kon hij nu niet rijden natuurlijk. Hij sprak eerder met twee van de prijswinnaars. Kom maar door, Jelmer. We hebben even nog geen... Ging even iets mis. Hier is Jelmer Lelieveld.
2: Goedemiddag Stefan, goedemiddag Koen. Tijd voor de bekendmaking van de nummer 3 in de Magical Mystery Tour Pool, magischspel.nl. En dat is geworden Komoes, oftewel Remco Moesman. Remco, goedemiddag. Ik begin natuurlijk met de eerste vraag die ongetwijfeld op ieders lippen brandt. Heb jij er altijd in geloofd dat je in de top 3 zou eindigen?
3: Nou, op een gegeven moment kwam ik die top 10 winnen en ik dacht van, nou, dat gaat wel lekker. En ik had een combinatie van sprinters en van bergrenners. En die ging het eigenlijk allemaal wel goed doen. Dus dat bracht me wel mijn geloof dat die top 10 er in ieder geval sowieso in zat.
2: Met welke tactiek ben je trouwens het spel ingegaan van tevoren?
3: Nou, een beetje kijken welke renners het goed doen eigenlijk. En die heb ik in mij opgenomen. En vooral de tactiek wat ik had is een goede mix van klassement, CQ, bergrenners en sprinters. En dat heeft volgens mij wel aardig uitbetaald.
2: Met dus een mooie score van 1784 punten. Maar liefst, hoe groot is de ontlading nu?
3: Nou, ik was wel blij dat ik die top 3 had. Dus dat vond ik wel heel gaaf, zo'n podiumplek.
2: Met wie ga je dit als eerste vieren?
3: Nou, ik heb hier nog een vriendin in de buurt die ik glansrijk verslagen heb. Dus dat gaat helemaal goed komen.
2: Nou, van harte gefeliciteerd. Komoes, jij krijgt als nummer 3 in de Tourpool van Magisch Spel... krijg je een fantastisch mooi sportshirt toegestuurd. Dankjewel.
3: Oké, leuk.
2: We gaan gelijk door, want tja, net als bij de Tour wacht ook deze uitslagenronde op niemand. Een bijzondere vermelding is dat voor de nummer 19, Floyd, oftewel Floortje Dont. Ze heeft inmiddels plaatsgenomen naast mij. Floortje, hele goede middag. We kennen jou natuurlijk van die fantastische columns van de afgelopen weken, waarin je jouw prachtige gedachten over de Tour de France hebt geschreven. Die columns werden zeer goed ontvangen. Hoe pak je dat nou precies aan, die columns schrijven in jouw unieke stijl?
4: Wat een goede vraag. Hoe doe ik dat? Het begint met heel veel. Echt obscene veel Tour de France kijken. En in alle tijd die er voorbij gaat als de heren fietsen. Want af en toe heb ik dan een gedachte. En als ik geluk heb, dan kan ik die vangen. En dan prop ik ze in een stukje. En dat lees ik dan aan jullie voor.
2: Stel, er luistert nu iemand en die heeft heel erg genoten van jouw tourcolumns. Die is daardoor geïnspireerd geraakt. Die wil dat zelf ook gaan doen. Met wat voor blik raad je hen aan om naar de Tour te gaan kijken volgend jaar?
4: Wat ik zou zeggen is, kijk, het is echt een misvatting dat je daar met je verstand en je analyses gaat zitten. Het, Het is sport kijken is ziel en zaligheid. Dus ik zou zeggen, alles geven, alles opvegen en niks over laten. Zodat je op de, als je op de eindstreep, dat je dan helemaal leeg bent. Zoals Mathieu van der Poel afgelopen zondag eigenlijk.
2: Je doet ook mee aan andere tourpools. Maar hoe heb je nou de deelname aan deze magisch spel, Magical Mystery Tourpool, beleefd?
4: Nou, ik heb het denk ik onderschat. Ik vond aan het begin dacht ik, nou, dit is een eitje. Makkelijk. Ik weet dat ik Tijmen Arendsman liever wil dan iemand anders. En dan zit je toch vast in je eigen gebrek aan resultaten eigenlijk. Want ik wilde natuurlijk dat het allemaal toch iets beter ging, mijn team. En dus, ja, ik ben echt jaloers, kijk ik naar de hoger geëindigde. En aan de andere kant, misschien moet ik wat robuuster.

0: dan selecties maken?
1: Ik weet het niet.
0: Als ik nu naar mijn lijstje kijk, dan denk ik wel echt van... nou, wat leuk dat deze mannen voor mij hebben gereden. Dat hebben ze echt supergoed gedaan.
2: Dat lijken me hele mooie woorden om mee af te sluiten. Op nummer 19 geëindigd in de Magical Mystery Tour Pool. Floyd, oftewel Floortje Dont. Mede vanwege jouw columns die je hebt geschreven met erin jouw interessante gedachten over de Tour de France, krijg jij een speciaal sportshirt toegestuurd.
0: Ja, wat geweldig. Daar ben ik heel blij mee. Dan kan ik volgend jaar aandoen om weer mee te doen.

Jouw avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De

als je een feestje geeft. En je denkt, ja, ik wil mensen aan het dansen krijgen, maar dat lukt me niet. Dan moet je gewoon Pointer Sisters, Commodores, Earth, Wind & Fire, dat soort dingen zet je op. Geloof mij nou. Dan succes gegarandeerd. En Vivi, die weet dat. Die zegt, dit is nou typisch een heerlijk swing dansnummer. Brickhouse van de Commodores. Zometeen gaan wij natuurlijk prijs uitreiken. En dat zullen de prijzen zijn voor de nummer 1.

0: Ronnie en de Ronnies. En we onderbreken beestjes, want nieuwslezer Ewout de Jong is binnengekomen.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: Weet je dat ik wel eens af en toe droom van deze jingle? Zit hier gewoon, word ik wakker met deze jingle in mijn hoofd. Ook andere jingles trouwens ook.
5: En zing je ze dan mee?
0: Wat? De jingle? Alles. Op een of andere manier word ik wakker met name deze jingle. Hoe laat is het? Hoe laat is het?
5: Drie uur.
0: Het is exact 3 uur, lieve reizigers. Je reist zometeen weer met de Magical Mystery Zomertour. Een busreis geheel op jouw golflengte. Maar nu eerst is het hier het NOS Journaal met Ewout de Jong. Ewout, ja? Goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag Stefan. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Legt de schuld van de enorme toeloop van mensen naar de Spaanse exclave bij mensensmokkelaars. Waarom tienduizenden mensen juist nu de oversteek wagen is niet duidelijk. Het heeft misschien te maken met een nieuwe wet die onlangs door het Spaanse Hof is behandeld, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
7: Grens richting Spanje oversteken, dat die niet fysiek kunnen worden tegengehouden. Waarom juist nu dus dat zo rondgaat, ja, daar kan alleen maar over gespeculeerd worden.
6: Nou, zo'n 25.000 migranten zijn alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen eten of een slaapplek konden vinden. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te verkopen. Daarop kwam een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet betrokken was bij het plan en dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt het voetbal te verkopen. Een ruime meerderheid van de FIFA-landen heeft zich ook tegen het plan gekeerd. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande muziek waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat heeft een Duitse rechtbank bepaald. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. En dat lijkt volgens artiesten veel op muziek maken die al bestaat. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. En de droge zomer laat ook zijn sporen na in de Nederlandse wijngaarden. Ook die in Balkbrug hebben een ronde te leiden. En daarom hebben ze daar een andere tactiek toegepast.
8: Bas Huisman, wat is dat nou, klassieke muziek voor de druiven?
9: Zeker, klassieke muziek voor de druiven, inderdaad.
8: Want?
9: Ja, echt voor het optimaliseren van de groei in de wijngaard.
6: Komt uit een reportage uit het Radio 1-journaal van Sander van Hoorn.
0: Ook prachtig, hè?
6: Ja, maar uit onderzoek blijkt dat de trillingen van de muziek de celstructuur van de plant beïnvloeden, waardoor die meer water opslaat en ook meer druiven produceert. Nou, win-win.
0: Win-win.
6: Wijn-wijn. Het weer, zon, wat wolken, lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. En dan wordt het 22 tot 26 graden.
0: Dankjewel, Ewout. Tot over een uur.
6: Tot over een uur.
4: De Magical Mystery Tour.

0: heerlijk dit. Wayne Fontana en de Mindbenders uit 1965. Ik was toen 65, ik was toen te jong nog. Maar ik zie wel al die tantes, we hadden veel tantes en veel feestjes ook. En dan, mijn vader had dan allemaal singeltjes. En ik mocht wel die singeltjes, dat kon ik toen al wel. Waren zo'n dubbellader, dan kon je allemaal gewoon 10 singeltjes van tevoren. En die vielen dan om de beurt, vielen die naar beneden. Ja, ik zal het wel eens uitleggen hoe dat werkte.
1: Graag.
0: Maar dat was heel erg leuk. En in mijn gedachten zie ik nog steeds, als ik dit hoor, dan zie ik al die tantes op een bepaalde manier dansen. Dat is heel leuk.
1: Wat voor dans is dat dan?
0: Ja, ik kan het wel even naar. Dus het gaat zo.
1: Oh ja.
0: Dat is echt hartstikke leuk. Lieve mensen, van harte welkom terug bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Een vijfdimensionale radioreis onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen en betoverende vergezichten. Vandaag is onze buschauffeur de altijd beschikbare Boomlange Jelmer Lelieveld. Goedemiddag.
2: Bijzonder goedemiddag.
0: Tim Dame als touranimator is een paar dagen weg. Hij heeft een folklore. Ja, het is eigenlijk een lang weekend, moet ik zeggen. Een folklore, lang weekend folklore. In Estland heeft hij dit keer uitgekozen. En hij geniet met volle teug, en liet hij ons weten. En daardoor, je moet dat ook een keer uitproberen. We hebben natuurlijk altijd Cor als buschauffeur. De altijd betrouwbare Cor Snijder, de man met diverse diplomas. Maar dit had hij nog nooit eerder gedaan. Touranimator zijn. En hij is nu in opleiding. Ja. De hele week al. Het moet toch ook voor jou een hele bijzondere ervaring zijn eigenlijk.
1: Ja, en het voelt gek. Maar het is als een soort jas die langzaam steeds beter begint te passen.
0: Ja, is het, ja. Voelt het zo? Ja. Ik ben benieuwd hoe mensen hierop reageren. Kijk, het is natuurlijk ook zo. Het liefst zit je natuurlijk achter je stuur.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ik vind het ook moeilijk om het aan jou maar over te geven. Maar
0: ja,
1: goed.
0: Maar goed, dit is een unieke gelegenheid om dit eens uit te proberen. En het is ook belangrijk, weet je, dat je elkaars rollen een keertje overneemt. En zo krijg je andere inzichten en wordt het alleen maar mooier. Eens even kijken, wat hadden wij nog? Wat ik even moest melden.
1: Jan Leguit?
0: Ja, Jan Leguit. Heb jij daar tijd voor om dat te doen?
1: Daar heb ik tijd voor. Die zegt, dag Pieter, voor zondag zover klaargezet. Wat er was... Orgel is aan en het licht bij het orgel branden. Niemand in de kerk.
3: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour.
4: Ik ben Jelle Klassens.
5: Hi, ik ben Elsa.
6: Judith uit Schiedam.

Kijk, Stefan neemt je mee op een muzikale trip. En het programma zit vol onverwachte wendingen. En soms voelt het bijna een beetje psychedelisch. Maar ja, het is wel even echt wegdromen en genieten.

0: geef ik u van het zuiverste water, hè, Koen.
1: Geweldig.
0: Cor, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Buschauffeur Cor Snijder, die vandaag dus een hele andere rol speelt. Touranimator in de opleiding. En het gaat fantastisch. Ik vind het heerlijk.
1: Ja, fijn.
0: Ja.
1: Ik ook.
0: Ja, lieve mensen, dit is de Magical Mystery Tour hier op NPO Radio 5. En deze beursrit staat in het teken van de prijsuitreiking van onze wielerpool, magischspel.nl. Straks is het tijd voor de hoofdprijs, hè?
1: Ja, nummer 1 en nummer 2.
0: Ja, Racing Aalst en Kolonel Goedvolk.
1: Ja.
0: Daar straks veel meer over. Maar we hebben ook plekken, specifieke plekken, die we gaan belonen. En ja, dat is een plek die we nu gaan belonen. Dus plek nummer 14. Dat was, welk team was dat ook weer?
1: Team Paul.
0: Team Paul op 14. En Paul die krijgt een boek, een bestseller om precies te zijn. De 14e druk. En dat boek dat wordt overhandigd zometeen door de schrijver zelf. En hij was hier de dag voordat de tour begon. En hij kwam zelf met het idee, dat vond ik ook al geweldig. En ik kondigde hem toen aan. En die aankondiging die heb ik nog. Dus ik dacht misschien is het wel leuk, want ik vond het toen eigenlijk een hele mooie aankondiging. Dus ik las dat ik het gewoon dezelfde aankondiging weer doen. Dus dat doe ik dan. Bij ons, lieve mensen, in het gangpad misschien wel de grootste avonturier van ons land. Een welbereisde alleskunner uit Zoeterwoude. Hij maakte de mooiste documentaires voor de NTR. Hij is auteur van het boek De Nieuwe Fiets, waarin hij je meeneemt op zijn fietsreis van Nederland naar Italië. Zijn vrouw noemt hem Dirkie, zijn vrienden noemen hem DJ. En ik noem hem vooral Dirk-Jan Roeleven. Hij zit op dit moment ergens in het Loiregebied, hè, Cor?
1: Volgens mij wel.
0: We gaan contact zoeken met het Loiregebied. En daar verblijft hij op dit moment, Dirk-Jan Roeleven. Dirk-Jan, goedemiddag.
2: Bonjour.
0: Bonjour. Ja, dit is volgens afspraak, hè?
2: Ja, man.
0: Ja, dit is toch heel leuk. Op 14e plek geëindigd is wielerteam Paul. Zo noemt hij zichzelf.
2: Ja.
0: En jij gaat zo meteen het boek aan hem overhandigen.
2: Zeker.
0: En het was zelf jouw idee, hè?
2: De 14e plek, want het is de 14e druk van dit boek, de nieuwe fiets. En dat is feestje waard natuurlijk. En speciaal voor deze prachtige tour die jullie maken met de Tour de France. Dacht ik, dit is een goed cadeau.
0: Ja, we hadden even een appcontact en toen stuurde je mij een fotootje. En dat was echt zo mooi. Een fotootje van 14 boeken van jou.
2: Ja. Inderdaad, ik spaar ze.
0: Ja,
2: ik zit hier ook in die ruimte waar dat fotootje gemaakt is. En daar staan inderdaad 14 boeken op een rijtje.
0: Ja.
2: Wat is elke één druk, heerlijk.
0: Ja, en jij woont, waar woon je precies?
2: Daar. Nou, het heet hier Erlois.
0: Ja.
2: En dat is, dat is Noord-Frankrijk. Ze noemen het Frans-Siberië. Dus het is hier, 's winters is het hier niet te doen. Maar en dat vind ik juist wel fijn.
0: Ja. En daar kom je vaak?
2: Daar kom ik heel vaak. Daar heb ik een heel klein woningje kunnen kopen ooit.
0: Ja.
2: En dat is gewoon een weekendhuis. Dat is 300 kilometer van Amsterdam. En ik heb het ook wel eens gefietst trouwens. Op de Rossonero.
0: Jezus.
2: De fiets uit het boek.
0: Ja.
2: Van Amsterdam hier naartoe. En dat is heel goed te doen.
0: Ja. Nou hebben we dus... We hadden gehoopt dat we Paul aan de lijn konden krijgen. Maar die is ver weg en onbereikbaar.
2: Ja.
0: En, maar hij heeft er wel een telefoonnummer. Dus wij dachten, misschien toch ook wel heel leuk om... want we hebben zijn voicemail. Omdat hij dan zijn voicemail inspreekt. En hem feliciteert. En dat jij dan een bladzijde voorleest uit jouw boek.
2: Ja.
0: En dat is natuurlijk voor hem heel leuk, want dan luistert hij zijn voicemail af, waar die ook is. Want hij weet ook niet waar die zit, hè?
2: Nee, maar hij weet wel dat hij gewonnen heeft.
0: Hij weet wel dat hij gewonnen heeft, maar hij heeft ook eigenlijk helemaal geen Paul.
2: Oh.
0: Ja, dus ook,
2: hij heeft ook geen Dirk, hoor, trouwens. Maar goed.
0: Hoe weet jij dan wel?
2: Theodorus.
0: Oh, Theodorus. Moet ik je zo noemen dan, tegenwoordig?
2: Katholiek, hè? Nou, Theodorus, als jij dat zegt, Stefan, dan weet ik dat er één persoon is die de juiste naam uitspreekt.
0: Okay,
2: nee, maar ik zeg echt Theodorus. Maar ik wil graag wat voor hem inspreken.
0: Okay.
2: Wil je dat ik dat nu doe of doe ik dat apart?
0: We gaan het nu doen. We gaan hem bellen. Dan krijg je de voicemail. En zodra die waarschijnlijk eindigt met een piep. En dan kan jij gewoon, en is de zendtijd voor jou.
2: Oh, wat leuk.
0: Ja? Oké, hier komt hij.
3: Dag, dit is de voicemail van...
4: Met Paul.
3: Spreek uw bericht in na de toon.
2: Dag Paul, je spreekt met Dirk-Jan Roeleven. Je heet geen Paul, ik heet geen Dirk-Jan, ik heet Theodorus. Maar dat maakt niet uit. Je hebt de prijs gewonnen, namelijk omdat je 14e werd in het magische spel. kreeg jij het 14e druk van mijn boek De Nieuwe Fiets. En ik wil je daar een felicitatie voor geven uiteraard. En ik wil je een klein stukje uit voorlezen, zodat je een beetje weet wat je kan verwachten. Het boek gaat over een fiets die ik van Italië naar Nederland heb gereden. En het stukje dat ik voorlees speelt zich af in Zwitserland, halverwege. En het gaat eigenlijk over een goede vriend van mij, Steven de Vogel, die toevallig morgen 1 augustus 70 jaar zou zijn geworden. Maar hij heeft het helaas niet gehaald. Ik lees een stukje voor. Ik zit in Zwitserland. Ik ga in mijn eentje ergens wat eten. Ik heb net een ontzettende heftige regenbui achter de rug. En ik ga daar mezelf verwennen. Komt-ie. Ik spreek met niemand, behalve met de ober, die volgens de kassabon Fernando heet. Ik bestel een half flesje Fendant uit 2004. Zwitserse witte wijn die ik in deze streek heb leren drinken met mijn jonggestorven hartsvriend Steven de Vogel. Zijn familie heeft een huis in Villaar, hier vlakbij. Zomers en 's winters verbleven we daar vaak om te wandelen of te skiën. Steven was een van de beste onderzoeksjournalisten van Nederland. Controleerde de macht in dienst van Vrij Nederland en later voor KRO's reporter. Hij bracht CDA-lijsttrekker Elko Brinkman ter val, ontmaskerde een zich veilig wanende oorlogsmisdadiger en onthulde de constructie waarmee Weiland Prins Bernhard zijn Lockheed-steekpenningen veilig stelde. Steven was een straight mens. Principeel zonder dure trekjes. Belezen, intelligent, lief, trouw, gevoelig en goed geluimd. Hij overleed in februari 2001 na 3 jaar aan een geheimzinnige bindweefselziekte te hebben geleden. Toen we zijn kist het Utrechtse crematorium Daalwijk binnendroegen, woog hij bijna evenveel kilo's als hij oud was, 44. In de zomer na zijn dood verstrooiden vrienden en familie zijn as op zijn favoriete Zwitserse bergtop. Na 3 uur sjouwen met de urn in een rugzak leegde zijn weduwe deze in de bergwind. Ze zei: Steven leeft zolang we elkaar vertellen wie hij was en wat hij voor ons heeft betekend. En ze las een lang gedicht van Auden, waarvan ik me vooral de strofe herinner: I love you, dear, I love you, till China and Africa meet. Ik keek naar de bergkoudjes op het rotblok waar Steven moet hebben gezeten, waar hij ooit genoot van de stilte en de natuur, baait nu de witte as van dat wat was. Hier moet je het mee doen, Paul.
0: Ja. Paul, ik zit er helemaal in. Ik denk jij ook, Paul. Ik ga eventjes Theodorus bedanken. Dankjewel, dit was prachtig.
2: Ik kreeg de traan in mijn ogen, zoals je misschien hoorde.
0: Ja, jongen, wat mooi, zeg.
2: Kippenvel, ja. En het is zo toevallig dat het morgen inderdaad zijn 70ste verjaardag zou zijn geweest. Dat vind ik ongelooflijk. Ja. Ik zat een beetje in het boek te bladeren, wat zal ik lezen? En toen kwam het hierbij uit. Dus ja. Heel mooi. Mooi toeval, dank je daarvoor.
0: Ik heb hem ook nog gekend, dat is ook nog...
2: Ja, dat dacht ik al, ja.
0: Heel mooi. Jouw boek De Nieuwe Fiets, nu 14e druk. Zullen we het volgend jaar weer doen? En dan de 15e?
2: Ja, zeker. 15e druk van 15e plek. Ja, heel goed. Doen we.
0: Hey, dankjewel en geniet daar.
2: Ja, dankjewel. Hè. Dag. Succes daar. Hoi.

0: radiootje 8 en een radiootje 5. Zeg, zullen we even QSI'en, Kappa?
1: Ja, dat is Kappa Kannibaal, kanaaltje 4, breng.
2: Een hele goede middag, hier is uw buschauffeur Jelmer Lelyveld. Dank u wel voor het reizen met de Magical Mystery Tour. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd terecht in de NPO Radio 5 app. Voor nu raad ik u aan, neem lekker plaats in uw stoel, relax en geniet van het uitzicht. Ik wens u nog een hele prettige reis.

0: toch ook een ja, weer voor Loek hoor deze. Dit is een evergreen ook van het zuiverste water. Kraftwerk Autobahn uit 1975. En daarvoor nieuw werk, want we draaien ook nieuwe muziek. En dat is Zazie Le Hollandaise. En die staat op een prachtige NPO Radio 5 nieuwlijst, noemen we dat, hè?
1: Ja, dat is de beste nieuwe muziek.
0: Ja, en dat, daar houden we ook van, hè?
1: Zeker.
0: Ze denken wel eens dat wij hier bij NPO Radio 5 alleen maar in het verleden leven. Maar dat is helemaal niet waar. Ik zeg altijd zo, Radio 5 heeft de toekomst.
1: Ja,
0: hè? Zeg jij
1: zo
0: ook?
1: Is het.
0: Jij zegt dat ook vaak. Dus nog heel even terugkomen op Dirk-Jan Roeleven. Wat, dat was, ik vond het indrukwekkend, maar iedereen vond het indrukwekkend. Dat komt ook omdat het natuurlijk een goed boek is, laten we wel weten. Maar hij leest het, las het ook zo mooi.
1: Zat er helemaal in, kreeg helemaal kippenvel.
0: Hij heeft, is natuurlijk ook gezegend met een heel mooie stem, zeg. Potverdorie. Goed, we gaan door met het uitreiken van de prijzen. En ja, dit is wel het moment waar we natuurlijk op hebben gewacht. Dat zijn de hoofdprijzen. En we hebben zometeen weer part-time sportverslaggever Jelmer Lelieveld, onze buschauffeur van vandaag. En die heeft de eerste en tweede prijs uitgereikt. Heeft al twee prijzen uitgereikt. En wie waren dat ook weer?
1: Hij had op nummer 3 Remco Moesman.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: En onze eigen tourcolumnist Floortje de Hond op plek 17.
0: Ja, plek 17. Misschien nog even wel leuk om te melden. Want er zijn inmiddels ook fans van Floortje Dond. En ja, die kun je ook gewoon nog. Die doet er niet alleen maar wielercolumns. Maar die schrijft ook op Substack. Hè?
1: Ja, en ook alle oude wielercolumns zijn daar terug te luisteren. Ja. En dat is allemaal op zomoetjenietdenken.substack.com.
0: Misschien nog een keer herhalen.
1: Zomoetjenietdenken.substack.com. Ja.
0: Is het dan nu tijd om door te gaan naar de hoofdprijzen?
1: Lijkt mij een goed idee.
0: Hoofdprijs. Op nummer 1 is geëindigd Racing Aals. Racing Aals. Onze eigen Racing Aals eigenlijk. Hij noemt zichzelf nu ook tegenwoordig Racing Aals. Het is niet meer Sjaak van Aals. Maar we hebben het natuurlijk wel over onze schatbewaarder en archivaris. Die gaat ook al 40 jaar mee.
1: Ja.
0: De schatbewaarder en archivaris van Goudmijn. Van diverse andere programma's. En nu natuurlijk ook bij de Magical Mystery Tour op zondag. Ja, en ik ken hem. Je wint nooit van Sjaak van Aals. Maar dus ook niet van Racing Aals.
1: Nee, dit hadden we kunnen weten.
0: Dit hadden we kunnen weten. Maar ja, het is gebeurd en het is ook maar mooi ook. Want dat is natuurlijk een legendarisch begin van deze wielerpool. Op de tweede plek ook een bekende Nederlander, kolonel Goedvolk. En die is beter bekend als Niek Goedvolk. En hij is presentator van de podcast In het Wiel. De toonaangevende wielerpodcast van het Algemeen Dagblad. En Jelmer, nu moet het even serieus maken. Jelmer die sprak met de twee grote winnaars. En hij gaat zometeen de prijzen uitreiken. Veel plezier daarmee.

0: En goedemiddag, Koen. Heel erg fijn dat ik de prijzen mag uitreiken voor de Magical Mystery Tour Pool, het magisch spel. Ik heb hier naast mij staan de nummer 1. En dat is geworden Racing Aalst. Van harte gefeliciteerd, Racing Aalst. Jouw eerste reactie.
1: Ja, ik ben ontzettend verrast. Ik ben helemaal in de wolken eigenlijk.
0: Heel
1: ik had het helemaal niet verwacht. Met zoveel deelnemers eerst te worden in de eerste versie van het magisch spel.
0: Ja, 381 mensen hebben er meegedaan. Je had 15 renners, 12 etappenzegers, 35 keer in de top 3, 76 punten bij de laatste etappe, 802 in totaal. Een sublieme score, als ik mag zeggen. Hoe kijk je terug op je eigen spel?
1: Weet je wat het is? Op een gegeven moment stond ik eerste. En ik dacht, nou, ik sta redelijk ver voor. Maar toen viel in de tweede week Lipovic uit. En zoals je weet heb je vijf categorieën. En Lipovic zit in de B-categorie. En daar zit ook in Sijk Sas. En toen zag ik heel langzaam in die etappes daarna. Kolonel Goedvolk kwam naar voren. De Maanvis, Dynamite en Remco Moesman. En ik dacht van nou, ik heb het eigenlijk niet meer in de hand.
0: Nu krijg jij natuurlijk ook een prijs, hè, omdat je het magisch spel hebt gewonnen. Je krijgt namelijk het exclusieve Magical Mystery Tour race shirt.
1: Ja, daar ben ik natuurlijk ontzettend blij mee. Alleen, ik fiets zelf niet. Dus ik wil eigenlijk de hoofdprijs ter beschikking stellen aan de nummer 2. Want die heeft daar misschien wel meer aan.
0: Dus dan Kolonel Goedvolk. Nou, dat is sowieso al heel erg sympathiek. Dat is een hele mooie sportgedachte dat je hem aan nummer 2 wil geven. Nou, dan ga ik jou wel in ieder geval een fantastisch sportshirt laten toesturen.
1: Oh, nou, daar ben ik dan ook ontzettend blij mee. Ja. En nogmaals, ik was heel blij met de deelname. En ik hoop dat volgend jaar weer een magisch spel gespeeld gaat worden.
0: Nou, wie weet, dankjewel voor nu. Racing Aals, Sjaak van Aals, van harte gefeliciteerd met je eerste plek.
1: Bedankt. Fijne middag.
0: Ik stel voor om gelijk door te gaan naar de persoon die tweede is geworden. En dat is Kolonel Goedvolk. Goedemiddag, Kolonel. Wat betekent de tweede plek voor je? Wat betekent deze winst?
2: Winst? Ja, je zegt al winst. Maar ik ben er wel blij mee. Maar het voelt ook een beetje als net niet natuurlijk. Je zei het net al in je vraag, nummer 1. Maar ik grijp er eigenlijk net naast.
0: Het is misschien ook een klein beetje een pijnlijk moment. Dat moment van de allerlaatste etappe. Je stond heel lang op 1. Toch word je dan links ingehaald door Racing Aalst. Het gevoel op dit moment?
2: Nou, zo dichtbij ben ik geweest. Inderdaad, ik heb ook wel heel lang eigenlijk niet op 1 gestaan. Maar ik kwam juist de laatste etappes. Schoot ik ineens naar de eerste positie. En toen was het hopen dat Kooi het niet zo goed zou doen in die laatste rit. En dat deed hij dus wel. Dus ik moest een beetje tegen de Nederlandse troep juichen.
0: En is er nog iets wat je gaat aanpassen voor je tactiek voor volgend jaar?
2: Ja, ik denk toch een sprintetje meer. Daar had ik net iets te weinig van. Dus elke keer, dat merkte ik, met die sprintetappen zakte ik enorm weg. En dan kwam er een bergetappe en dan hoppa, dan steeg ik weer in het klassement. Maar om het wat meer steady te houden, misschien een sprintetje erbij.
0: Wat wellicht nog wel een mooie troost voor jou is, Racing Aalst, die op 1 geëindigd is, die heeft zijn race-shirt dat hij heeft gewonnen, wil hij graag aan jou doorgeven. Want die zei, hij is misschien veel meer into wielrennen dan ik, want Racing Aalst wielrent niet zelf. Dus die krijg je wel in ieder geval als toegestuurd, omdat je als tweede bent geëindigd in het eindklassement.
2: Nee, dat is geweldig. Wat een mooi gebaar van die nummer 1. Dan vind ik het, ik vond het al de terechte nummer 1, maar als je dan ook nog zo je prijs weggeeft, nou, dan ben je een grote.
0: Is er nog iemand aan wie je de prijs wil opdragen, ook op dit moment?
2: Aan Richard Carapaz, de winnaar van de bergtrui. Die heeft mij de laatste week er zo doorheen gesleept, door ritten te winnen en met die bergtrui aan de haal gegaan. Zonder Richard Carapaz was ik niet eens in de top 20 geëindigd. Dus dan was dit allemaal nooit gebeurd.
0: Nou, dankjewel, Kolonel Goedvolk. Op nummer 2 geëindigd dus in de Magical Mystery Tour Pool. Magisch spel.
2: Ik vond het een geweldig spel. Als ik dat nog even mag toevoegen. Dat het niet zo belangrijk was wie er in het klassement hoog stonden. Maar dat je echt voor die ritzegers kon strijden. Dat vond ik geweldig.
0: Tot zover Jelmer Lelieveld voor de Magical Mystery Tour Pool.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Berry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Rover.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
7: Adieu.
0: Met de beste evergreens.
8: 15 dagen met een volle touringcar door Spanje. Een volgeboekte reis, zoals dat in reisbureau kringen heet.
9: Dat is niet te beschrijven. Oh, fantastisch. We hebben een moordvakantie gehad. Er is geen verkeerd woord gevallen. Nou, wat wil je nog meer? En met 46 mensen in een bus.
10: Oh, en ik had al in de bus van die castagnetten, weet je wel. Ja, allemaal die leuke dingen.
8: Zou je er willen wonen in Spanje?
11: Nou, misschien het ligt eraan. Met welke man?
8: Ja, heb je mooie Spanjaarden gezien dan?
11: Ja, bijzonder mooie.

0: heerlijk dit. En deze is een korte versie, hè, dit. Er zijn heel veel verschillende lengtes.
1: Oh?
0: Ja, je hebt ze van 5, 6 minuten, nog veel meer, veel langer nog. Het is eentje van, ik dacht zelfs een hele dag. Dus die duurt 24 uur.
1: Zo hé.
0: Ja. Dus dat is een hele speciale mix waarschijnlijk. Maar die duurt dus een hele dag. Nou ja, dan is dat toch de Santa Esmeralda dag.
1: Fantastisch, kunnen we dat niet een keer...
0: Een hele Santa Esmeralda dag?
1: Ja.
0: Ja, maar ik weet niet wat er met je gebeurt als je dit 24 uur hoort. Misschien gaat er met je lichaam, ook andere dingen doen.
1: Mooi om een keer uit te proberen, ja, maar.
0: Leuk. Lieve mensen, je reist nog steeds met de Magical Mystery Tour. Een busreis geheel op jouw golflengte, NPO Radio 5. En we hebben nog 11 minuten en 54 seconden reistijd. En daarna komen we aan bij de weekendborrel natuurlijk.
1: Oh.
0: En dan weet ik wel wat ik ga doen. Dan ga ik naar binnen.
1: Ja.
0: En dan ga ik daar bitterballen eten. En dan ga ik lekker kijken naar Corné Klein. Jan Paparazzi. En ze hebben een enorme gast, hè?
1: Is dat vandaag...
0: Ja. Ga ik straks meer over vertellen.
1: Ja.
0: Goed, dan gaan wij... Ja, we zitten nog steeds bij de prijsuitreikingen. En we hebben iemand. En dat is wel ongelooflijk. Misschien kun jij haar eventjes introduceren.
1: Ja, dit is echt fantastisch. Het is onze eigen vaste reiziger Marjolein van Genen. En ja. Zij heeft een volledig team samengesteld. Dat zijn 15 renners.
0: Ja.
1: En daarmee heeft ze slechter gepresteerd dan mensen die geen compleet team hebben samengesteld.
0: Ja, er was er één iemand, ik wil geen namen noemen, die had maar 4 renners.
1: Ja.
0: Sterrenwind, zeg ik nu toch.
1: Ja.
0: En die scoorde beter dan Marjolein.
1: Ja.
0: En dat willen wij heel graag belonen, want dat soort, dat is mooi. Dat is ook mooi. Want hoe mooi is het om als laatste te eindigen en toch een prijs te winnen. Marjolein, ben je daar?
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, heerlijk toch? Vind je die mooi?
2: Is het al duidelijk dat ik niet zoveel over wielrennen weet?
0: Nee, dat is helemaal niet erg. Dus, maar dat was ook het leuke toch van de pool, dat je ook gewoon lekker kon invullen als je helemaal niks van wielrennen weet.
2: Nee, daarom. Dat vond ik hartstikke leuk. Ik zag de naam en ik heb gekozen. Ik dacht van, oh, dat klinkt wel leuk. Dus ik wist al, dit wordt of ik eindig in de top of ik eindig helemaal onderaan. En onderaan ben ik eigenlijk ook best wel tevreden mee.
0: Ja, en dat levert je een prachtige prijs op, hè? Koen, wat wint ze?
1: Ze wint sowieso een floating pen.
0: Ja.
1: Een prachtig bordspel.
0: Prachtig bordspel, floating pen.
1: En een liedje uit de jukebox.
2: Oh, dat is leuk.
0: Ja, want je weet, we hebben een hele exclusieve jukebox. De kleinste woerlitser van Nederland. Dat is allemaal dankzij Willy Oosinga uit Beskens. En daar zit toevallig een nummer in waarvan ik dacht... Ja, we zouden vandaag veel meer jukeboxen doen. Maar dat is door die prijsuitreiking, dus loopt alles uit. Maar daar zit dus een nummer in. En ik weet toevallig dat jij bent vaste reiziger. Dat jij een groot fan bent van Boudewijn de Groot.
2: Zekers.
0: En in die jukebox zit de reiziger van Boudewijn de Groot.
2: Oh, maar die is wel heel erg mooi.
0: Zou jij die, want ik weet dat je dat ook kan, want je presenteert ook. Zou jij dat helemaal op eigen wijze dat nummer kunnen aankondigen? En dan gooien wij een kwartje erin van Boudewijn de Groot.
2: Ik ga mijn best doen.
0: Ga je gang.
2: Het laatste nummer van het album van Hoe sterk is de eenzame fietser uit 73. Hier is je dan, de reiziger van Boudewijn de Groot.
0: Dankjewel, hè.
2: Hey, graag gedaan.
0: En geniet van je prijzen.
2: Ga ik zeker doen. Jullie ook bedankt.
0: Dag Marjolein.
2: Doei.

0: De reiziger Boudewijn de Groot uit die kleine Wurlitzer jukebox. Van de heer Osinga uit Breskens. Ja, prachtig toch, hè? En zeker ook omdat ik in één keer voelde ik... iedereen die naar dit programma luistert en in de bus zit, is een reiziger. Dus het is eigenlijk een beetje een nummer voor ons allen.
1: Dat is, zo had ik er nog helemaal niet naar
0: geluisterd. Reiziger. Nee. Ja, ja. Hallo, reizigers.
1: Wauw.
0: Ja. Cor, voordat we zijn bijna aan het einde. Hoe bevalt het? Want je hebt natuurlijk nu vandaag voor het eerst... ben je touranimator in opleiding, weliswaar. Even een korte reactie, even een evaluatie. Lekker?
1: Het is lekker, maar ook nog onwennig.
0: Ja, oké. Okay. Maar je hebt er geen spijt van?
1: Nee, absoluut.
0: Want we hebben je een beetje gedwongen, maar ik was heel blij ermee.
1: Nou, ik ook eigenlijk wel.
0: Goed, dan is het nu op dit moment 5 minuten en 32...

0: Dat alles loopt zoals jij het voor je ziet. Hoe ziet de wereld er over 10 jaar uit? En vooral, hoe ziet jouw eigen wereld eruit?
1: Fantastisch.
0: Perfect.
1: Hele goede vraag.
0: Heerlijk. Nou, dat was het.

0: Ja, dus de doorgeefvraag die we altijd stellen. En dat doet normaal altijd Tim Dame. Want dat vindt hij heel leuk. En is hij, de hele week is hij bezig met een leuke vraag. Dus wij moesten het nu met z'n tweeën doen.
1: Ja, moeilijk hoor.
0: Moeilijk hoor. Dus echt, want hij heeft natuurlijk echt briljante vragen. Vandaag krijgen ze bezoek van, ik noem hem even de goedlachse persoonlijkheid Joey Nicolai. En zal ik dan nu mijn vraag doen?
1: Ja, heel graag.
0: En dan deze vraag, die wordt dus straks uitgezonden. In het programma, Weekendbowl. En dan geeft hij antwoord. Dus dat is superleuk. Ook qua doorluisteren is dat leuk. Want dat wil je natuurlijk horen, het antwoord.
1: Ja.
0: Oké, ik ga mijn best doen. Hier komt hij. Beste... komt hij.
1: Ja, pak hem even terug. Ja.
0: Lastig hoor, dit. Ja. Beste Joey Nicolai, je bent de zoon van zanger Alberto Nicolai, die jou de liefde voor muziek met de paplepel heeft ingegoten. Nu sta je zelf op het podium en bouw je verder aan je eigen muzikale verhaal. In dat verhaal ben je 25 jaar en de wereld...
1: Nee, wacht even.
0: Nee, pak het weer opnieuw.
1: Ja, helemaal vanaf het begin gaan.
0: Ja. In dat verhaal. Goed. Hoor je straks allemaal niks van, hè? Dat knippen we. En straks hoor je het perfect op de zender. Beste Joey Nicolai, je bent de zoon van zanger Alberto Nicolai, die jou de liefde voor muziek met de paplepel heeft ingegoten. Nu sta je zelf op het podium en bouw je verder aan je eigen muzikale verhaal. En in dat verhaal ben je 25 jaar en de wereld ligt aan je voeten. En nu is de doorgeefvraag...

0: Heerlijk op 45 toeren, that's the way the honey comes. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de Magical Mystery Tour, lieve reizigers. Dit is de eindbestemming en voor morgen ook de plek van vertrek als het leven zelf. Zometeen op NPO Radio 5, de weekendborrel. Met niemand minder dan radiomagneet Corné Klein en de onvergelijkbare Jan Paparazzi. En zij ontvangen als gast niemand minder dan Joey Nicola. Deze geestverruimende busreis werd je aangeboden door mijzelf, Stefan Stassen, buschauffeur Jelmer Lelyveld en natuurlijk touranimator in opleiding, niemand minder dan Cor Snijder.
1: Goedemorgen.
2: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
3: The magical mystery.
4: Maak morgen mee. KRO NCRV.
5: NPO Radio 5.
6: Ster. Europa is van Picasso. India is van mij.
7: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
8: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
10: Appetito.
9: Appetito.
8: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: Het is precies 4 uur, dit is het Radio 5 NOS Journaal met Ewout. Goedemiddag.
16: Goedemiddag, Corné. Alle drie de verdachten die deze week werden opgepakt bij een grote politieactie zijn al eerder opgepakt in terrorismezaken. Het was al bekend dat de man van 19 eerder werd veroordeeld voor het plannen van een aanslag in België. Nu blijkt dat ook de twee minderjarige verdachten betrokken waren bij eerder terrorismeonderzoek. Dat gaat om jongens van 16 en 17. Het lijkt onwaarschijnlijk dat FIFA-baas Gianni Infantino zijn omstreden plannen voor het WK kan doorzetten. Hij wil de WK-rechten onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen verkopen om zo meer geld binnen te halen. Maar een meerderheid van alle aangesloten bonden is tegen. En ook een belangrijk adviseur van Infantino is opgestapt. Het is een Amerikaanse oud-bankier die financieel advies gaf, vertelt een sportjournalist.
17: Hij zegt eigenlijk, FIFA heeft dit geld al op de bank staan. FIFA heeft 15 miljard verdiend tussen 22 en 26. Het is helemaal niet nodig wat Infantino nu voorstelt. Hij zegt ook, voor de duidelijkheid, ik was er niet bij betrokken. Ik wist er niets van. Maar ik kan dit niet langer steunen, dus ik stap op.
16: De NS is blij met het aantal mensen dat een goedkoper DAL-abonnement heeft genomen. Dankzij geld van de overheid kunnen treinreizigers maximaal 2 maanden voor 49 euro per maand reizen in de DAL-uren. Het abonnement is ruim 350.000 keer afgesloten. Het kabinet had een bedrag vrijgemaakt voor 500.000 tickets en houdt dus geld over. Volgens de NS maakt de actie naar meer.
18: We hopen dat iedereen die nu met de trein heeft gereisd fan blijft van de trein en ook vaker voor de trein kiest. Maar zo goedkoop kunnen we het zelf als NS niet aanbieden. Dus we blijven graag in gesprek met het Rijk over hoe we dit een vervolg kunnen geven.
16: Vandaag is de laatste dag dat het goedkopere abonnement kan worden afgesloten. Mensen die niet opzeggen gaan na een maand automatisch het oorspronkelijke bedrag van €128 per maand betalen. En de brandweer in Vaals heeft gisteravond een jongen bevrijd uit de modder. Het kind was aan het spelen in een vijver die door de hitte van de afgelopen tijd was drooggevallen. En in die vijver staat alleen nog modder waarin de jongen bij het spelen vast kwam te zitten. Het lukte hem niet om op eigen kracht los te komen, waarna de brandweer werd gebeld. Omdat het ging om een melding persoon te water kwamen er zelfs duikers mee. En die waren niet nodig, de jongen werd ongedeerd weer op de kant gezet. Het weer, flink wat zon, wolkenvelden en vrijwel droog bij 21 tot 28 graden. En ook morgen vrij zonnig en droog en dan 22 tot 26 graden.
10: De weekendborrel.

0: zou je denken, maar het tegendeel is natuurlijk waar. Hè? Ja, dan ga ik altijd in de contramine en dan denk ik altijd, ja, maar dat kan niet waar zijn.
1: Nee, Rob. Ik heb wel zoiets van, ik zie iets anders. Wat is er aan de hand met je, Jan? Wat zie je er goed uit?
0: Ja, dat hoor ik
1: zijn
0: vaker.
1: Er kilo's
0: ja,
1: af.
0: We zijn een paar kilo's af. Ja, ja, echt waar. 9 nu in totaal.
1: 9 kilo's.
0: Ja. In een week of, nou, week of 8-9 denk ik zo'n beetje.
1: En wat is het geheim?
0: 'S ochtends even sporten. Gewoon een uurtje sporten.
1: Echt
0: uurtje
1: waar?
0: Op de loopband, ja.
1: Oké. Helemaal goed. Nou, ik nog.
0: Ja, ja, ik ga iedere dag gewoon heen.
1: Dat is waar, ja. Pak even een bitterbal.
0: Ik neem zeker de bitterbal, want het heet natuurlijk leven. Je moet wel een beetje leven en eten en drinken. Maar er komen wij wel een paar kilo af. Ik zag in de verte 3 cijfers staan op de weegschaal. Toen dacht ik, ja, nu is het mooi geweest.
1: Nu
0: moet ik even een stapje terug doen.
1: Goed, we gaan veel muziek draaien. We hebben een gast, dat is Joey Nicolai. En Jan, je hebt nog een verhaal van Jan Paparazzi.
0: Dat is uit de zomer van 1979 gaan we straks draaien.

0: BZN en The Old Callahan op NPO Radio 5. En daarvoor nog Robert van Hemert met Donny en Moët. Dat nou. Hij is hier, onze gast van vandaag, Joey Nicolai.
1: Yeah.
2: Joey.
1: Gezellig, jongens.
0: Joey, een hele goede middag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, ik hoef eigenlijk niet te vragen hoe het met je gaat, want je scoort een gigantische hit met Tinto de Verano.
1: Ja, dan gaat het natuurlijk super.
2: Ja, hè.
0: Daar gaan we het straks over hebben. Wat heb je meegenomen? Je hebt een tas meegenomen met
1: ja,
0: wat?
1: Ja, een tas met... Blikjes Tinto, de Verano natuurlijk.
0: Met de drankjes zelf. Oh, daar gaan we weer natuurlijk. Daar gaan we weer. We moeten heel even van Joey nog naar de overbuurman, Jan. Want onze protégé Bart is getrouwd. Bart, gefeliciteerd, jongen.
1: Ja, dankjewel.
2: Gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd.
2: Ja, een peperdure trouwring, zie ik.
0: Trouwring.
2: Ja.
0: Ken jij toevallig John Schaap?
3: Nee. Ja, maar van naam.
0: Oké, want hij doet, zeg maar, hij doet trouw... Plechtigheden doet hij. Maar hij is ook gespecialiseerd in als een huwelijk eindigt. Dus ik zal je binnenkort zijn telefoonnummer geven.
3: Ja, ik wil zeggen, heb je die telefoonnummer?
0: Dat is altijd handig om te hebben, zeg maar. Maar je bent naar Amerika geweest 4 weken met Dienke.
3: Fantastisch, ongekend. Ja, geweldige reis. Onder andere in Los Angeles begonnen. En toen via de Grand Canyon, Las Vegas, Sequoia, Yosemite, al die parken.
0: Heb je nog gegokt?
3: Ja.
0: Las Vegas, wat heeft het gekost? Tuurlijk.
1: En verloren, Er staat eerst een diamanten steen op die ring, maar die heeft hij weer gekocht.
0: Die heeft hij al moeten verpatsen, zeg maar. Die heeft hij moeten verpatsen. Maar goed dat je er bent. En het is wel mooi dat hij dan 4 weken in Amerika is. En het hoogtepunt is de show MJ1 in Las Vegas. Een Cirque du Soleil show over Michael Jackson. Dat vind ik wel weer mooi.
3: Ongekend, heb je mij getipt. Ja. Het was echt een waanzinnige show. Las Vegas, top entertainment. Echt.
0: Top entertainment. Het was wel een risico natuurlijk dat hij dan 4 weken weggaat. Want je weet het, Jan, als je 4 weken weggaat in Hilversum...
2: Ik piep er binnenkort 2 weken dus uit. Maar dan zit ik de laatste dagen al met samengeknepen billen van mag ik nog terugkomen? Want 2 weken weg in Hilversum is het matje eigenlijk.
0: Ja. Dat wil zeggen dat Bart, onze protégé, heel erg goed is dat hij gewoon na 4 weken weer terug mocht komen. Want meestal ben je dan genekt, dan ben je exit, zeg maar.
2: Ja, dan ben je klaar na een paar weken. Maar Bart, nu mag hij zo vaak weg als hij wil en zo lang weg als hij wil. Want hij komt altijd weer terug. Zijn kwaliteit staat buiten kijf.
0: Kijk, dit verhaal met Bart, die net getrouwd is, heeft natuurlijk een soort van link weer naar Joey. Want jij bent 4,5 jaar samen met je vriendin Demi. Jullie wonen 8 maanden samen. Hoe bevalt het?
1: Verschrikkelijk.
0: En komt die trouwring ook jullie kant op, zeg maar?
1: Nou,
2: ik denk het niet.
1: Nee, ik ben daar heel...

0: eerlijk gezegd helemaal niet mee bezig. Oh. Hey.
1: Want ken jij toevallig John Schaap? Dan geef ik zo meteen zijn telefoonnummer. Nee, maar Demi is jouw vriendin en ik heb haar hier onder de knop zitten.
2: Hé hey Mop, Demi hier. Als ik aan iets grappigs moet denken, was dat eigenlijk vorige week. We zaten op de bank en Joe kan eigenlijk altijd goed typetjes nadoen. En we zaten tv te kijken en daar kwam een Frans sprekende man voorbij. Toen wou Joe hem nadoen, maar het werd eigenlijk per ongeluk een Duits accent. Nou, daar hebben we echt zo hard om gelachen samen.
0: Ja, dat klopt.
1: Dat was Louis de Funès met een Duits accent. Hoe klinkt dat dan?
3: Ik kan een beetje zo praten, maar het moest eigenlijk Frans zijn.
4: Maar jij kan dus mensen nadoen, begrijp ik, John.
3: Ja, als ik thuis ben, dan vind ik grappig om te doen, ja.
4: En wie doe je het liefst na? Dan ben ik benieuwd naar.
1: Jan misschien?
4: Ja. Nou, zo. Corné, ja.
3: Lukt dat? Ik vind, ja, Jan vind ik moeilijk, hoor.
4: Ja. Daar moet je talent voor hebben, zeg.
1: Misschien je tante uit Texas nadoen, dat is misschien ook nog een optie.
3: Dat eens proberen, ja.
1: Laten we dat eens proberen.

0: 5. Het is NPO Radio 5 en de weekendborrel met Jan Paparazzi, Corné Klein en onze gast vandaag Joey Nicolai. Je hoorde de classics en Yellow Sun of Ecuador.
1: Ja, onder aanvoering van Harry Broens, Corné, de zanger van de classics die hier nog eens geweest is een paar jaar geleden.
0: Ja, geweldig, toen was ik er niet, hè?
1: Nee, een prachtige, was mooie uitzending.
0: Ja,
1: alweer, denk ik.
0: En alweer. En daarvoor Joey Nicolai en Kroegtijger. Nou, ga ik op vakantie op 20 september. Wanneer ga jij om?
1: Volgende week ben ik hier niet, maar dan ben ik wel in Volendam bij de jubileumconcerten van Jan Smit, vrijdag en zaterdag. En de week daarna ben ik er even niet, maar daarna ben ik dus heel snel terug hier, uiteraard.
0: Ja, na deze vrijdag twee keer de weekendborrel met Hans Schippers.
1: Supergezellig, leuk.
0: Supergezellig.
1: En onze gast vanmiddag, Joey Nicolai. Joey, leg de luisteraars van Radio 5 even uit als je wilt. Jij komt uit de muzikale familie. Ik ken Danny Nicolai, een zanger is dat. Is dat familie van jou?
2: Nee, is geen familie.
1: Nee, maar jouw vader zingt ook?
2: Ja. Zeker, dat is Alberto Nicolai.
0: Oh, wacht even, microfoon op, dat is heel handig.
1: Zo, na 40 jaar kan je misschien wel even...
0: Ja, maar ik ben altijd zo vol van jou, Jan, dat ik alleen jouw microfoon openzet.
3: Nee. Ik snap dat je mijn stem niet lekker vindt, Corné.
0: Ja, jawel. Wij hebben je paradeplaat gemaakt, dus nee hoor, geen probleem.
3: Nee, maar mijn vader is Alberto inderdaad.
1: Alberto Nicolai.
3: Ja, en die zingt ook al...
1: Wat zingt hij dan?
3: Ja, hij heeft een paar eigen platen ook, maar eigenlijk de afgelopen jaren doet hij daar niet meer zo heel veel meer mee. Hij doet wel gewoon zijn optredetjes hier en daar, maar echt het de singles uitbrengen en zo, dat doet hij niet meer.
1: Waarom niet meer? Heeft hij geen zin meer in? Of zegt hij van het is jouw tijd nu?
3: Ja, ook misschien een beetje. En hij zegt, ja, ik vind het wel mooi. Ik doe lekker mijn dingetje in het weekend en ik doe een stapje terug.
1: Oké. En hoe kijkt hij terug op zijn carrière dan?
3: Ja, ook wel goed, denk ik. Ja, hij heeft leuke dingen gedaan. Dinnershows, optredens, allemaal leuke dingen.
0: Maar ook platen gemaakt ook.
3: Ja, zeker, zeker.
0: Gemaakt. Okay. Want meestal, als een artiest platen gemaakt heeft, zegt Jan wel, nou, daar heb ik er een van.
1: Ja, daar heb ik er eentje van.
0: Maar
1: ja,
0: deze niet, Jan.
3: Misschien
0: niet,
3: nee. Ja, is wel echt oude... misschien Kom met me dansen, ken je dat misschien?
1: Nee, zeg maar niks. Nee. Hoe gaat hij?
3: Kom met me dansen, limmen shaken.
1: Nee, zeg maar niks.
0: Ik voel een cover.
1: Ik denk je volgende single, denk ik, Joey. Ja.
3: Nee, ik ben niet zo'n danser.
1: Hey, maar jouw vader is gepokt tegen mazzeld eigenlijk in het Nederlandstalige circuit. Welke les heeft hij jou dan tot op heden meegegeven?
3: Zo. Hey, dat gut hij even uit zijn mouw. Ja, welke lessen? Ja, gewoon, ik denk gewoon...
1: niet van doen, maar gewoon blijf jezelf. Hè? Je moet ook wel toch iets meegekregen hebben.
3: Nou ja, eigenlijk... Ja, niet veel.
1: Hij weet wel dat je dit doet, dat je hier zit nu? Of,
3: dat weet hij. Nee, maar ja, eigenlijk hebben we daarin gewoon lekker jezelf zijn. En,
1: toen jij zei van, ik wil gaan zingen, wat vind je ervan?
3: En, hij zei sowieso zangles nemen.
1: Ja?
3: Echt waar? Ja, dat is heel belangrijk. Dus dat heb ik ook wel echt, ik denk wel 4 jaar elke week gedaan of zoiets. En nu af en toe is een beetje bij al. Maar dat was wel echt zijn tip van, pak die zanglessen.
1: Oké.
3: Dus ja, het klinkt nou nog nergens na, maar goed, toch wel zanglessen geprobeerd.
0: Nou, we gaan het even checken met die volgende hit.
1: Ja, dat is een superplaats.
3: Ja. Lekker.

0: binnenkort.
1: Ja, want niet alleen Joey Nicolai is in de house, maar ook de loeier uit Loosdrecht, Wesley Bronkhorst.
2: Ja, ik denk die vrijdagmiddag borrel, die pak ik toch even mee.
1: Die pak je toch even mee.
2: Ik was in de buurt, dus ik denk, nou...
1: Jij dacht, die gaat dus bitterballen, heerlijk.
2: En ik ben een groot fan van Joey Nicolai. Ja,
1: je moet even uitleggen, Wesley, wat is jullie link? Want je bent hier niet voor de gezelligheid natuurlijk.
2: We hebben samen, wel zeker voor de gezelligheid. Oh, okay. Altijd vrij. Maar met Joey mee, we hebben samen een vriendschap en we werken met elkaar. We hebben de liedjes tot nu toe voor hem met elkaar uitgebracht op ons label, Bronx Music. En dat is eigenlijk het verhaal.
1: Dat is het verhaal.
2: En wij noemen dat de Bronx familie.
1: Ja.
2: Degene die bij ons zijn. En Joe gaat, die gaat als een raket.
1: Ja.
2: En dat is fantastisch, want hij is afgelopen week bij CRNL de paradeplaat geweest.
3: Ja, dat is top.
2: Nu hier bij Radio 5. Het gaat onwijs goed als iemand pas 2 jaar aan het zingen is.
1: Ja. Hè?
2: En voor die tijd natuurlijk wel zo snabbelde links en rechts. Maar met hem opnieuw, of tenminste vanaf Kiet af aan, zijn eigen muziek zijn gaan maken. En dat gaat supergoed. Dus daar zijn we onwijs blij mee.
3: Kan me voorstellen. Maar jij doet het al heel lang met succes, dat zingen. En jij bent nu zeg maar zijn platenbaas, om het zo maar te zeggen. Wat hoorde jij, wat zag jij in hem toen hij bij jou kwam?
2: Nou, dat is wel een leuke vraag die je stelt. Want het was eigenlijk voor de mensen die wel eens in een skybox zijn geweest bij een wedstrijd. Van wat voor. Maar in een skybox in Amsterdam. daar stond Joey in de rust even. Moest hij even een paar liedjes zingen van de opdrachtgever. En daar stonden eigenlijk die jongens allemaal. De gasten die daar binnen waren. Beetje zo, met een borreltje aan de bar en een beetje met hun rug toegekeerd. Want er staat namelijk bijna iedere wedstrijd iemand te zingen. Dus ja. die mensen die daar komen, die hebben dat ze denken, nou ja, dan staan er misschien 2, 3 die denken, oh, wat leuke zanger. En zo was ik daar dus ook. En ik zag zijn doorzettingsvermogen en gewoon denken van, ik ben hier nu, ik ben geboekt om te zingen. Ik ga gewoon zingen en ik ga eraan trekken, want ik hoop dat die mensen dat leuk vinden en me toch een applaus geven. En dat zag ik, dat viel me op. En Nina en ik, mijn manager, we waren met elkaar al bezig om eventueel wellicht aanstormend talent te gaan helpen.
3: Dat idee borrelde al bij jullie,
2: dat
3: zeg maar.
2: Dat borrelde al. Ik zei, nou, Nien, ik zeg, als er nou iemand is waar ik dat gevoel bij heb en waar we een goed begin mee kunnen maken, is het Joey Nicolai.
3: Ja.
2: En zo geschieden.
3: Ja, grappig, hè?
1: Strijd om het muziekfeest gewonnen, op het muziekfeest opgetreden. Je hebt de paradeplaat te pakken, de kroegtijger, de tante uit Texas.
3: Het zijn toch echte bucketlist dingen, wat je meemaakt. Ja.
1: En het hoofdpunt, je zit hier natuurlijk. Je zit hier op vrijdagmiddag.
3: Vrijdagmiddag hier. Ja, dit is ook zo'n ding.
1: Ja, over de vrijdagmiddag gesproken, Joey. Onze voorgangers, de mannen van de Magical Mystery Tour, die hebben een doorgeefvraag en dat is deze.
4: Oh. Beste Joey Nicolai, je bent de zoon van zanger Alberto Nicolai, die jou de liefde voor muziek met de paplepel heeft ingegoten. Nu sta je zelf op het podium en bouw je verder aan je eigen muzikale verhaal. En in dat verhaal ben je 25 jaar en de wereld ligt aan je voeten. En nu is de doorgeefvraag, stel dat alles loopt zoals jij het voor je ziet, hoe ziet de wereld er over 10 jaar uit? En vooral, hoe ziet jouw eigen wereld eruit?
3: Wat een goede vraag.
1: Echt
3: een goede vraag. Je gaat even de diepte in.
1: Ja, wij komen nooit verder dan hoe gaat het op de wintersport.
3: Ja, heb je nog
1: bitterballen? Maar dit is weer een goede vraag van Stefan.
3: Ja, nou ja, hoe ziet mijn wereld er dan uit? Ja, ik denk qua thuissituatie niet heel veel veranderd voor de rest. Met mijn vrienden.
1: Geen kinderen erbij dan?
3: Ja, misschien wel. Of huisdieren of 2 of 3. Dat soort dingen. Ja, het ligt er een beetje aan. Ja, als ik genoeg plek heb, mogen er van mij zoveel mogelijk.
1: Echt, maar ik zou het niet doen.
3: Ja.
1: Ik zou gewoon een hond nemen of 2 katten of zo.
3: Ja, dat is ook leuk, hè?
1: Ja, ja,
3: nou,
1: ja.
3: Lekker aaien de hele dag. Nee, maar ja, dat lijkt me leuk, kinderen. En voor de rest met mijn carrière, dat is natuurlijk wel echt een dikke, vette nummer 1 hit scoren en doorbreken. En ja, dat soort dingen is wel iets wat ik...
1: Dat gaat ongetwijfeld gebeuren met die nieuwe single die we zo gaan draaien. Want over nummer 1 hit gesproken, ik heb er toch een van de loeier klaarstaan.
3: Ja! Lekker hoor!
2: Ja, ja!

0: Ciao, ciao. De loeier uit Loosdrecht is er vandaag ook bij Joey Nicolai. Wesley Bronkhorst, 29 graden, best wel heet. Dat gaan we zo meteen doen. Janneman. Oh, je bent er nog, hè? Gelukkig maar.
1: Jij maakt te veel radio, denk ik.
0: Ja, ik maak te veel radio. Ik schiet echt alle kanten op, maar dat geeft niet. Ik had eigenlijk willen zeggen, het is best...

0: Zet ze even open, Jan de Peters.
1: Ja, lekker vroeg deze keer.
0: Voor het weer misgaat. Sander Kwarte en de topster uit Tijuana. En Joey is onze gast vandaag, Joey Nicolai. We gaan het hebben over die nieuwe single die we gaan draaien nu. Tinto de Verano.
1: Ja, lekker hoor.
0: Hoe kom je op een plaat over een drankje? Is natuurlijk al vaker gedaan.
1: Ja.
0: Maar goed, dan kan je ook denken van oké, dit is al vaker gedaan. Waarom doe ik er ook een?
1: Nou, omdat die plaat niet uit mijn kop ging vanaf het begin. Ik had er zo'n geloof in. Dat is heel stom. Het is wel een leuk verhaal. Ik moest optreden met Koningsdag in Raamdonksveer.
0: Ja.
1: Bij Bram Koopmans, de zoon
2: van de
0: Goedesco.
1: En hij moest daar draaien bij zijn tante in het café. En hij zegt, ik heb wel een demo voor jou wat wel leuk is. Tinto de Verano, zegt hij. Ik zeg, nou, stuur maar door. En in de auto geluisterd. En ja, ik dacht echt, dit is wel... Ik kreeg een beetje een soort... met zakdoekjes in de lucht feeling, zeg maar ervan. Ja, een soort Bella Ciao-achtige. Ja, ja, ja. Dus toen zijn we ermee aan de haal gegaan. En nou staat hij in je lijst.
2: En nou ben ik benieuwd wat jouw platenbaas ervan vond, zeg maar, toen die de plaat hoorde. Wesley Bronkhorst.
3: Waar is die?
2: Tinto de Verano, toen jij hem voor de eerste keer hoorde.

0: Zet ze even opium, de penis.
1: Lekker vroeg deze keer.
0: Voor het weer misgaat. Sander Kwarte en de Tapster uit Tijuana. En Joey is onze gast vandaag. Joey Nicolai. We gaan het hebben over die nieuwe single die we gaan draaien nu. Tinto de Verano.
1: Ja, lekker hoor.
0: Hoe kom je op een plaat over een drankje? Is natuurlijk al vaker gedaan.
1: Ja.
0: Maar goed, dan kan je ook denken van oké, dit is al vaker gedaan. Waarom doe ik er ook een?
1: Nou, omdat die plaat niet uit mijn kop ging vanaf het begin. Ik had er zo'n geloof in. Dat is heel stom. Het is wel een leuk verhaal. Ik moest optreden met Koningsdag in Raamdonksveer.
0: Ja.
1: Bij Bram Koopmans, de zoon
2: van de Broedersco.
0: Van de Broedersco.
1: En hij moest daar draaien bij zijn tante in het café. En hij zegt, ik heb wel een demo voor jou wat wel leuk is. Tinto de Verano, zegt hij. Ik zeg, nou, stuur maar door. En in de auto geluisterd. En ja, ik dacht echt, dit is wel... Ik kreeg een beetje een soort... met zakdoekjes in de lucht feeling, zeg maar ervan. Ja, een soort Bella Ciao-achtige. Ja. Dus toen zijn we ermee aan de haal gegaan. En nou staat hij in je lijst.
2: En nou ben ik benieuwd wat jouw platenbaas ervan vond, zeg maar, toen die de platen hoorde. Wesley Bronkhorst.
3: Waar is die?
2: Tinto de Verano, toen jij hem voor de eerste keer hoorde. Wat dacht je toen? Had ik hem zelf maar gedaan?
3: Nee. Vraag, ik zou je vertellen, je bent de zoveelste die dat vraagt. Nee, nou,
2: vandaag
3: absoluut
2: de eerste,
3: niet. Want het enige wat wij, onze missie is natuurlijk dat onze jongens,
2: ja,
3: en dat is Joey er één van, en de eerste ook, wat we net al over hadden, dat ze mega succes hebben.
2: Ja.
3: En nee, dan is het niet van nou, oh, ik hoor een hit, geef mij maar.
2: Nee,
3: zeker niet. Nee. En ik ben alleen maar blij dat hij dat ook voelt. En dat hij dus dusdanig zo muzikaal is. Dat heb ik hem eigenlijk de vorige, de kroegtijger, had ik wat meer bemoeid. Dat ik dacht, nou Joe, vind je het nou wel maar mega. Gaat ook ontzettend goed. Qua streams, hè, dat kunnen wij dan aan de achterkant allemaal volgen. Dus nee, hij heeft er gewoon goed gevoel voor. En hij weet wat... Ik geef hem alleen advies, blijf bij... Kijk, want hij wil het liefst ook af en toe een mooie ballad, een Tino Martin liedje bijvoorbeeld.
2: Zou je dat graag willen, Joey?
3: Zingen.
1: Ja, dat is leuk. Ja. Ik vind het leuk ook om te zingen.
3: En dat begrijp ik ook.
2: Als mensen jou boeken, wat doe je dan? Je eigen hits en doe je dan daarna Hazes of doe je Tino?
1: Dat is een beetje verschillend. Eigenlijk zing ik altijd mijn liedjes. In mijn set. Ik begin nu met Tinto en ik eindig met Tinto natuurlijk. En dan kan ik of een vroge medley doen of een hazes medley. Of
3: Amalia.
1: Amalia. Amalia. Nee. Nee. Ja, hij zegt het wel, maar echt.
3: Nee. Nee, ja. Voor even een mooie ballade tussendoor. Ja. Niet vergeten, hè, Joe. Niet vergeten.
0: Trots op jou.
1: Nee, dat stond ook in het contract. Minimaal per set één keer, anders dan ombinnen we het.
0: Ik denk dat je gewoon op zich goed bezig bent door eerst een paar van die up-tempo knallers, een goede hit scoren, en dan een ballad, weet je wel. Wesley heeft ook knallers van hits gehad en plotseling was daar Trots op jou.
2: Ja.
0: Nou, dat is zo'n goede Nederlandstalige plaat. Misschien wel een van de allerbeste, toch Jan?
2: Ja, absoluut waar. Dat zijn gewoon echte klassiekers geworden. Dus
0: en dat zeggen wij niet omdat Wesley hier is, maar dat is echt zo. Dat is echt zo'n goede plaat.
3: Nou, dat doet me echt wel wat.
0: Ja,
3: hoor. Dat meen ik echt. Dat is een kindje van me en wat we met elkaar hebben gemaakt. En nu heb toevallig Kimberly Frans het opgenomen. En prachtig gezongen, overigens. Maar dat liedje, dat is... waar ik ook sta, waar ik ook zing. En het is nog steeds dat ik mensen in tranen zie gaan.
2: Het liedje doet wat. Het maakt iets los bij de mensen.
3: Nou ja, mooi. Maar goed, laten we er niet te lang over lullen. Want
0: Want het uur is ook voorbij. Dus,
3: precies.
1: Nou,
0: zeg, wat ga je doen, Joey, dit weekend? Zijn er nog shows? Moeten we ergens heen?
1: Ja, ik sta vanavond lekker op de Beemster Kermis.
2: Okay.
1: In de Midden-Beemster. Dus dat
0: gezellig.
1: Is een groot feest. En dan,
2: ga je mee, Wesley?
3: Nee.
0: Heb je zelf shows?
3: Nee. Morgen twee keer. En maandag vlieg ik even naar Portugal voor een leuke avond, een optreden. Dus nee, helemaal prima. Dus Joe.
1: Ja, lekker druk. Wat we net al zeiden, de boekingen komen lekker binnen. Dus dat is helemaal leuk. Ja.
0: Nou, dat wordt alleen maar beter natuurlijk na deze show. Dat kan niet anders.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Zeg, super dat je hier was. Wij gaan genieten van die grote hit van Joey Nicolai. Je hoort hem nu op Radio 5.
4: Okay.

0: Trots. De omroep voor ons. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Ik zie kleurrijke streken.
3: Ik zie mensen van alle tijden.
4: Ik zie deze stijl wel zitten.
5: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
3: Centraal Museum Utrecht.
6: Laat meer zien.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: Zometeen muziek van The Roadies, Take Her Home komt eraan. Maar nu het nieuws van 5 uur met Ewout. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Corné. De gemeente Doetinchem roept opnieuw op om te stoppen met de Duitse grenscontroles op de A12. Vanochtend was er opnieuw een kettingbotsing. 2 vrachtwagens, een auto en een busje botsten op elkaar. En 3 mensen moesten naar het ziekenhuis. De lokale burgemeester van Doetinchem legt de schuld bij de controles.
4: Je kan er heel lang en kort over praten, maar als binnen een half jaar tijd 5... min of meer vergelijkbare incidenten op dezelfde plek plaatsvinden, dan is er echt wel iets aan de hand en kun je niet meer spreken van een toeval.
3: Volgens Rijkswaterstaat worden weggebruikers sinds mei met borden gewaarschuwd voor files bij de grenscontroles. De Europese Unie heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. De Spaanse exclave voor de kust van Marokko. 10.000 mensen trokken de stad de afgelopen dagen illegaal binnen, in de hoop dat ze naar Europa mogen. Europese Commissievoorzitter von der Leyen zegt dat de EU niet kan toestaan dat mensen illegaal Europa binnenkomen. Brussel rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen, zei von der Leyen. Het fatbikeverbod in het Vondelpark in Amsterdam en de binnenstad van Enschede is een succes, zeggen beide gemeentes. Ze zien minder overlast en onveilige situaties. En ook deze inwoners van Enschede hopen dat het verbod blijft.
5: Want die dingen gaan zo hard en je hoort ze niet. Dus dat is gewoon gevaarlijk. En de hele jonge kinderen zitten er al op.
6: Ik heb veel vrienden die ook op de fatbike zaten. Dus die waren niet zo blij mee, maar ja.
7: Veel fijner zo, veel minder overlast. Nou ja, als je best wel goed oplet, had je wel van die kleine kinderen die dan ook best wel roekeloos aan het rijden waren in de stad. Dus het is wel veel fijner zo, vind ik.
3: In Enschede lopen er nog rechtszaken tegen de gemeente over het fatbikeverbod. Amsterdam evalueert het verbod na de zomer. En op het naakt strand van het Belgische Bredene zijn badgasten blij dat de politie optreedt tegen wat wordt genoemd openbare zedenschenners. Volgens de VRT zijn deze zomer tientallen mensen van bil gegaan in de duinen. En dat vinden naturisten maar niks.
8: Ik vind dat in feite storend voor de mensen die hier alleen naturist zijn en naar het strand komen. Dat is de bedoeling niet van naturisme.
9: Ik denk dat dat hier eigenlijk niet thuis hoort. Dat geeft ook een fout beeld van mensen die graag naakt op het strand zijn.
10: Wij komen hier op dat strand liggen gewoon om te genieten van de natuur. Maar wat in de duinen gebeurt, dat is eigenlijk niet goed. Dat zou moeten kunnen vermeden worden.
3: Daarom doet de politie meer controles. Deze zomer zijn al zo'n 50 mensen op de bon geslingerd daar. Het weer droog met geregeld zon. Ook vannacht helder, minima tussen 10 en 16 graden. Morgen droog en zonnig bij 22 tot 26 graden.
1: De weekendborrel.

0: inderdaad, je hebt er heel veel gedaan, Corné.
1: Het is bizar. Maar goed, wel een leuke plaat van de Roadies. Take Her Home. En Henk Wijngaard een tijdje geleden 80 geworden. Ja, niet zo lang geleden.
0: Ja, nee, ja, en nog steeds onder ons gelukkig. En nog steeds ontzettend populair in het land. Hè?
1: Ja, met de vlam in de pijp. Ik geloof dat hij vorige week nog bij het Terugstar Festival was. Op het Dit Is Ik Weer in Assen. Super populair nog steeds. Henk Wijngaard met de vlam in de pijp. Straks in de tweede uur van De Borrel uiteraard een Deutscher Dierkletzer. Heb je zelf een favoriet Duitsstalig liedje? Altijd van harte welkom via onze app NPO Luister. Dat is NPO Luister voor je favoriete Duitsstalige liedje. En we gaan zo meteen met de tv-topper van toen nog een rugzak weggeven van de Weekendborrel. Yes!
2: Kom luister!

0: Daarvoor nog René met High Time You Went. Achter de kassa bij RTL, geloof ik, hè?
1: Ja, zangeres Anja Nodelijk. Tenminste, een aantal jaren geleden, toen ik daar zelf werkte bij RTL. Ja.
0: Ik weet het.
1: Heel aardig.
0: We gaan het hebben over de tv-topper van toen. Het is jouw kans op de weekendborrel rugzak. Lekker om te gaan hiken met dit weer. Heerlijk. Het wordt geloof ik 40 graden over een week of wat.
1: Ja, dat is toch niet helemaal waar, Cornee. Die weerman van vorige week, die zat er toch een beetje naast, had ik het idee.
0: Een gaatje op 25. Zat inderdaad.
1: Dat was een aardige vent, maar...
0: Een gaatje op 25. Maar goed, we gaan het hebben over een tv-tune. Ja. Legendarisch ook weer dit. Ik zeg het elke week, maar ook deze is weer legendarisch. Ik kan niet anders zeggen. Luister even goed.

0: Nederlandse serie met Willeke Alberti.
1: In de hoofdrol.
0: In de hoofdrol, ja, ja.
1: Geen bijrolletje, echt
0: een
1: hoofdrol.
0: Nee, echt een hoofdrol. Prachtige serie.
1: Welke serie is dit? Is de grote vraag natuurlijk. Je antwoord is van harte welkom via onze NPO Luister-app. Jouw kans op de rugzak. Welke tv-topper van toen is dit? NPO Luister.

0: gezondheidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9

0: Cashmere and Love's What I Want.
1: Ja, inderdaad, Corné. En met die plaat gaan we terug naar de vroege zomer van 1979. Nu al een hele tijd geleden natuurlijk. Toen ogenschijnlijk uit het niets deze plaat de hele dag op de radio was te beluisteren een aantal weken lang. Het werd een grote hit. De plaat was namelijk op 3 mei 1979 de hele dag gedraaid op het toenmalige Hilversum 3 als de Tros Paradeplaat. En er luisterden in die tijd meer dan 3 miljoen mensen naar die zender op donderdag, naar de Tros Donderdag. En de reacties op de plaat waren enorm positief. Het klonk allemaal zo goed, het leek bijna een buitenlandse productie. Maar het was toch een oer-Hollands-Nederlandse sessie, bestaande uit 2 mensen, Peter Hollestelle en Jody Pijper. En die Jody Pijper, die hebben we nog eens gehad in de Weekendborrel een paar jaar geleden als gast. Geweldige vrouw met ontzettend rijk oeuvre, heeft overal aan meegewerkt en alles gezongen haar hele leven lang. Maar die werd geboren als Gerry Pijper in Ter Aar, maar ze noemde zich altijd al Joey, Jody Pijper. En ze hadden elkaar leren kennen bij een muzieksessie in Café Barbaas in Voorburg, Jody Pijper en Peter Hollestelle. Nou, en het klikte tussen hen, ze zongen vaak samen en maakten ook, en dat weten niet veel mensen meer, radio jingles voor de toenmalige radiopiraten, met name in Den Haag, eind jaren 70, Radio Centraal en Hofstad Radio. En die Jody Corné was al redelijk bekend als achtergrondzangeres, want ze had namelijk ook al meegedaan op een LP van deze Peter Hollestelle als achtergrondzangeres. En er zaten meer muzikanten in die meededen. Onder andere de zus van Jody Pijper, Lily Pijper, deed mee. Maar die was niet zo succesvol als Jody dus. En ze noemde zich de Haché Band. En die Peter Hollestelle was, en dat weten nog minder mensen, een broer van zangeres Connie van den Bos. Peter Hollestelle was een broer van Connie van den Bos. Want Connie van den Bos heette eigenlijk bij de burgerlijke stand Jacoba Hollestelle. Nou, er was ook nog een neef van de partij. Die heette Hans Hollestelle. Die zat vroeger in een andere band, die heette Exception in de jaren 60 en 70. En later in de Rainbow Train. En weer later werd hij succesvol arrangeur van heel veel Nederlandse artiesten. En er was nog een neefje ook, de familie Hollestelle. Ik haal ze er allemaal even bij. David Hollestelle. De namen tuimelen over elkaar heen vandaag in de Weekendborrel. En die David Hollestelle, Corné, die speelde bij de Wild Romance van Herman Brood. Eind jaren 70, begin jaren 80. De Hollestelletjes, echt een hele muzikale familie dus. Maar dat zwoele Love's What I Want ging als een speer de Nederlandse top 40 in die tijd, in de vroege zomer van 1979. Hij kwam binnen op 12 mei dat jaar, op nummer 36, ging naar 23, ik heb het even nagekeken, naar 17, 13, 7, en hij stond op 16 juni 1979 nummer 4. Vanuit het niets eigenlijk, hè. En in Engeland werd het een hit, en in België haalde de plaat ook de top 10. Ja, iedereen wilde die plaat eigenlijk hebben, en iedereen wilde ze ook zien optreden toen. Peter Hollestelle en Jody Pijper. Er kwam ook onmiddellijk eigenlijk een LP uit, en er werd, en dat is nieuw in die tijd, eind jaren 70, er werd ook een 12-inch versie van de plaat uitgebracht. En die duurde bijna 7 minuten. Er kwam geen einde aan Love's What I Want. En wat bijna niemand weet, Corné, is dat dit toch geen origineel nummer is. De Engelse zanger Leo Sayer heeft dit eerder uitgebracht in 1977... onder een iets wat andere titel, Easy to Love. En dan klinkt het zo. Nou, dit hoorde Peter Hollestelle dus, dit oorspronkelijke nummer uit 1977... gezongen door deze zanger Leo Sayer. En dit nummer werd geschreven door Albert Hammond. Die kennen we allemaal wel, onder andere van de Free Electric Band, denk ik. Maar Peter Hollestelle heeft daar eigenhandig een paar regels aan toegevoegd en noemde het toen Love's What I Want. En het werd een grote hit. Maar ja, helaas, na deze plaat was het toch afgelopen. De opvolger van Love's What I Want deed helemaal niets. Die heette On and On and On. En die werd een jaar na Love's What I Want uitgebracht. Ging roemloos ten onder. En toen kwam er nog een single, Corné, en die heette Stop. En dat werd uiteindelijk, ja, met voortschrijdend inzicht, een hele toepasselijke titel, want men besloot ermee te stoppen. Cashmere. Maar ze blijven altijd onlosmakelijk verbonden met dit nummer uit de zomer van 1979. Love's What I Want.
2: Top. Paradeplaats.

0: Superplaat, verhaal van Jan Paparazzi over deze Cashmere Loves What I Want. En je leert toch iedere week wat, want dat van Leo Sayer wist ik echt niet.
1: Nee, grappig is dat, hè?
0: Je ziet er laf. Helemaal goed, helemaal goed. En hoeveel jingles van Jodie Piper heb jij in de kast liggen?
1: Ik denk al een paar duizend ondertussen.
0: Niet normaal,
1: niet normaal. Die vrouw heeft alles gezongen wat er maar te zingen valt op jinglegebied.
0: Geweldig, helemaal goed. Loves What I Want van Cashmere. Het is 1:06. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws met Ewout. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het Hoge Hemeraadschap van Delfland komt in actie tegen de droogte en het watertekort. Daarom worden vanaf woensdag de sluizen gesloten in onder meer Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. En er komt een verbod op het halen van water uit sloten, beken en... nou ja, nog iets. Kanalen.
0: Ik gok kanalen, ja.
2: Goeie gok. Ik zie het hier staan, het staat daar. Maar goed, boeren, gemeenten, sportverenigingen, inwoners mogen dan geen slootwater gebruiken om bijvoorbeeld een tuin of sportveld te besproeien. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio weer is opgelaaid door de harde wind. Naast een aantal woonwijken is ook een camping ontruimd. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Bij de grote branden in het gebied van de afgelopen week is zo'n 4500 hectare natuur verwoest. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren al eerder in beeld als terrorismeverdachten. En een bijzondere tocht vanochtend over de weg en door de weilanden van Horst in Limburg. Geert legde 5 kilometer kruipend af. Waarom? Ja, dan weet hij zelf ook niet meer zo goed.
3: We stonden laatst op een viertje van een andere kameraad. En toen kwam dat ter sprake. Alleen weten we allebei niet meer waarom, hoe of wat. Maar ons motto is altijd gezag is gezag. Dus ja, vandoor dat ik nou een kroep ben.
2: Ja, ze stonden op een feestje. Daar komt het vandaan. En ja, gezegd is gezegd. Dus ja, het plan werd uitgevoerd. Zegt hij tegen Omroep Horst aan de Maas. Daar hangt geen weddenschap of goed doel aan vast. Hij doet het gewoon. Met korte broek, kniebeschermers dat wel en handschoenen. En verder gelooft hij het wel.
3: Ik heb helemaal niks qua voorbereiding gedaan. Ik sport zelf al heel veel. Dus ik doe heel hardlopen en wat fitnessen en wat wielrennen. Maar kroepen, dat doe ik niet. Maar ik denk, ik begin er gewoon aan. Ik zei het al.
4: Hoe voelen de knietjes?
3: Ja, goed. Ja, ik vul het wel een beetje, maar...
2: Nou, hij heeft het gehaald. Zijn broer liep achter hem aan met een bolderkar met eten en drinken. En na de tocht van zo'n 3,5 uur kon hij genieten van een welverdiend, je raadt het nooit, biertje.
0: We hebben vandaag Danny te gast. Die heeft vorige week de Vierdaagse gelopen. Elke dag 50 kilometer. Misschien niet voor jou.
2: Zo.
0: Kruipend de Vierdaagse.
1: Kroepend in ieder geval.
0: Kroepend de Vierdaagse.
2: Ja, dit was iets minder dan...
0: Nee, maar ja, 50 kilometer per dag is het, ja. De Vierdaagse. Wel een beetje opletten, Ewout. Ja. Het weer.
2: Ik kon het niet geloven.
0: Ja, 50 kilometer per dag. Ja.
2: Oh, nou, het weer droog met geregeld zon. Ook vannacht helder. Minima tussen 10 en 16 graden. Morgen droog en zonnig. En dan 22 tot 26 graden.

0: dit moment zwoele zomernachten.
1: Weekendborrel, tv-toppers van toen.
2: Tineke Hartman is antwoord. Tineke, goedemiddag, met Janneman hier. Hallo.
3: Oh, wat leuk. Silco en Stroom allemaal, hè?
2: Ja, inderdaad. Ja, even uitleggen aan de luisteraars van NPO Radio 5, Tineke. Want Corné en ik, wij doen dit eigenlijk al ons hele leven. Vanaf dat we een beetje zindelijk zijn en kunnen rekenen en schrijven op die radio. En jaren geleden, meer dan 30 jaar geleden, misschien wel 35 jaar geleden...
3: Ja, dat zat best.
2: ...zat ik op een radiostation, dat heette Holland FM. En daar was je een van de vaste trouwe luisteraars die er altijd bij was.
3: Ja, meneer van der Sluis, weet je nog?
2: Meneer van der Sluis uit Haarlem, ja, bij Café de Gulle Lach s'avonds.
3: Oh ja.
2: Ja, ja.
3: Ja,
2: ja, tuurlijk, hè.
3: En, good old days.
2: Good old days. Hoe gaat het nu met je, zoveel jaar later?
3: Ach, zijn gangetje.
2: Zijn gangetje?
3: Ja.
2: Je bent
3: ja.
2: overgestapt van Holland FM, uiteraard naar NPO Radio 5. Ja, dus, ja, zo gaan die dingen dan, hè. Hey, en ja. Jij weet wat het antwoord is van onze tv-topper van deze week. Zal ik nog even een stukje doen? Zal ik een stukje doen? Natuurlijk.
3: Ja. De kleine waarheid.
0: Oh, de kleine waarheid. Prachtig.
2: Mooi dit, hè.
0: Maar het bijzondere is toch, Tineke, jij hebt toch gespeeld in De Kleine Waarheid?
3: Nou, gespeeld. We hebben erin bescheiden gefigureerd.
0: Gefigureerd?
3: Als, als gezin met man, vrouw en twee kindertjes.
2: En in welke afleveringen...
3: Dat weet ik ook niet meer, hoor.
0: Oh. Maar was dat het gezin van Willeke Alberti dan?
3: Denk ik, nee. Nee, dat waren voorbijgangers in het Vondelpark.
2: Oké.
3: We moesten daar in bijpassende kledij, moesten we daar tot Vondelpark flaneren.
2: Okay,
3: dat was nagebouwd.
2: Dan hebben we het over begin jaren 70. Mm-hmm. Heb jij Willeke Alberti ook ontmoet in die periode?
3: Niet, ja, ik heb hem wel voorbij zien flitsen, maar niet echt ontmoet eigenlijk.
2: Okay.
3: Willy van Hemert, Caroline Kaart.
2: Ja, die deden allemaal mee.
3: En John Leddy.
2: Ja, John Leddy uiteraard, later bekend mm-hmm. als Koos Dobbelsteen, in CSA.
3: Ja. Ja, ja.
2: En ja, natuurlijk een belangrijke vraag als Nederlanders. Ben je er financieel nog wat wijzer van geworden? Van jouw bijdrage?
3: Nou, dat was heel bescheiden ook, hoor.
0: Dat weet je nog wat je gekregen hebt?
3: Nee, het was iets van 126 euro of wat ook.
0: Gulden,
3: nee,
0: gulden, gok ik, hè?
3: Gulden, ja. Denk ik, hoor. Ik weet niet precies.
0: Ik vind dat is wel een beetje oplichterij. We moeten Willeke even bellen, dit. Toch? Of dat nog even omgezet kan worden naar euro's.
2: We maken het goed met een mooie prijs vandaag in de weekendborrel.
0: Zeker, ja. Tineke, gefeliciteerd. Je krijgt onze rugzak. En die is meer waard dan zo'n 126 gulden. Een fijne dag nog, hè.
2: Dankjewel, hè.
0: Dag, Tineke.
2: Het allerbeste.

0: Ja, dat kan je dan ineens hebben, Corné.
1: Nou, zeker. Dat zijn die vijf shows van vandaag, Jan. Dat zijn die vijf shows van vandaag.
0: Zo zomer.
1: Maar wacht even, we zijn niet voor één gat te vangen.
0: Zeker niet, want we gaan de nieuwe nummer 1 draaien uit de Sterrenheld Top 25. Ja. Opnieuw doorgestegen. Hij stond al een paar weken geleden nummer 1. Toen kwam Rutger van Barneveld met de zwoele zomernachten. En sinds dit weekend, sinds vandaag. En hij is morgenmiddag om 10:10 te zien op NPO 1 in de tv-uitzending van de Sterrenheld Top 25. Weer de nieuwe nummer 1. De populairste Nederlandstalige plaat deze week is in handen van Justin de Wild.

0: dit weekend.
1: Morgen even naar NPO Sterrenel Radio voor de radioshow met Jan Smit uiteraard tussen 3 en 5. En voor de rest ja, een beetje alles wat ter tafel komt. Een beetje rustig aan, muziek luisteren, genieten van het leven, drankje erbij.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik ga even naar Amsterdam. Ja.
2: Jij gaat de boot op.
0: Ik ga de boot. Nou ja, zeg dat ja.

0: Ook voor ons.
1: Europa is van Picasso. India is van mij.
2: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samenleven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: En voor je het weet schieten we het weekend in. Maar we luisteren eerst even naar het 6 uur journaal met Ewout de Jong. Goedenavond.
8: Goedenavond, Angela. De 3 terrorismeverdachten die deze week bij een grote politieactie zijn opgepakt, zijn allemaal al eerder aangehouden in terrorismezaken. 2 van hen zijn ook al veroordeeld. De zaak van de ander loopt nog. Collega Isa Huizing vertelt dat de 3 geradicaliseerde moslims zouden zijn.
9: Wat we weten is dat ze dus mogelijk een aanslag aan het voorbereiden waren. Ze blijven op dit moment sowieso nog 2 weken langer vast. Ze zitten allemaal in volledig beperking. Dat betekent dat je alleen contact mag hebben met je advocaat. Niemand daarbuiten. Ja, die verdenking is fors. Het is afwachten of ze over 2 weken vrijkomen en of we dan meer te weten krijgen van wat ze nu van plan waren.
8: De 3 zouden nog geen doelwit of moment hebben uitgekozen voor een aanslag. De massale bestorming van Ceuta heeft aan zeker 57 mensen het leven gekost, zeggen de Spaanse autoriteiten. Tienduizenden Afrikanen probeerden via Spaans grondgebied in Marokko naar Europa te gaan. En inmiddels zouden 37.000 mensen zijn teruggestuurd. De EU maakt zich zorgen. Commissievoorzitter von der Leyen zegt dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. En dat betekent dat de beroepsvaart en ook de recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen, zoals de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. En na 20 jaar is het chocolaatje weer gezien in Nederland. Niet het snoepje, maar een kleine vlinder. Aan het begin van deze eeuw werd hier alles gespot in Zuid-Limburg en nu is die opgedoken in Gouda. Een vrouw zag de vlinder tijdens het uitlaten van de hond, maakte een foto en zette die op een natuurwebsite. En deze vlinderexpert kon zijn ogen bijna niet geloven.
10: Toen ik hem langs zag komen, toen dacht ik, verrek, dit is echt wat bijzonders. Ik ken dat chocolaatje wel uit het buitenland. Kleine, ja, het lijkt bijna een soort bruin elfje. Maar nog niet zelf ooit in Nederland gevonden. Dus ja, ik viel wel een beetje van mijn stoel toen ik hem zag.
8: Ja, de kans dat je zelf een chocolaatje spot is klein, maar het helpt om in de zomer te zoeken langs sloten waar de plant het groot hoefblad te vinden is. Het weer droog, geregeld zon. Ook vannacht is het helder. Minima tussen 10 en 16 graden. Morgen droog en zonnig bij 22 tot 26 graden.
7: Nou, jij lekker chocolaatje spotten, zou ik zeggen. Ja, ik ga ook kijken. Dankjewel, Ewout. Geniet van je weekend.
8: Dankjewel. Ja, dank. Jij ook.

0: Ach, weet je nog? In die witte pakken waren ze met z'n drieën aan het dansen. Jij kent dit natuurlijk helemaal niet, Grady. Even kijken, die. Nee, je bent helemaal niet aan. Nee, vandaag is Grady bij me, ja. Welkom bij je swingende avondstart. Ik ben opeens helemaal Grady zijn knop kwijt. Ik denk ik ga eens even een mooie introductie maken. Want het is alweer de laatste keer weer even met z'n tweeën. Maar welkom bij je vrijdagavondstart. Dank aan de heren van Weekendborrel voor de gezellige uurtjes. En heel lief dat jullie eindigden met de Dolly Dots. Komt er nooit meer vanaf, hè? Nee. En je hoort het, hè? Je moet het doen zonder Simone. Maar ze is er maandag weer. Ze heeft een lekker lang weekend. Heeft ze ook verdiend. Werkt hartstikke hard. Ik ben bij je tot 8 uur met de beste evergreens ooit. En straks hoor je in de catacombe der vergetenheid een discoparel. En ik heb een overheerlijke kliekjes... drieling voor je klaargezet. Maar ik heb ook je hulp nodig, hè? Je weet het. Bij het bedenken van een plaatje aan de hand van de...
1: Avondspreuk.
0: Want die staat vanavond op naam van acteur Sam Neill. Ah, hij is dood, hè? Hij is afgelopen week is hij overleden. Hij was van onder andere The Piano en Jurassic Park. 78 jaar is hij geworden. Hij zei ooit... Ik denk dat ik wel een nacht zonder dromen zou willen. Ik zou graag op een ochtend willen waarop ik wakker word... en er totaal niets in het nieuws is. Waarin alles gewoon weer saai is. Ja, dat willen we allemaal wel. Maar aan welk liedje moet jij nou denken? Laat het me weten via de NPO Luister-app. En dan gaan we nu eerst even lekker luisteren naar Elvis.

0: Van het album Rock and Soul Part 1 uit 84. Daryl Hall en John Oates met Adult Education.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Ja, het is weer tijd om een nummer toe te voegen aan onze Spotify-playlist, de catacombe der vergetelheid. En die kan je heel makkelijk vinden via nporadio5.nl. En ik neem je nu even mee naar Los Angeles, 1975. Vier heren die vormen de discogroep Rhythm Heritage. Ze scoorden een hitje van het nummer Theme from SWAT. En namen muziek op met grootheden zoals Ray Parker Jr., Jeff Porcaro, nou, die is natuurlijk ontzettend beroemd. Sammy Davis Jr., nou, en je hoort ze nu uit 79, de Rhythm Heritage dan, met de Disco House. En het is een lange track. En ik hou niet zo van disco. Maar Grady heeft gezegd dat hij gaat kijken of we gaan dansen. 5 minuten lang. Hier zijn ze, Rhythm Heritage.

0: Ach, wat een vrolijk liedje. A Walk in the Sky van Flowerpot Man. Opgenomen in Londen. En ze mogen dan werken met John Maxwith. Dat is een hele bekende engineer. Hij zat achter de schijven, dus in de studio. Hij deed ook de opname van Paul Young, Roger Whittaker en Chris Rea. En weet je, die geluidsmensen die proberen altijd gewoon ergens toch een stempeltje erop te zetten. En dat was hij ook bekend. Ik ben benieuwd of je het hoort. We hebben hier een stukje van de Hollies. En op een gegeven moment hoor je een soort flange geluid. Dat is volgens mij omgedraaid, maar dat is echt iets wat hij toevoegde. Luister, even kijken of je het hoort. Een soort wind, hè? Ja. Tell me how to keep your love. Ja, dat is goed. Ging om het fragment natuurlijk, hè. Nou, er komen echt wel leuke suggesties binnen voor de
1: avondspreuk.
0: Ja, want die staat op de naam van acteur Sam Neill. Ik denk dat ik wel een nacht zonder dromen zou willen. Ik zou graag een ochtend willen waarop ik wakker word en er echt niets in het nieuws is. Waarin alles gewoon weer saai is. Nou, dat is op het ogenblik dus niet aan de hand, mensen. Nee. Het nieuwsberichten kunnen het bijna niet aan. Maar aan welk liedje moet je nou denken bij deze uitspraak? Laat het me weten via de NPO Luister in. Maar we gaan luisteren naar de nieuwste van Ilse de Lange. Goeie plaat, jongens. Something Good.

prachtige One Day I'll Fly Away. Mijmering van Randy Crawford. En wist je dat er ook een hele bijzondere Nederlandse versie van bestaat? Van Floor Jansen en de metal band After Forever. Luister.

0: Ja, die Floor die heeft een paar stembanden als kabels. En dat hebben we allemaal kunnen horen, hè, toen bij De Beste Zangers, toch? Heb jij dat toen een beetje gezien ook?
1: Ja, zeker, ja.
0: Wat, ik wist dat helemaal niet. Hartstikke leuk, gelijk fan geworden. Maar dit was dus Floor Jansen. En nou ja, dat brengt ons bij...
2: Vrijdag Klikjesdag!
0: Ja, we hebben weer drie liedjes uit die hele stapel verzoekjes, fragmenten en suggesties van de afgelopen tijd op een rijtje gezet. En we beginnen met een nummer dat als fragment voorbij kwam toen we de Chairman of the Board draaiden. Zanger General Norman Johnson speelde namelijk op zijn 12e al in een doo-wopgroep, namelijk de Humdingers. De Humdingers. Ja, ik vind het een leuke naam. Maar niemand snapte het helaas. Dus maakten ze de Showman van. En daar gaan we naar luisteren.

Dayton, The Sound of Music uit 1984. Een tijd waarin de tekst niet zo belangrijk was, maar als we die plaat maar lekker lang maken. Wel lekker hoor. Het werd aangevraagd door Wally Bakker uit Venetië. Met het dringende verzoek om meer disco te draaien op NPO Radio 5. Nou, Wally, ik denk dat ze hun best gaan doen. Daarvoor hoor je Fleetwood Mac en Paper Doll. En dat was weer een suggestie van Mario Echthuizen tijdens de Paper Drieling. Ah joh, hartstikke bedankt dat jullie allemaal meedoen via die NPO-luisterapp. Het is zo gezellig. Laat ook gewoon eens even wat van je horen. En blijf het doen. Want kijk, je kan zomaar je favoriete plaats terug horen komen als een klikje op de vrijdag. Een groep die ontzettend populair is bij de luisteraars van Radio 5. Dat zijn Cubie en de Blizzards. Ha! En ik ben er ook dol op. Apple Knockers Flophouse.

0: En dat blijft dus een van de heerlijkste Nederlandstalige rocknummers die we hebben. The Scene. En iedereen is van de wereld.
1: De avondspreuk.
0: Ja, nou, jullie komen met echt leuke suggesties, hoor. De acteur Sam Neill, hij is verleden week overleden. Van Jurassic Park en de pianist. Ach, geweldige acteur. Maar die zei ooit, ik denk dat ik wel eens een nacht zonder dromen zou willen. Ik zou graag een ochtend willen hebben waarop ik wakker word en er echt niks op het nieuws is. Waarin alles gewoon weer saai is. Ja, dat willen we allemaal wel, maar het nieuws is er nou eenmaal voor alles wat niet zo goed gaat. Ja. Ik probeer dat ook wel goed nieuws te zoeken. Dank voor alle suggesties, Bob Dylan. Zat er tussen Series of Dreams. Alice Cooper, Welcome to My Nightmare. Maar we gaan voor die van Marie van den Berg uit Roosendaal. Dankjewel, Maria. Want ze zegt, ik ben enorm fan, nog steeds. En kies daarom voor Aerosmith met Dream On. Nou, ik ben ook fan, Maria. Dus dankjewel, hier komt-ie.

Oh, wat een heerlijk nummer. Aerosmith, Dream On. Maria van den Berg uit Roosendaal. Naar aanleiding van de avondspreuk van Sam Neill. Ik heb ze wel eens live gezien. Ze waren echt geweldig. Zeg, we gaan even naar het nieuws van 7 uur. En straks komen we terug met heel veel evergreens. En we gaan natuurlijk het lichtje nog op de avondster van de week, Prince, laten schijnen. Nog even tijd voor Fania All Stars en Ella Fui. Of Few, hè. Tot zo.

0: Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
3: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Frans Bauer. Marco Schuitmaker.
4: Nu is er alleen maar jou en mij.
3: Chris Cross Amsterdam, Donnie en Tino Martin. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 20:30 bij Afrotros op NPO 1.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse enclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van Pride, de kanaalparade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zit er bij veel bezoekers nog goed in.
13: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk dat je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
12: Over wat die extra veiligheidsmaatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De 3 verdachten die deze week werden opgepakt in het terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongens van worden verdacht.
14: Het OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
12: Alle 3 de verdachten zijn al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. En het weer, vanavond en vannacht opklaringen, morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ach, die Elton, die houdt wel van een beetje rock zo te horen. Saturday Night, All Right for Fighting. Alweer uit 1973, ja. Welkom bij het tweede stukje vrijdagavondstart. Nou, we hebben hier prachtige evergreens liggen voor je. Gaan we allemaal draaien. We hebben straks Prins. Die schittert in de avondster. En er staat natuurlijk ook weer een nieuwe notenkraker klaar. Ik zie een hele leuke groep. Hele leuke vrouwen. Nou, we gaan het zien. We gaan eerst even een ritje maken met Wilson Pickett. Oh, die man. En dit ken je, Mustang Sally. MUZIEK

0: Ja, we gaan weer van die Reggae Nights meemaken volgende week. Want het wordt weer stinkend heet, lieve mensen. Ja, en dan hebben we allemaal een klein beetje vakantie gewoon.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: Ja, ik heb hier een nummer van een Amerikaanse zanger, toneelschrijver, dichter, acteur en burgerrechtenactivist. Oscar Brown Jr. En hij begon zijn carrière in de jaren 40 bij de radio in Chicago. Maar van zijn vader moest hij de advocatuur in. En daar had hij helemaal geen zin in, die Oscar. Dus ging hij uit protest ging hij bij een reclamebureau werken en stiekem liedjes schrijven. En met succes, want een van zijn liedjes wordt door Mahalia Jackson opgenomen. En daarna gaat het balletje nou, lekker rollen. En ze weten hem te vinden. En je hoort hem nu uit 1974. Oscar Brown Jr. met Chicken Heads.

0: Tin Soldier uit 68.
1: De Avondster.
0: Ja, de hele week staat Prince centraal in de Avondster. Had net zo goed een maand kunnen zijn. Ik denk dat je wel een jaar kunt vullen, eerlijk gezegd, Grady. Want er is zoveel te vertellen over hem. Wat een onwaarschijnlijk groot muzikaal talent. Maar voor de fans die nog meer willen weten over zijn leven en muziek, is er bijvoorbeeld de speelfilm Purple Rain. Weet je nog, in 1984, ik heb hem gezien in een oud kapelletje ergens in New York City. En ik was nooit zo'n fan van hem, maar na die film was ik echt helemaal kapot. Wat een goede muzikant. En deze week werd aangekondigd dat vanaf volgend jaar Purple Rain, the musical, naar Broadway komt. Gebaseerd op de film uit 1984, zit vol met muziek van Prince. En vanaf 12 april 2027 te zien op Broadway. Jeetje, wat zou hij daarvan gevonden hebben? Wat denk jij, Grady?
2: Nou, ik denk best wel dat hij daar best wel trots op zou zijn, denk
0: je? Denk je? Ja? Ja, ik weet het niet. Ik ben wel benieuwd. Ze kunnen het wel daar in Amerika musicals maken. We gaan lekker luisteren naar dit.
2: Oh.
0: Mooi, hè, jongens? Purple Rain.

0: Zo gezellig. Toet, toet, piep, piep. Zijn we hier allemaal aan het schreeuwen. Dit kwam van het gelijknamige album uit 1979. Donna Summer met Bad Girls. En ze werd ondersteund door de band Brooklyn Dreams. En daar zat Joan Bean Esposito in. En die zou je weer kunnen kennen van zijn muziek in films zoals The Karate Kid, Flashdance, Coming to America. Hij is 78 jaar oud en hij maakt nog steeds muziek. En dit is bijvoorbeeld, dit is er eentje, klein stukje. Wel 78-jarige stem, mooi hoor. Ja, hartstikke goed. En we hebben zo weer een notenkraker voor je. Wil je een snippert? Nou, daar komt-ie. Take me, hold me. Oké, wat heb jij nou? Oh, ik heb het opeens door. Oké, nou, maar we gaan eerst gewoon verder met dit.
1: De schijf van M.

Oh, Otis Redding, Sitting on the Dock of a Bay, 1968. Nou, de huisband daagt je uit met een bekend nummer. In een compleet nieuw muzikaal jasje. En we willen natuurlijk de titel horen. Maar je moet me wel bellen. 0800 3000 555. En nou, ik ben ontzettend benieuwd of jullie dit horen.

0: En ik heb iemand aan de lijn. Goedenavond met Angela.
1: Hi Angela, met Sebastiaan. Goedenavond.
0: Hi Sebastiaan, wat ben je aan het doen?
1: Op het moment even de auto helemaal aan het uitzuigen en schoonmaken.
0: Oh, ik heb er ook nog één hier staan.
1: Het is nou, voordat ik met deze klaar ben en zo, dan dat duurt nog wel even.
0: Zeg maar, je hoorde het liedje, de notenkraker, en je wist het natuurlijk, hè?
1: Ja, een beetje waar je zelf in hebt gezeten, hè?
0: Ja, hè?
1: Ja, dat.
0: Dat Dolly Dots.
1: Yeah?
0: Ja. Hij was ook te makkelijk. Ze hadden gewoon een metal versie moeten doen met een man. Maar ja, die jongens die willen dit al zo lang en dan gaan ze het zo doen. Maar jij hebt in ieder geval de muzieksleutelhanger gewonnen. Dus blijf even aan de telefoon. Dan gaat Grady je adres opschrijven en dan gaan wij hier dansen. Op afstand. Ja. Goed?
1: Gaan we toe.
0: Dankjewel, Sebastiaan.

best hoog. Uit 1971, Blood, Sweat and Tears met Go Down Gambling. En wat een zanger, hè? Dat is de Canadese zanger David Clayton Thomas. En we gaan gelijk door met onze eigen Hans Bauer.

0: Zeg, Grady, wat ga je allemaal doen dit weekend?
1: Ik ga lekker met vrienden op stap.
0: Oh?
1: Ja. Gaan we lekker een biertje doen, een terrasje pakken.
0: Oh, ja. Wat een opwindend leven heb je toch.
1: En jij, ja, Angela, ja, dan?
0: Ik ga ook even chillen. Morgen heb ik nog even mijn radioshow, maar dan... Dan ga ik daarna toch wel eventjes beginnen aan een soort van vakantie.
1: Nou, wat leuk.
0: Ja, ja, we praten eroverheen, mensen. We vonden dit wel heel lang duur, hoor, die praat. Valérie Lagrange en La Folie. Ja, brengt ons alweer aan het einde van een week vol avondstarts. En ik mocht er weer twee doen. Dat vind ik zo leuk. Dank aan het E-team. Jonathan van den Burg, die nu zijn baby aan het knuffelen is. Arjan de Ruiter voor de prachtige muziek. En natuurlijk mijn eigen Grady, die ik moest afstaan. Maar als het dan toch aan Sipi is, graag. Morgen ben ik er weer met mijn eigen programma. En maandag is Simone er gewoon weer. Die is het gewoon weer oude vertrouwen. Avondstart. Ik wens jullie een heel, heel fijn weekend. Het wordt hartstikke lekker weer. Morgen is het Pride. We hadden best wel even een Pride, ja, World Pride plaat kunnen draaien. Ja. Maar goed, ik vang het wel weer voor Radio 5 op morgen in mijn eentje. Ik ga het enorm vieren. We gaan eruit met de Pointer Sisters. Yes, we can. Dag lieve mensen.

0: dit weekend?
1: Ik ga lekker met vrienden op stap.
0: Oh?
1: Ja. Gaan we lekker een biertje doen, een terrasje pakken.
0: Oh, ja. Wat een opwindend leven heb je toch.
1: En jij, ja, Angela, ja, dan?
0: Ik ga ook even chillen. Morgen heb ik nog even mijn radioshow, maar dan... Dan ga ik daarna toch wel eventjes beginnen aan een soort van vakantie.
1: Nou, wat leuk.
0: Ja, ja, we praten eroverheen, mensen. We vonden dit wel heel lang duur, hoor, die praat. Valérie Lagrange en La Folie. Ja, brengt ons alweer aan het einde van een week vol avondstarts. En ik mocht er weer twee doen. Dat vind ik zo leuk. Dank aan het E-team. Jonathan van den Burg, die nu zijn baby aan het knuffelen is. Arjan de Ruiter voor de prachtige muziek. En natuurlijk mijn eigen Grady, die ik moest afstaan. Maar als het dan toch een Sipi is, graag. Morgen ben ik er weer met mijn eigen programma. En maandag is Simone er gewoon weer. Die is het gewoon weer oude vertrouwen. Avondstart. Ik wens jullie een heel, heel fijn weekend. Het wordt hartstikke lekker weer. Morgen is het Pride. We hadden best wel even een Pride, World Pride plaat kunnen draaien. Ja. Maar goed, ik vang het wel weer voor Radio 5 op morgen in mijn eentje. Ik ga het enorm vieren. We gaan eruit met de Pointer Sisters. A Yes, We Can. Dag lieve mensen.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Europa is van Picasso. India is van mij.
2: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Frans Bauer. Marco Schuitmaker.
7: Nu is er alleen maar jou en mij.
6: Chris Cross Amsterdam, Donnie en Tino Martin. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 8:30 bij Afrotros op NPO 1.
8: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Ockhuizen.
10: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
9: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit de Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers last van die maatregelen, legt het bestuur van het waterschap uit.
11: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen, sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
9: En het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. De paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van stichting Das en Boom. Volgens de stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De avond van 5. Jeroen Snel.

All Along the Watchtower 1968 voor Jimi Hendrix. En het mooie van het nummer is dat het eigenlijk een nummer van Bob Dylan is uit 67. Maar bij All Along the Watchtower denkt toch bijna iedereen altijd aan Jimi Hendrix. En Dylan zelf was ook onder de indruk. Zodanig zelfs dat hij het nummer vaak op de manier speelde zoals Jimmy dat deed. Het is weer vrijdagavond. Leuk dat je luistert.

0: Zo is het. Nou, welkom bij de avond van 5. Ik hoop dat je een fijne week hebt gehad. Samen luiden wij het weekend in op naar augustus. Morgen al, hè?
1: Ja.
0: Cynthia en ik, we zijn bij je met een goed gesprek. We spelen Wat mis je en sowieso natuurlijk 3 uur lang de lekkerste muziek. En de allerbeste evergreens met hier en daar een op- en top vakantienummertje. Zeker als het natuurlijk Franstalig is, zoals Elise van Pierre Groscola. Een zanger trouwens ook met een link met Jimi Hendrix, die we net hoorden. Omdat Pierre Groscola in zijn jongere jaren veel inspiratie haalde uit de muziek van Jimi Hendrix. Elisa, 1975, werd de opvolger van zijn grote hit Lady Lay. De tekst van het liedje is weinig opzienbarend. Het refrein zegt: Elise en ik, we zijn gelukkig zo.

0: Zweet en tranen. Heerlijk nummer natuurlijk. André Hazes, 2002. En ik zie toch wel veel gelijkenis in die zoon van hem, hè? André junior. Ik heb altijd een beetje met die jongen te doen. En met Roxanne natuurlijk. Nou, het zijn op zich prima mensen. Mag dat zeggen? Ja, dat mag zeggen. 17 over 8 is het. We gaan op naar Den Bosch, want de Brabantse hoofdstad maakt zich bijna op voor 11 dagen vol theater, dans, muziek en verrassende kunst op bijzondere plekken in de stad. Van 6 tot en met 16 augustus verandert de stad namelijk opnieuw in één groot podium voor het Theaterfestival Boulevard. Dat allemaal met premières, intieme experimenten zelfs, een bruisend festivalhart op de parade en Dana Kibbelaar. Dag Dana, goedenavond.
1: Goedenavond Jeroen, goedenavond. Ja, hallo. En ook een goedenavond aan de luisteraars. Hallo.
0: Nou, dat is een gezellige binnenkomen, dankjewel Dana. Jij bent de algemeen directeur-bestuurder van het Theaterfestival Boulevard. Voor mensen die er nog nooit zijn geweest, wat is het precies?
1: Nou, je had een hele goede introductie, Jeroen.
0: Dank
1: Boulevard
0: u.
1: Is een theaterfestival in Den Bosch dat inderdaad elk jaar 11 dagen in augustus plaatsvindt. Inderdaad, dit jaar 6 tot 16 augustus. We trappen eigenlijk altijd de eerste donderdag af en dan 11 dagen lang. En dit jaar mogen we de 42e editie vieren.
0: Ja.
1: Wat we doen, ja, met toch een bevlogen team werken we een jaar rond aan een programma waarin we de podiumkunsten in de brede zin laten zien.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn 100 titels van verschillende disciplines.
0: Ja, want het is niet alleen in theaters, maar ook op andere plekken in de stad.
1: Nee, zoals je zegt, in reguliere theaterzalen inderdaad, maar ook op bijzondere buitenlocaties. Zelfs in de tuin van de Sint-Janskathedraal. En in kleinere tenten in het festivalhart op het plein aan die Sint-Janskathedraal.
0: Oh, mooi. Als decor ook?
1: Als decor.
0: Helemaal mooi uitgelicht. En met
1: absoluut, zeker. Ja. En we regelen het busvervoer voor onze publiek om naar voorstellingen te gaan op die buitenlocaties.
0: Oh, en waar kan je dan opstappen?
1: Nou, aan het plein. Aan de parade hebben wij dus eigen bussen staan die je dus vervoeren naar die buitenlocaties.
0: Oh, ik snap het, ja.
1: Ja.
0: Nou, ik had het ook al over een intiem experiment. Ik zou zeggen, vertel, wat houdt dat in?
1: Ja, ik vond dat al heel mooi gekozen. Je kan ook gewoon eigenlijk tegen een installatie aanlopen.
0: Ja.
1: Je kan inderdaad verrast worden op plekken waarvan je dacht, ik wist niet dat dat er stond. We hebben ook wel objecten staan waarbij makers zichzelf tonen. En dus het is een verscheidenheid aan vormen die we laten zien.
0: Maar wat maakt dat intiem?
1: Ja, intiem is verschillend hoor. Ik heb met je redactie gesproken over, ja, wie zou je nou willen tippen of wat zou je willen tippen? Toen heb ik gezegd, ja, ik wil natuurlijk alle 100 voorstellingen tippen.
0: Maar deze heeft jouw speciale aandacht.
1: Ik heb inderdaad één gekozen en besproken. Dat is Linde Schöne. Het is haar boulevarddebuut van Linde Schöne. En zij brengt een voorstelling, Linde Schöne is mislukt. En haar voorstelling, het is cabaret en humor en muziek. Zij vertelt hoe het is om de belofte van de muziek te zien te zijn. En over wat er na het mislukken, tussen aanhalingstekens, eigenlijk gebeurt.
0: Ja.
1: En wat er gebeurt, je zit dus in het festivalhart in een tent blauw. Het lijkt net alsof ze alleen voor jou zingt, Jeroen.
0: Nou, dat maakt het intiem.
1: Dat maakt het
0: zo
1: intiem.
0: Één op één, ja.
1: Exact, maar je weet dat ze op de grootste podium heeft gestaan.
0: Wow.
1: Dus Linde is groot en sterk in kwetsbaar zijn. En ik vind eigenlijk persoonlijk dat dit verhaal, dat iedereen dat moet meekrijgen.
0: Ja, ik lees ook dat je erg uitziet naar nieuwe makers. En dus de makers die al langer verbonden zijn aan het festival.
1: Ja.
0: Wat verwacht je van de nieuwe generatie theatermakers?
1: Ja, we hebben een diversiteit aan nieuwe makers. Want we hebben ook een aantal jaar verschillende nieuwe disciplines geïntroduceerd. En dat vindt zich plaats in tent paars. Ja, we geven alle tenten een kleur, zodat het herkenbaar
0: tent paars,
1: is.
0: Ook voor
1: de Voor de boulevardbezoeker.
0: Moet je niet kleurenblind zijn, maar vooralsnog tentpaars.
1: Nee, maar het wordt ook uitgeschreven op de website.
0: Oh, dat helpt, ja.
1: Ja, nee, dat is een verscheidenheid aan kunstvormen en die eigenlijk een oorsprong hebben in de hip-hop scene.
0: Okay.
1: En dat is best nieuw voor Boulevard, dus de afgelopen 4 jaar. En daar hebben we dus echt een cijfer, een nieuw object voor ontworpen. En daarin, nou, vind je dus dan storytelling en breaking, maar echt ook wel de werking van die kunstvormen. Maar ja, ik moet hem toch even benoemen. Wij gaan, het is niet een nieuwe maker hoor, maar de nieuwe winnaar van de Gouden Ganzenveer, Gershwin Bonifacia, speelt ook bij ons. Daar zijn we heel trots op. En die staat in de Pleinzaal in de Schouwburg. Hij is niet nieuw, maar hij is voor ons nieuw. Mm-hmm. Dus dat is bijzonder om hem inderdaad te introduceren aan ons publiek.
0: Ja. Nou, je bent zeer enthousiast. 6 tot en met 16 augustus Den Bosch. Je had het al over een website. Wat is daar het adres van?
1: Festivalboulevard.nl. En daar vind je inderdaad alle informatie, maar ook de praktische informatie. Dus waar ik het net over had, hè, hoe je je kan vervoeren. En ja, wat jij, ja, je introductie was fantastisch, Jeroen. Het is gewoon een bruisende.
0: En jouw verhaal was ook fantastisch,
1: Dana. En iedereen moet komen. Ik heb begrepen dat jij er nog niet bent geweest.
0: Nee, het spreekt me aan, de term boulevard, maar festivalboulevard nog niet. Dus ik ga even naar de website. Festivalboulevard.nl, zeg je, hè?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ik wens je een hele fijne tijd vanaf 6 augustus, 11 dagen lang.
1: Heel erg bedankt voor de uitnodiging, hè?
0: Ja, graag gedaan om je even gesproken te hebben bij ons in de uitzending.
1: Dag.
0: Dag, Dana. Dag. Dana Kriebelaar. Dag.

0: Soul. Zeker weten, Bruno Mars. Deze maand stond hij natuurlijk in de Arena in Amsterdam. Maar zijn tour loopt door tot december. Dus mocht je hem gemist hebben, hier, je hebt nog een kans. Moet je wel naar Noord-Amerika of Mexico. Leuke reacties op de app vanavond. Hartelijk dank daarvoor. Complimenten en al die dingen meer. Pedro die zegt, waarom wijkt de vrijdag zo af van de rest van de week? Weet jij dat, Cynthia? Of is dat een...
1: Ja, weekendgevoel.
0: Het weekend, de Friday Night Fever.
1: De Friday Night Fever, dat is dan toch anders, ja.
0: Ja.
1: Zo is het bedacht, zo is het gebleven.
0: En Giovanka deed natuurlijk februari of zo.
1: Oktober vorig jaar. Ja, en toen nam Gerja het uiteindelijk over.
0: Oh ja, en daarna ik dan weer. Ja. En Giovanka had wel meer gospel vibes erin.
1: Had dat, nog wat meer gospel vibes.
0: Dus dat was echt wel even anders.
1: Ja, en nu toen Gerja het ging doen, zei ze, ja, maar die vrijdag, die Friday Night Fever vind ik gewoon heel leuk. Ja. Dus het is allemaal gebleven.
0: Is ook leuk. En spelletjes doen we ook. Iets andere spelletjes dan door de week, maar ja, het is het weekendgevoel. Nou, dat is het antwoord, Pedro. Daar moet je het mee doen. Ik hoop dat je, dat je het goed vindt.
2: Wat mis je?
0: Een van de spelletjes die we spelen is Wat mis je? Het is tijd voor de opgave en over een drie kwartier gaan we het dan spelen. En misschien wel met jou als luisteraar, als kandidaat. En je weet het, vanwege de hoge temperaturen deze zomer maken we de opgave lekker makkelijk. En het is vooral makkelijk iedere week, omdat we iedere week voor een Nederlandstalig nummer kiezen. Dus je krijgt een fragment te horen. Aan jou de grote vraag, hoe gaat het liedje verder? Dus zing vooral mee vanaf het eerste toontje in het fragment, bij de eerste tekst. En zing dan vooral door, zodat je weet, oh ja, zo gaat hij dus verder. En dat is het antwoord. En dat antwoord dat kan je achterlaten op de app van NPO Luister. Nou, genoeg gepraat, hier is het fragment waar het vanavond om draait.
3: Laat me, laat me, laat me, laat me.
0: Ja zeg, dat is een weggevertje, Cynthia.
1: Hij is wel simpel, ja.
0: De waterfles nog steeds, hè?
1: Klopt, ja. Ja. Perfect met het warme weer wat er weer aankomt, toch?
0: Zeker, dus het gaat om dit fragment. Oh, hij is weg. Oh, ik had hem op slot moeten zetten. We hebben het vaak erover, maar ik heb hem teruggevonden. Komt hij nog één keer.
3: Laat me. Laat me. Laat me.
0: Ja, nou, hij zingt het al bijna, dus het is niet heel moeilijk. Laat je antwoord achter op de app van NPO Luisteren. En dan hoop ik je over drie kwartier of zo aan de lijn te hebben. En wie weet win je.

toch, T-Set, Ma Bellamy, 1969. Daarvoor de Eagles, Tequila Sunriser, 73. En Mirjam Makeba, Pata Pata, als eerste van drie uit 67. Ja, ze werd toch wel Mama Afrika genoemd, hè, Mirjam Makeba. Met Pata Pata bracht ze eigenlijk een stukje Zuid-Afrika naar de rest van de wereld. Want Pata Pata is niet alleen een liedje, maar ook in de jaren 50 een populaire dans uit de townships van Johannesburg. Ja, we gaan even naar Chaka Khan, want als je aan Chaka Khan denkt, dan denk je waarschijnlijk aan energieke nummers als Ain't Nobody en I'm Every Woman. Maar in 1984 laat ze met Through the Fire horen dat ze ook ballads kan dragen. Het nummer gaat over iemand die zo zeker is van de liefde dat ze bereid is om er letterlijk voor door het vuur te gaan. De muziek die wordt geschreven door David Foster. En dat is bijzonder, want Foster vertelt later dat dit zijn enige nummer ooit is waarbij hij al vanaf het begin weet dat één specifieke zangeres het zou moeten zingen. Chaka natuurlijk, Chaka Khan. En de werktitel van het nummer is dan ook Chaka. Nou, hij weet gewoon zeker dat zij de enige is die het lied tot leven kan brengen. En dat blijkt hoor, want Through the Fire groeit uit tot een van de meest geliefde nummers uit haar carrière. Ja, en vorige week nog verschijnt Chaka Khan in de populaire YouTube-serie A Colors Show. En het concept daar is simpel. Geen groot podium, geen lichtshow en geen afleiding. Alleen een artiest. Een microfoon en muziek in een leeg gekleurde ruimte. En daar bewijst Chaka Khan dat ze op 73-jarige leeftijd nog steeds alles kan.

deze video wordt bijna 1 miljoen keer bekeken in een week tijd en gaat absoluut viral op sociale media. Veel kijkers kunnen nauwelijks geloven dat ze na al die jaren nog steeds dezelfde kracht, controle en emotie in haar stem heeft. Nou, soms heeft een liedje geen grote productie nodig. Soms zijn een stem en gewoon een goed liedje genoeg. En dat laat Chaka Khan met Through the Fire nog altijd horen uit 1984.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
6: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
8: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren, omdat als je dat doet je gewoon teruggestuurd wordt.
7: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet, maar dat is niet nodig volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. Afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat ook hij van niets wist.
9: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
10: the World Cup? No, I never spoke to him.
11: Mr. President.
7: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De avond van 5. Jeroen Snel.

In Guatemala kunnen veel vrouwen geen opleiding volgen, waardoor ze onofficiële baantjes hebben en een laag inkomen. Jongeren verlaten school vroegtijdig en belanden vaak in criminele bendes. Vrouwen en jongeren zijn regelmatig slachtoffer van geweld, uitbuiting en mensenhandel. Daar wil EO met de daad verandering in brengen. We helpen vrouwen een eigen bedrijf op te zetten en bieden jongeren onderwijs en beroepsopleidingen. Ook geven we psychosociale hulp om trauma's te verwerken. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Guatemala.

0: Out of Mind, de Isley Brothers, 1968. En ze staan erom bekend dat ze het liefst alles zelf doen. Liedjes schrijven, produceren natuurlijk. Maar ook het uitbrengen op een eigen label. Behalve dit nummer, Dizzle the Heart of Mine in 68, uitgebracht op Motown. En het werd een gigantische hit, maar toch eigenwijs genoeg gingen ze daarna weer op de oude voet verder. Alles in eigen beheer. Welkom terug, fijn dat je luistert. De avond van 5. Cynthia en ik, we zijn nog bij je tot 11 uur. En Cynthia, morgen ga je op vakantie, hè?
1: Ja, heb ik vakantie. Ja, dit zijn de laatste 2 uurtjes.
0: Maar ook op de vrijdagavond.
1: Ook op de vrijdagavond.
0: Je gaat mij verlaten.
1: Ik ga jou verlaten. Ja, het wordt nu wel heel emotioneel.
0: Je wordt niet weggestuurd.
1: Nee.
0: Zoals in B&B van liefde.
1: Ja, het is geen match. Het wordt hem niet.
0: Ja,
1: kan niet
0: jawel,
1: verliefd
0: op wel een goede match. Nee. Maar je gaat andere dingen doen.
1: Ik ga naar Henk toe overdag bij Open Huis.
0: Leuk. Ja. Henk van Steeg.
1: Ja, in september.
0: Iets betere tijden wel natuurlijk.
1: Iets betere tijden, ja, maar ik vind het eigenlijk wel heel leuk. Ik ga het wel heel erg missen, want ook het contact met iedereen die appt en belt, dat ga ik wel heel erg missen.
0: Is dat anders overdag dan 's avonds?
1: Nou ja, tenzij iedereen mij nu gaat appen en bellen, dan is het niet overdag. Dus ik hoop eigenlijk nog dat alle berichtjes binnenkomen. Dat vind ik wel heel leuk.
0: Ja,
1: dus,
0: luisteraars, jullie zijn allemaal zo lief altijd met de berichten.
1: Ja.
0: Ook veel verzoekplaten kunnen we niet altijd inwilligen, hoewel straks wel weer met de Friday Night Fever.
1: Ja.
0: Maar nou Cynthia, nog 2 uurtjes. Ja. En dan ga ik je echt bedanken.
2: Nu nog niet.
0: Ik zeg het al, de Friday Night Fever zo rond 9:30. Dan gaat de dansvloer open. Dus heb je nou een favoriete dansplaat van wel eer? Bij welke muziek storm je echt meteen de dansvloer op? Laat het ons weten via de app van NPO Luister. We zijn benieuwd. Nou, verder spelen we straks Wat mis je? Je hoorde in het vorige uur al het fragment van Ramses Shaffi. Dus wie weet heb ik jou straks aan de lijn, hè? En deze keer natuurlijk The Dire Straits, een Walk of Life. En Mark Knopfler die schrijft het in 1985 eigenlijk als eerbetoon aan de straatmuzikanten van Londen. Dat wist ik niet. Tot vandaag dan. Ik ga extra goed opletten op de tekst van Walk of Life, The Dire Straits.

0: Michel Fugain, 1972. Attention, mesdames et messieurs. Een gezellige vakantieklassieker ook in het Frans natuurlijk. De boodschap is eigenlijk van het nummer dat iedereen van het leven moet genieten en jong moet blijven in de geest. Zo is het. Nou, bijna 8:15. Wij gaan spelen Wat mis je?
1: Wat mis je?
0: En dat doen we met Twan. Dag Twan, goedenavond.
2: Dag Jeroen, goedenavond.
0: Hallo, waar bel je vandaan?
2: Ik bel vanuit Schiedam.
0: Oh, gezellig, toch?
2: Ja, ja, het klinkt wel gezellig.
0: Zo lekker bij Rotterdam, Schiedam, heerlijk. Heb je een leuke dag gehad vandaag?
2: Jazeker, ik heb vandaag nog even kunnen genieten van mijn laatste vrijheid. Want ik ga maandag aan de slag op mijn nieuwe werkplek.
0: Oh ja, wat ga je doen?
2: Ik ga werken op Schiphol.
0: Oh, wat leuk.
2: Echt dus dat is wel even een uurtje rijden en zo.
0: Ja, ja, maar tussen de vliegtuigen of meer?
2: Ja, ja, echt op het platform. Oh. Als platformmedewerker en daarna ga ik pushbacken. Dus dat is zeg maar de vliegtuigen achteruit duwen op de taxibaan.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus ik ga dat hele gebeuren rondom het vertrek van het vliegtuig ga daar ga ik in aan de slag.
0: Ja, die pushback, dat is geweldig. En dan stap je uit en dan zwaai je nog even naar de piloot, toch? Zoiets?
2: Dat klopt inderdaad, ja, dat klopt helemaal.
0: Dan hebben ze nog even contact. Nou, gaaf hoor, super.
2: Ja. Dank u wel, ja.
0: Dus dat is maandag, maar dat zullen ook onregelmatige werktijden zijn, of niet?
2: Ja, ik mag maandag om 6:00 ochtends mag ik al beginnen. Dus ik moet om 4:00 ochtends s'nachts in de auto zitten.
0: Ander leven.
2: Ja, dat klopt helemaal.
0: Een voordeel, er zijn geen files op dat tijdstip.
2: Nee, inderdaad.
0: Nee, en deed je tot voor kort dan hele andere dingen, of?
2: Nou, ik heb 23 jaar geleden al op Schiphol gewerkt.
0: Ja.
2: Dus dat is even geleden.
0: Ja.
2: Dus ik ken Schiphol, zeg maar als mijn broekzak.
0: Toch nog wel, ja.
2: Ja, ja. In het verleden heb ik 13 jaar bij Fokker nog gewerkt.
0: Oh, ja.
2: In de vliegtuigbouw. Ja, ik ben echt mijn passie is luchtvaart en vliegtuigen. Ja. Dus ik weet er van alles van.
0: Ja, helaas is Fokker failliet gegaan, hè?
2: Ja, ja, dat klopt. Ja. Dat klopt.
0: Er zijn nog een paar dingen over. Sorry.
2: Ja. Ja, verlammingsgestellen en vleugels en... Ja. En elektrische bekabeling, daar heb ik zelf nog 13 jaar in gezeten.
0: Zo. Het is gezellig, Twan. Ik vind het altijd mooi om mensen te spreken die zo met een passie hun werk doen, ja toch?
2: Ja, dat vind ik ook fijn om te vertellen.
0: Ja, nou, ik hoop dat het allemaal goed mag gaan maandag. Je schreef al op de app, een waterfles kan je goed gebruiken. Nu snap ik hem. Op het platform, als het warm is. Lekker een waterfles bij de hand. Dus nou, dat zou heel mooi uitkomen.
2: Heel fijn.
0: Ja, het gaat allemaal om het fragment in Wat mis je? Ik laat het nog één keer horen. En ja, ga je het meezingen dan?
2: Ik ga het proberen.
0: Ja, gewoon doen joh. Hartstikke leuk. Komt-ie aan. Nou, hou je vast. Komt-ie aan.
2: Prima.
3: Laat me. Laat me. Laat me.
2: Laat mij mijn eigen gang maar gaan.
0: Heel goed. Zo is het, Ramses, met laat mij mijn eigen gang maar gaan. Gefeliciteerd, Twan. Je hebt hem binnen.
2: Heel erg, dank
0: je. Ja, je hebt hem binnen, de waterfles. En nogmaals, ik denk namens alle luisteraars, veel sterkte en plezier vanaf maandag.
2: Heel erg bedankt.
0: Ja, blijf even hangen. Cynthia die gaat nog jouw gegevens noteren.
2: Dat was in orde.
0: En we gaan hem draaien hoor, Ramses Shaffi. Doen we daar jou ook nog een pleziertje mee?
2: Ja, zeker. Ik vind het wel een mooi nummer. Ja, zeker.
0: Ja, toch. Oké, nou komt hij aan.
2: Goed
0: weekend, hè. Dag, Twan. Blijf hangen.
2: Dag.
0: Hoi.
4: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen

ik weet het, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

red ik nog jouw zoen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

soort rock'n'roll van eigen bodem. Nieuwe nummer van Melanie Ryan, Glass Half Full. Wham dan nu, George Michael. Hij schrijft Young Guns, Go For It, terwijl hij nog geen 20 jaar is. Het nummer gaat over vrienden van school die al jong trouwen en zich helemaal settelen. Terwijl hij en zijn Wham-compagnon Andrew Ridgely daar nog helemaal niet aan moeten denken. Ik kan me goed voorstellen. 1982, toen kwam het uit. Young Guns, Wham.

vogeltjes en de bijtjes. Warm Sound, zo heet de groep. Een duo, twee mannen uit Engeland. En dat is goed hoorbaar door een op en top Britse accent. Ze bestonden helaas maar 2 jaar tussen 1967 en 1968. En Birds and Bees komt uit dat eerste jaar. En dat was gelijk ook hun eerste hitsingle.

Tijd voor de Friday Night Fever. De dansvloer is open. Hij ziet er mooi glimmend uit. Kan een beetje glad zijn, pas op. Maar we gaan heerlijke muziek draaien uit de dansavonden. De vrijdagavonden van weleer. Jaren 70, 80, 90. Nou, eigenlijk alles is welkom, hè. Op welke plaat ging jij ooit helemaal los? Op welke plaat schuifelde je misschien wel voor het eerst met je toenmalige vriendje of vriendinnetje? Of misschien was je straalverliefd, maar maakte je, dacht je, geen kans en stond je maar stilletjes in een hoekje te kijken. Maar welke plaat hoort bij dat gevoel en dat moment? Laat het ons weten via de app van NPO Luister en we draaien jouw dansplaat of jouw schuifelplaat heel graag tussen nu en 10 uur. De eerste verzoekjes komen binnen. Ik zou zeggen, ga zo door. Voor nu Let's Groove. Heel toepasselijk natuurlijk, 1981. Hier is Earth, Wind & Fire.

keek ik de serie op tv over die dansschool in New York, waar dansen en studeren perfect samen leek te gaan. Mooie jeugdherinneringen. We gaan naar een verzoekje van Roberto. Roberto, leuk dat je hebt. Je schrijft 15 jaar terug. Was ik in de gelegenheid een feestje te bezoeken. En toen was ik niet van de dansvloer af te slaan. Dat was dus, even kijken, 2011. Ja, 2011. Maar het nummer komt uit 1989, dat jij aanvraagt. Het werd gezien als Eurodance. Techno.

Roberto Technotronic 1989. Pump up the jam. En ik zie de videoclip eigenlijk zo 1, 2, 3 weer voor me. Hallo Jeroen en Cynthia, schrijft Willy. Ik heb een suggestie en wel Chains met A Lover's Holiday. Groetjes van Willy Seeds. Nou leuk Willy. Het komt van het album Glow of Love. Je hoort Jocelyn Brown en Zachariah Sanders. Maar in de backing vocals ook Luther Vandross. Uit 1980 is hier Chains. En inderdaad, A Lover's Holiday.

het is vakantietijd en het is een absolute dansplaat. En ook nog uit het favoriete decennium, de jaren 80, 1980, komt het allemaal. We gaan nog naar een verzoekje van Simone. Zij vraagt aan The Ketchup Song. En dat uiteraard van de Spaanse popgroep Last Ketchup. Gewoon een lekker nummertje, schrijft ze. Nou, inderdaad, terug te vinden op het album Higas del Tomate. In 20 landen was het een nummer 1 hit in de zomer van 2002.

De leuke is de leuke van het spelletje Wat mis je? Dat het fragment stopt en dat je door moet zingen. Onmogelijk natuurlijk. De Ketchup Song, ja, dat komt er dan nog wel uit van Last Ketchup. Nooit meer wat van gehoord daarna, 2002. Ik zei het al, overal nummer 1 hit in 20 landen zo'n beetje. 7 miljoen exemplaren zijn ervan verkocht destijds. Op verzoek van Pedro is dit voor Cynthia. Voor haar laatste avond vanavond, Gloria Gaynor en...

0: En dan gaan ze de violen nog één keer voor Cynthia. Voor haar laatste avond van vijf. Gloria Gaynor 1971 en Never Can Say Goodbye. En dat op verzoek van Pedro voor Cynthia. En ook Stefan, onze vaste luisteraar uit Leiden, heeft een verzoekje voor jou, Cynthia. Of nee, hij keert het een beetje om. Jij mag een plaat indienen. En hij heeft het volgende berichtje voor je ingesproken.
1: Hoi Cynthia, ja, dit is jouw laatste avond op de avond van vijf. Ja, helaas, maar je gaat andere leuke dingen doen. Bedankt voor alle leuke liedjes die je ons, voor ons hebt uitgezocht en gedraaid. Maar ik ben toch benieuwd, op welke plaatjes heb jij vroeger gedanst in je jeugd? Op schooltijd of geschuifeld? Ik ben benieuwd naar jouw favoriete plaat en misschien wil Jeroen die wel voor jou draaien.
2: Nou, dankjewel Stefan. Ja, veel platen die worden hier denk ik niet op Radio 5 gedraaid. Het is echt het harde Def Rhyme schudden en zo. Ja,
0: ho, ho, ho.
2: Je moet nadenken dat het

0: En dan gaan ze de violen nog een keer voor Cynthia. Voor haar laatste avond van vijf. Gloria Gaynor 1971 en Never Can Say Goodbye. En dat op verzoek van Pedro voor Cynthia. En ook Stefan, onze vaste luisteraar uit Leiden, heeft een verzoekje voor jou, Cynthia. Of nee, hij keert het een beetje om. Jij mag een plaat indienen. En hij heeft het volgende berichtje voor je ingesproken.
1: Hoi Cynthia, ja, dit is jouw laatste avond op de avond van vijf. Ja, helaas, maar je gaat andere leuke dingen doen. Bedankt voor alle leuke liedjes die je ons, voor ons hebt uitgezocht en gedraaid. Maar ik ben toch benieuwd, op welke plaatjes heb jij vroeger gedanst in je jeugd? Op schooltijd of geschuifeld? Ik ben benieuwd naar jouw favoriete plaat en misschien wil Jeroen die wel voor jou draaien.
2: Nou, dankjewel Stefan. Ja, veel platen die worden hier denk ik niet op Radio 5 gedraaid. Het is echt het harde def rhyme schudden en zo. Ja,
0: ho.
2: Moet nadenken dat het ongeveer 10 jaar geleden was dat ik denk ik voor het eerst schuifelde. En Thinking Out Loud met Sharon. Maar deze van de Tramps, Disco Inferno. Oh, als ik in die tijd uit was gegaan, nou, dan was ik losgegaan.
0: Nou, en hier gaan de speakers op 10. We gaan genieten. Dankjewel Stefan. Dankjewel Cynthia. Disco Inferno. The Tramps.

0: I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow,
1: kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: 10:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
5: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
4: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
6: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
4: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. En het weer, vanavond en vannacht opklaringen, morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van 5.

0: Friday Night Fever.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!

Jackson's 1977, Show You The Way To Go. Het is een tijd in de jaren 70 dat ze in een periode zitten vol veranderingen. Ze verlaten Motown, hun gouden oude platenlabel. En ze veranderen het in CBS. In de band zelf verandert er ook wat. Jermaine Jackson blijft achter bij Motown. En hij wordt bij CBS vervangen door jongste broer Randy. Fijn dat je luistert, hè. Welkom terug bij de avond van 5. Cynthia en ik, we zijn er nog tot 11 uur. Met straks weer een mooi naamplaatje. En heb jij nog een liedje met een naam in de titel? Nou, laat het dan even weten via de app van NPO Luister. En wie weet draaien we dat nummer een keer op een vrijdag. Met een kort verhaaltje van jou erbij. Dus een bijzonder liedje voor jou. Met een naam in de titel wat jou terugbrengt naar een tijd. Terugbrengt naar een bepaald geliefd persoon. Iemand die je mist wellicht, laat het even weten via de app van NPO Luister. En wie weet draaien we dat nummer een keer op een vrijdag. Straks natuurlijk ook 2 voor de prijs van 1. En om wie het daar gaat, dat vertel ik je zo. Nu eerst Steve Winwood met Higher Love. Ik heb er eigenlijk louter positieve herinneringen aan. Nummer kwam uit in de zomer van 1986. En op dat moment maakte ik programma's voor een piratenzender. Heel illegaal natuurlijk. Piratenzender was dat bij mij in mijn woonplaats. En deze plaat die kwam gewoon heel vaak voorbij. Vandaar dat het mij terugbrengt naar die tijd. 1986, Higher Love, Steve Winwood en Chaka Khan.

0: Higher Love, Steve Winwood. En Cynthia, ja, nu kom je ineens op ideeën voor leuke dansplaten, waar we in het vorige uur naar op zoek waren. Want je dacht ineens aan een andere versie van Higher Love.
1: Ja, klopt. DJ Kygo met Whitney Houston. Whitney Houston heeft deze versie ook ingezongen. Ja, en ze, ja, toch met zo'n DJ, het is toch wel een beetje dansbaar. Ja, het wordt wel heel Radio 2 ook zo, hè?
0: Gauw weg ermee. Maar leuk om even deze versie op jouw verzoek. Het is je laatste avond, alles mag ineens te horen. Leuk, Cynthia. Nou ja, dankjewel, hè. Wij gaan even schakelen. We gaan naar Simon & Garfunkel. Dat kan Scarborough Fair. Het is gebaseerd op een eeuwenoude Engelse melodie met een indringende songtekst als het gaat om de Vietnamoorlog. Het was gewoon een protestsong. Het is ook nog eens gebruikt in de film The Graduate, Simon & Garfunkel.

0: Bonuspunt op deze vrijdagavond. Die Alan Parsons Project. En The Turn of a Friendly Card. 1980. Wij gaan straks 2 voor de prijs van 1 doen.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: En dat is vanavond zo'n beetje weer aan het eind van de show. En het gaat om Smokey Robinson and the Miracles. Je hoort ze hier op de achtergrond. Mag natuurlijk ook gewoon Smokey solo zijn, natuurlijk. Wij draaien straks The Tracks of My Tears uit 1965. Maar welk nummer van Smokey Robinson en The Miracles of de solo wil je graag daarna horen? Ik zou zeggen, ga even door je platenkoffer heen of je cd-kast. Blaas even al het stof weg. Heb ik altijd last van. Maar bekijk even of je een leuk plaatje weet van... Smokey Robinson, laat je suggestie achter op de app van de NPO luisteren. 2 voor de prijs van 1, Smokey Robinson en The Miracles of de Smokey solo. Want vanaf 1973 ging hij alleen verder. Denk bijvoorbeeld aan Being With You uit 1981. Nou, ik ben erg benieuwd. De app van NPO luisteren. Alvast bedankt. Ja, vorige maand kwam het uit ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Lois Lane. De zusjes Monique en Suzanne Clemans hebben echt geschiedenis geschreven. Vaderlandse popgeschiedenis met Lois Lane. En met hun nieuwe nummer, Takes a Million, voegen ze daar een nieuw hoofdstuk aan toe.

0: brengt ons terug naar de Friday Night Fever, het vorige uur. Night Fever, de Bee Gees, 1978. En dat had eigenlijk weinig geschild of dit nummer had helemaal niet Night Fever geheten. Want de manager van de Bee Gees, hij werkte aan een film over de disco scene in New York. En die film die zou gaan heten Saturday Night. En hij vroeg de Bee Gees een nummer met die titel te schrijven. Maar de broertjes van de Bee Gees vonden dat geen goed idee, omdat er al een nummer klaar lag, getiteld Night Fever. Uiteindelijk wisten ze hun manager Stigwood ervan te overtuigen om de film dan maar Saturday Night Fever te gaan noemen. 1978, daar hebben we het over. Wij gaan naar een mooi naamplaatje.
1: Naamplaatje.
0: Het naamplaatje van deze week komt van Jors van der Molen en hij heeft het over Rosalie. Jors die schrijft: Rosalie was een schoolvriendin van me en ze was echt zo'n iemand die zonder nadenken over het tuinhek klom van haar ouderlijk huis. Gewoon om te kijken of ze via de achterkant sneller binnen kon zijn. En natuurlijk bleef haar jas haken en stonden we een minuut later met z'n allen te lachen, terwijl zij deed alsof dit precies het plan was. Als ik dit nummer hoor, moet ik altijd weer aan haar denken en aan die tijd en hoe zij overal leven inbracht zonder daar veel moeite voor te doen. Het naamplaatje van Jos van der Molen. Dankjewel, Jos. Rosalie dus. Het brengt ons terug naar het begin van de jaren 90 met de vervlogen rocktijden van de Ierse hardrockband Thin Lizzy.

Suzanne Freek, als het avond is, 2019 alweer. Ze toeren de maand augustus, de komende maand. Bloemendaal, dat is uitverkocht. België, daar zijn nog kaarten. En ze eindigen uiteindelijk na een aantal concerten op vrijdag 28 augustus in Rotterdam. Mocht je erbij willen zijn, Google even, zou ik zeggen. Wij werden gebeld door mevrouw van Stenis vanavond. En zij zit een beetje in een dip. Ze zegt dat haar man is opgenomen in het ziekenhuis. En dat was toch even schrikken. Ja, dat snap ik, mevrouw van Stenis. En je hebt wat aanmoediging nodig. Nou, speciaal voor jou en je man Henk draaien wij Shirley Bassey. En When You Smile. Dat het een beetje je mag opmonteren. 1974. Voor mevrouw van Stenis dus.

Mevrouw van Steenis. Ik hoop dat het een beetje geholpen heeft. En ik begrijp van Cynthia dat man Henk inmiddels wel thuis is. En dat je echt een nummer vol energie nodig had. Nou, dat is gelukt volgens mij. Shirley Bassey, When You Smell, 1974. Want when you smell, I can see there is hope.

0: I Don't Want to Lose You, 1990. Tina Turner. Daarvoor Lowell George, Cheek to Cheek, uit 79. En uit 67, Dusty Springfield en The Look of Love. 12 minuten voor 11 is het.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: En dat betekent dat het tijd is voor 2 voor de prijs van 1... met Smokey Robinson en The Miracles. Een beetje waarom Smokey Smokey heet. Nou, zijn echte naam is William Robinson... maar als kind was hij geobsedeerd door cowboyfilms in de bioscoop... en zijn oom gaf hem daarom de bijnaam Smokey Joe. En Smokey Joe liet Joe vallen toen hij ging optreden. En jarenlang was Smokey ook nog directeur bij het platenlabel Motown. En misschien wel daarom, maar zeker ook vanwege zijn fel goudgroene ogen... was vrijwel elke vrouwelijke artiest in de studio verliefd op hem. Toch trouwde hij uiteindelijk met Claudette Rogers. Zij was zangeres van The Miracles, zijn band... Zij was een kwart eeuw de echtgenote van Smokey, totdat het fout ging. Hij ging vreemd met meerdere vrouwen, waaronder Diana Ross. Maar die kapte uiteindelijk deze heimelijke relatie af vanwege haar vriendschap met Claudette. Nou, toch hield het huwelijk uiteindelijk helemaal niet meer stand en was een scheiding onvermijdelijk. Later trouwde Smokey Robinson opnieuw. Maar samen werden hij en zijn nieuwe vrouw vorig jaar beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag tegen hun huishoudsters. Volgend jaar volgt nog een rechtszaak. Nou, is dit het leukste intro om Smokey Robinson aan te kondigen? Misschien niet, maar het zijn wel de feiten. Hoewel, volgend jaar weten we pas echt zeker wat er allemaal is gebeurd. En of en hoe Smokey over de schreef is gegaan. Van nu terug naar de ogenschijnlijk onschuldige jaren 60. Je hoort The Tracks of My Tears uit 65... gevolgd door You've Really Got a Hold on Me uit 62. En dat is de keuze van Hans. Hans, dank je wel daarvoor. 2 voor de prijs van 1, Smokey en The Miracles.

0: You've really got a hold of me, Smoking Robinson and the Miracles. Ja, Cynthia, dat was hem, je laatste vrijdagavond.
1: Dat was hem, ja. Het is voorbij gevlogen.
0: Vond je het een beetje leuk, al die keren?
1: Zeker, zeker. Ik heb echt genoten al die jaren.
0: Ja, nou, gezellig was het zeker. Bedankt voor alles.
1: Jij bedankt voor alles en iedereen die luistert ook.
0: En wie weet kom je stiekem ooit weer terug.
1: Ach, heel graag. Heel graag.
0: Veel plezier bij Henk Volsteeg vanaf september door de week.
1: Dankjewel,
0: dankjewel. Ja. Ja. Nou ja, dat was hem. De avond van 5 zit erop voor. Vandaag geen zorgen natuurlijk. Maandag zijn we weer terug met Gerja. Bob van der Halven. De douche gaat weer aan van Shower Power. En natuurlijk straks nog meer muziek in de NPO Radio 5 Muzieknacht. Nou, of je nou aan het werk bent vannacht of je ogen dicht doet. Cynthia en ik, we wensen je een hele fijne, rustige nacht toe. En vergeet niet, waar je ook bent, wat je ook doet, er is altijd wel een engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel voor een ander. Dat kan ook. Eén ding is zeker, je bent niet alleen. Graag tot volgende week. Bedankt voor alle reacties. En een fijn weekend.
2: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahler's ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Europa is van Picasso. India is van mij.
8: Maak kennis met Amrita Shergill. Grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Verder moeten schapen en koeien op een aantal dijken langs de Waddenzee daar weg. Het gras is te droog en heeft anders niet genoeg tijd om te herstellen voor de herfst. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten in de exclave Ceuta terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat die migranten het Europese vasteland bereiken. Maar opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat, maar daar lijkt geen meerderheid voor. Veruit de meeste migranten die Ceuta bestormden zijn weer vrijwillig teruggegaan naar Marokko, zegt Spanje. Bij de bestorming zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn en heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en waren eerder al in beeld als terrorismeverdachten. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgelaaid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. Die beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Een naaste adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: op een aantal dijken langs de Waddenzee daar weg. Het gras is te droog en heeft anders niet genoeg tijd om te herstellen voor de herfst. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werden haar appartementen in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. De naaste adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: stemherkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: NPO Radio 5, met de best evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: Middernacht, begin van zaterdag 1 augustus, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. En verder moeten schapen en koeien

0: Hij heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. En het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. Ook is de brandweer aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. De buurtbewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken

0: live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren en daar ook aandelen voor uit te geven. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen, wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. En de Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist, koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.